0: de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en regeldruk van de gemeente. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan is nog niet duidelijk. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

give her the mention up yonder.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De droogte in Europa, zoals nu het geval is, komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen. En dat is een direct gevolg van klimaatverandering. Het opwarmen van Europa zorgt voor meer kans op droogte. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Het gaat om een overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en van regeldruk van de gemeente. De laatste festivaldag is op 2 augustus. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan is nog niet duidelijk. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. En dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering, zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die een familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken, dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het Kwaku Summer Festival houdt op te bestaan in de huidige vorm. Het evenement in Amsterdam-Zuidoost begon ruim 50 jaar geleden en groeide uit tot een groot festival met live muziek en lezingen. De organisatie zegt dat het financieel niet meer haalbaar is en dat er te veel regeldruk is. In welke vorm het wel zou kunnen doorgaan, wordt onderzocht. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zouden volgens Iran 2 mensen zijn gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op het schip zou brand zijn uitgebroken, maar bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, dat zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen. Dat is een direct gevolg van klimaatverandering, dat zeggen zij in een nieuw rapport. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is weer vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zijn volgens Iran 2 mensen gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op een van de schepen zou brand zijn uitgebroken. De bemanning kon in veiligheid worden gebracht. De wadlopers die in mei in de problemen kwamen bij Ameland waren mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen, blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De 32 wadlopers konden geen kant meer op.
2: Ja, het was echt zoeken naar een doorgang die niet te diep was. En ondertussen hadden we ook een aantal mensen die het al koud hadden. Voor wie het niet meer mogelijk was om al te diep door het water te gaan.
3: En jij werd opgehaald met de helikopter?
2: Ja, bijna iedereen.
1: De organisator van de wadtocht moet een boete betalen als het nog een keer misgaat. Ali B. gaat vanavond toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij was geboekt om te vertellen waarom de meeste ondernemers niet doorbreken. De aankondiging leidde tot ophef, omdat Ali B. in mei nog 3 jaar cel kreeg voor 2 verkrachtingen. Omdat de rapper in cassatie is gegaan, mocht hij wel spreken op het evenement, maar de organisatie vreesde voor een mediaspectakel. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen niet zonder reden in de wijk komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren last van overlast van mensen van buiten de wijk.
4: Als het donker wordt, dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik. En maar rondracen door die wijk.
1: Het gebiedsverbod in De Es geldt voor 3 maanden. Het weer, eerst bewolkt, later komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt. Dat zegt een groep wetenschappers.
2: Op het moment dat dan de zon gaat schijnen en het is gewoon simpelweg warmer dan vroeger, dan neemt de verdamping nu ook sneller toe. En dat leidt er dan weer toe dat de bodem sneller uitdroogt. Dus op die manier zie je dat zo'n droogte nu sneller, zich intenser ontwikkelt dan zonder klimaatverandering het geval was geweest.
1: De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen twee Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. Die tankers zouden de zeeblokkade van de rebellengroep hebben geschonden. In elk geval één schip zou zijn geraakt. Er brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. Ondertussen waren er vannacht opnieuw aanvallen van de VS op Iran. En als Iraks reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam stopt na dit jaar. Door de gestegen kosten en strengere vergunningen is het volgens de organisatie moeilijk om het festival betaalbaar te houden. Kwaku begon ruim 50 jaar geleden als een klein voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer. Daarna groeide het uit tot een groot festival met live optredens en lezingen. Misschien komt het festival volgend jaar terug in een andere vorm. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaat vandaag abseilen van de Euromast. Daarmee komt ze deze belofte na in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.
3: Er is mij wel eens gevraagd, zou u misschien bereid zijn om van de Euromast af te dalen? Ik ben bereid als de opkomst aankomende woensdag 18 maart hoger is dan 4 jaar geleden om dat te gaan doen.
1: En dat was het geval. De opkomst was zo'n 2 procentpunt hoger. Dan was Rotterdam nog steeds de stad met de laagste opkomst. Er stemde een kleine 41%. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 18 ziekenhuizen in 7 landen zijn begonnen aan een groot onderzoek naar de ziekte van Crohn. Dat is een chronische ontstekingsziekte van de darm die een grote impact heeft op het leven van een patiënt. De onderzoekers willen de ziekte stoppen voordat mensen klachten krijgen.
2: Er is een periode van 7 tot 10 jaar waarin we wel al kunnen zien dat er in het bloed signalen zijn van de ziekte komt eraan. En dan gaan we proberen die met behandeling te voorkomen.
1: Voor het onderzoek worden in Nederland 1500 mensen gezocht die willen meedoen. In Utrechtse bussen worden steeds vaker Europese arbeidsmigranten ingezet als chauffeur. Het is een maatregel van Transdev tegen het personeelstekort, waardoor bussen geregeld uitvallen. Volgens de vervoerder bestaat 9% van de buschauffeurs nu uit arbeidsmigranten. Die komen onder meer uit Griekenland, Polen en Tsjechië. Ze spreken soms geen Nederlands, maar moeten wel Engels kunnen praten. Transdev nam het busvervoer in Utrecht over in december. Sindsdien zijn er veel problemen met het busvervoer. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. De brand brak woensdag uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Er zijn nog geen gewonden gemeld. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen daar niet zonder reden komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk, vooral in de avond.
3: Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik.
4: We waren behoorlijk einde raad. De wijkagent is de hele tijd op de hoogte geweest. En we hadden zoiets, doe wat.
1: Dat gebeurt nu dus. Het gebiedsverbod in De Es geldt voor 3 maanden. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: En het is bijna 3 minuten over de klok van 9. Het is donderdagochtend. Het is tijd voor brunch. Een hele goede morgen, luisteraars. Fijn dat u weer bij ons aangesloten bent. Wij zitten vandaag bijna naast de koeien, Linda.
1: Hè?
0: Op locatie zitten we. En op wat voor locatie? We zitten bij de melktap in Veessen.
2: Ik zie dat een van die koeien is er lekker voor gaan liggen, joh. Die denkt, het wordt gezellig. Nou, 3 uur lang zitten we er, jongen. Dus blijf lekker liggen en lekker luisteren. Misschien heeft hij nog een verzoeknummer, Jan.
0: Ik zal het hem zo eens vragen.
2: Ja, doe het.
0: Ja, ja. Maar we gaan er zo'n fotootje van maken. Dan kunnen de mensen wellicht thuis die foto nog eens eventjes bekijken op onze website.
2: Ja, tuurlijk.
0: Want daar zetten, maken we natuurlijk weer verslag van. Oh, Facebook. Ja, natuurlijk ook.
2: Ja.
0: Nou, bij de melktap vanochtend. Leuk, hè? We zitten echt midden in de weilanden. We zitten midden
2: zo
0: in...
2: Mooi, hè?
0: Ja,
2: we kunnen de hoogwatergeul niet zien. Ik zie wel de masten die in de hoogwatergeul staan. Dus daar kijken we op meer. En ja, die hoogwatergeul, daar moeten we even de dijk over daarachter.
0: Ja, maar het is... Dat zitten we toch in een mooi gebied, hè?
2: Ja, prachtig. Vind je niet?
0: Daar hebben wij de bossen. En aan deze kant heb je toch ook... Ja, het is toch ook prachtig om dit te zien.
2: Hey, en we hebben het vandaag over niet alleen de melktap, we hebben het over streekproducten.
0: Ja, ja, en we hebben een heleboel relatief kleine bedrijven die streekproducten produceren, met name hier in de directe omgeving van Veessen. Nou, daarom zijn we natuurlijk vandaag ook hier. Ik moet even volgens mij iets...
2: Moet je 2 dingen tegelijk doen?
0: We praten te lang.
2: Altijd weer lastig.
0: Dat is altijd het probleem. Nou ja, goed, we maken het uit.
2: Streekproducten. Dus we krijgen allerlei ondernemers hier vandaag op de picknickbank bij de melktap in Veessen. Ja. Om te vertellen over hun streekproducten.
0: Ja, ja, en we hebben leuke producten.
2: Ja, echt wel. Ik vond dat we een hele mooie mix gemaakt hadden.
0: Absoluut. Ja, er worden heerlijke dingen hier in de omgeving gemaakt. Nou, wellicht hebben we die vandaag nog eens gaan proeven. We gaan het vanzelf zien. Tot 12 uur zijn we weer live bij u met veel informatie en natuurlijk met heerlijke muziek.

0: Ja, het is aandoenlijk om het te zien, maar we hebben hier een koe die ligt bijna naast ons. En die is gewoon aan het genieten.
1: Ik ben er helemaal klaar voor, dat is toch leuk?
0: Die is aan het genieten van de muziek, heb ik de indruk. Ja, nou, dat is toch hartstikke leuk. Hey, Leon Hazelwood was dat. Leo Hazelwood en Nancy Sinatra en Jackson. Linda, ja, we hebben toch ook een heel druk programma vanochtend. Want er zijn wat bedrijven hier in de directe omgeving die streekproducten maken.
1: Nou, echt heel veel, hè. Want we hebben er ook nog heel veel niet aan het woord vandaag. Dus we hebben al gezegd, we gaan nog eens een keer zo'n soort uitzending maken. En dan gaan we richting de gemeente Epe. Maar goed, voor nu, voor vandaag.
0: We moesten keuzes maken.
1: Ja, zoveel was er. We gaan natuurlijk met onze gastvrouw Annabel straks praten over de melktapfeesten. We praten dan met Wilfred Muis van Imkerij Het Haagje in Epe. Gerry Huiskamp van fruitbedrijf Huiskamp komt hier aan tafel zitten. En Bram Lindhout, ik ga stotteren, van de Tovertuin in Epe.

0: Glen Campbell en de Southern Nights. En daarmee vindt het alweer zo'n 12 minuten over de klok van 9. Tijd voor onze gastvrouw van vanochtend. Want die is bij ons aangeschoven. En dat is Arabel Bonhoff. Arabel, goedemorgen. Ik zou haar zeggen welkom bij brunch, maar het is eigenlijk andersom. Hè? Nou, we voelen ons hier welkom, Linda. Hè? Want,
1: ik vind het leuk. Ik vind het leuk om iedere keer weer op een andere plek te zitten. En dit is. Nou, dit hebben we nog niet eerder gedaan op deze manier. Maar leuk. En fijn dat we hier terecht mochten vanmorgen.
0: Hey.
1: Moet je even kijken.
0: Wij horen jou niet. Ik ga het nog een keer op een andere proberen. Zou die het nu moeten doen, Annabel?
2: Ik hoop het.
0: Nee, die doet het niet. Pak even eentje met een draadje eraan als je wilt. Of is het. Is het knopje uit? Dat kan natuurlijk ook, ja. Want we willen je wel graag.
1: Is wel aan.
0: We willen
1: microfoon
0: je wel graag.
1: Microfoon 2, Jan.
0: Ja, maar die staat open. Ik pak gewoon met een draadje. Dan gaat dat volgens mij wel even iets beter.
3: Hoor je me nu wel?
0: Ja. Ik hoor jou uitstekend. Dus.
1: Annabel, we zijn vanmorgen bij de melktapfeesten. Zo hebben we dat steeds gezegd. Maar ik zag melkveebedrijf De Bammert. Zo heet het.
3: Ja, dat klopt.
1: Ja. Ja. Vanwaar De Bammert?
3: Ja, de grond waar we eigenlijk nu naar kijken, dat zien de luisteraars natuurlijk niet. Maar dat is het perceel De Bammert. En ons bedrijf is samengevoegd met drie maten. Dat was Rakkors, Bonhoff, Ordelman. Nou is meneer Ordelman pas geleden helaas overleden. Maar wij zeiden dat het is toch wel een hele lange naam. Dat bekt niet lekker.
1: Nee, precies. Dan moet je ook een enorm bord aan de weg hebben. Wil je dat er allemaal op kunnen zetten.
3: Ja, inderdaad. Dus toen zeiden we melkveebedrijf De Bammert.
1: Ja.
3: Ja, en toen kwam de winkel erbij. Dus eigenlijk een beetje boerderijwinkel De Bammert is het geworden nu. Ja.
1: En je zegt het is een maatschap, eerst met drie. Is het nu nog een maatschap met twee? Of hoe zit dat?
3: Ja.
1: En hoe komen jullie dan als families bij elkaar om samen een melkveebedrijf te runnen?
3: Ja, dat is natuurlijk iets wat generatie op generatie hoop je natuurlijk overgaat. En onze oom Wim, die heeft zelf geen kinderen. En Stefan, mijn man, die is eigenlijk geboren om boer te worden. Want die wilde vanaf moment 1 niks liever dan. En die is dus eigenlijk het bedrijf ingerold. En de plek waar we nu zitten zijn we met de hoogwatergul, aardig hoogwatergul, zijn we hier terechtgekomen. En zijn wij naast een andere boerderij gekomen en dat was Jan Ordelman. En die had ook geen opvolging. En die is dus bij ons in de maatschap gekomen en heeft ook Stefan het gegund om ook dat bedrijf verder te mogen zetten.
1: Wauw. Ja, dat zijn kansen die je krijgt.
3: Ja.
1: Want wat mensen niet op de radio zien, maar jij bent nog heel jong. Dus jullie zijn al heel jong in dat boerenbedrijf gestapt.
3: Ja, ik was 21 geloof ik toen ik hier binnen stapte. Ja.
1: En wist je toen ook meteen van dit is echt wat ik wil?
3: Ja, ik kom uit de stad. Ik kom uit Arnhem. Dus ik ben echt midden in de stad opgegroeid. En ik weet niet of dat ik van tevoren een koe van dichtbij had bekeken. Maar inmiddels kan ik wel zeggen dat ik in hart en nieren mij een boerin
1: ben. Echt een boerin ben.
3: Ja.
1: Ja. Wat, kun je uitleggen wat er zo mooi is aan het werk als boerin? Want in mijn gedachten is het gewoon altijd heel, heel hard werken.
3: Het is altijd heel hard werken. Het is altijd werk hebben. Het is nooit klaar.
1: Nee.
3: Maar het is ook zo mogen leven in heel veel vrijheid. En als ik toch iedere dag weer hier... Ik rijd hier graag met mijn paard langs de dijken. En dan kijk ik om mij heen en dan denk ik, wat een gift is dit. Ik zag alleen maar rijtjeshuizen en flatgebouwen.
0: Ja.
3: En nu heb ik geen buren.
1: Nee, het is gewoon allemaal
3: dat is toch
1: weiland,
3: heerlijk.
1: Hoogwatergul. Ja. Het is ook een heel rustig gebied geworden.
3: Ik mis het om het te vervelen.
1: Ja, oh ja.
3: Dat moment kan ik mij niet heugen dat ik mij verveeld heb. En dat is echt al in jaren. En dat helpt natuurlijk met drie kinderen, maar zeker het bedrijf ook.
1: Precies, ja.
3: Het is altijd werk en het gaat altijd door.
1: Ja. En Annabel, vertel even, want wat is dit voor bedrijf? Hoeveel koeien hebben jullie? Hoe is dat?
3: Wij melken ongeveer 150 koeien met twee robots op dit moment. En wij doen ook aan weidegang. Dus 's ochtends dan heel vroeg zie je ze bij ons buiten wandelen.
1: Leuk.
3: En wat zijn wij voor bedrijf? Ik denk, wij zijn een bedrijf die heel graag mee willen met de tijd. We zijn ontzettend bezig met wat is er ook op dit moment allemaal gaande. En hoe kunnen wij meegaan, zodat wij kunnen blijven bestaan.
1: Ja.
3: En dat is natuurlijk op dit moment het grootste hoofdpijn, misschien ook wel.
1: Ja.
3: En ook eigenlijk een vraag die onbeantwoord blijft. Van, hè, wat is er nou nodig om door te kunnen blijven gaan?
1: Ja, ja. En jij zegt een vraag die onbeantwoord blijft, omdat daar nog steeds niet duidelijke regels over zijn. Op deze manier kun je een boerenbedrijf blijven voortzetten of...
3: Nou, er is nu wel een lijntje getrokken met val je er binnen of val je er buiten. Maar wat het precies inhoudt om er binnen of er buiten te vallen, is voor niemand eigenlijk nog steeds bekend.
1: Nee.
3: Ja, als je er binnen valt, dan ben je iets nerveuzer als je er buiten valt. Maar ja, weet je, uiteindelijk ben je allemaal en nog steeds in het ongewis.
1: Ja. Ja. En hoe is dat? Want je zegt al, het is heel hard werken. Je bent de hele dag bezig, hartstikke druk. En ondertussen speelt dat in je hoofd. Houden we dit? Je hebt het eigenlijk niet helemaal zelf in de hand. Houden we dit vol?
3: Nee, je hebt eigenlijk helemaal niks zelf in de hand. Ik heb zelfs de melkprijs niet zelf in de hand. Dus ik heb een product, maar ik mag zelf niet eens bepalen eigenlijk wat het op moet leveren.
1: Wat je ervoor vraagt. Ja.
3: En ook dus dat je eigenlijk beneden kostprijs soms je melk laat gaan. Dat is natuurlijk al gewoon best wel ingewikkeld. En op het moment dat er inderdaad steeds vanuit de politiek keuzes worden gemaakt. En nu eigenlijk al jaren achter elkaar geen duidelijke stappen kunt maken. Ja, dat is wel heel ingewikkeld. Wij zijn namelijk al jaren bezig met dat we eigenlijk naar een derde robot zouden willen. Maar dat is best wel een investering. En als jij niet weet of dat de nieuwe regering beslist dat jij minder koeien moet gaan houden.
1: Ja.
3: Ja, dan heb ik eigenlijk die derde robot en een gigantische investering voor niks gedaan.
1: Precies.
3: En zo hebben we gaande jaren natuurlijk best wel vaak keuzes gemaakt. De ene keer de goede keus, maar soms ook wel een slechte keus. Dat je een investering doet in iets wat uiteindelijk niks waard blijkt te zijn. Omdat er dan vanuit de politiek andere beslissingen worden gemaakt.
1: Dus het blijft altijd meebewegen, maar altijd afwachten. Waar kunnen we op anticiperen?
3: Ja, nou het lastige is natuurlijk dat je kunt je voorstellen dat in zo'n bedrijf een investering niet over tientjes gaat en ook niet over duizenden.
1: Nee.
3: Dat zijn vaak echt hele grote bedragen. En op het moment dat jij niet weet wat Kees die straks weer op de stoel komt te zitten, dan gaat bedenken.
1: Ja.
3: Ja, dan is dat best heel moeilijk soms. En dan zijn dat wel hele spannende beslissingen die je kunnen maken of breken.
1: Ja. Is
0: dat dan, Annabel, ook de reden dat jullie besloten hebben om een melktap te beginnen? Zodat je rechtstreeks dat je in ieder geval neveninkomsten kunt creëren? Want ik neem aan dat dat uiteindelijk toch ook een beetje jullie doelstelling is.
3: Ja.
0: Om vanwege de onzekerheid die de overheid jullie geeft.
3: Nou, het is natuurlijk een hele mooie kans nu met onze neventak om inderdaad een extra inkomen te genereren. Zeker in tijden van slechte melkprijzen is het natuurlijk hartstikke leuk dat we deze inkomsten er nog bij hebben. Maar het is ook zo, waarom we die melktap hebben, is, we hebben het er al vaker over gehad, dat ik zou stoppen met buiten de deur werken. En ik ben heel erg gek op dieren. Mm-hmm. Maar ja, ik vind kletsen toch ook wel heel gezellig.
0: Ik merk het.
3: Dus ja, ik zei, om dan volledig tussen de dieren, dan zou mijn wereld wel heel klein worden.
1: Ja.
3: Dus ik heb gezegd, als ik dat doe, dan wil ik een winkeltje thuis. Ja. Nou ja, dat winkeltje is eigenlijk wel heel groot uitgegroeid inmiddels. Ja. Van een klein melktapje naar inmiddels echt wel een heuse winkel.
1: Echt een winkel, hè? Ja.
0: Nou, dat betekent dat je ook een hoop klandizie hebt. Want wij kwamen hier natuurlijk vanochtend aan. Ik was hier nog niet eerder geweest, maar we moesten wel even zoeken. dus, want je zit natuurlijk wel echt midden in de weilanden. Maar de mensen weten jullie goed te vinden.
3: Ja, absoluut, absoluut.
0: Waar vandaan komt jouw klandizie ongeveer?
3: Ja, echt wel groot. We hebben nu ook veel uit Weijen en Olst, zelfs sinds dit jaar. En ik heb ze vanuit Zwolle, Hattem, Vaassen. Ik heb zelfs vaste klanten die uit Friesland komen. Echt? Omdat die zo gek op ons winkeltje zijn. Ik weet niet wat ons zo speciaal maakt, maar het is wel heel erg gaaf.
0: Ja.
3: En inderdaad, vaste klanten uit Vaassen die eigenlijk 1 tot 2 keer per week er altijd zijn. En heel veel vaste klanten. Maar nu ook zeker heel veel toerisme.
1: Oh, dat zal wel.
0: Ongetwijfeld.
1: Ja.
0: Hey, en nou suggereert de naam Melktap dat je alleen melk verkoopt. Maar jullie verkopen veel meer, begrijp ik.
3: Ja, dat klopt. Ja, die melktap, dat is inderdaad eigenlijk nu doet dat een beetje aan wat wij allemaal doen. Want het is veel meer dan dat.
0: Vertel.
3: Maar wij hebben van een heleboel ondernemers die vandaag langskomen, hele mooie producten staan. Want wij verzamelen hier eigenlijk een heleboel producten van de lokale ondernemers. Dus wij hebben de aardbeien van Bronsink momenteel. Wij hebben eieren van de velden. We hebben hier de appelsap van de sapmobiel. Ik doe heel veel in cadeaupakketten. En ja, wat eigenlijk het allermooiste is wat ik heb, is onze eigen kaas. We hebben natuurlijk onze eigen Wezenaarkaas. Die laten wij maken met onze eigen melk. Ook weer bij een boer op het erf. Die heeft de volledige kaasmakerij. Ja, en dat is toch wel een heel mooi product. Yeah. En daarin werken wij dan ook weer samen met De Haan in Wapenveld, de slagerij. En die maken dan weer grillworsten en droge worsten met mijn kaas.
0: Oké.
1: Ja, dat is toch mooi om dat zo bij elkaar te kunnen, te kunnen krijgen. En merk je nou ook dat mensen steeds vaker ook bewust gaan kopen? Dat ze zeggen van nou, maar we willen ook echt streekproducten. Of we willen producten die rechtstreeks van de boer afkomen.
3: Ja, zeker. Zeker het pure. Ik heb ook heel veel mensen die aangeven van ik heb veel klachten gehad van producten. En sinds ik jullie producten gebruik, heb ik die klachten niet meer.
1: Ja.
3: Dus dat is inderdaad wel heel erg gaaf. Of mensen die eigenlijk niet tegen kaas kunnen en mijn kaas wel kunnen verdragen. Ja. Ja, en dat komt gewoon echt door het pure product. En veel minder rotzooi eigenlijk wat we erin stoppen.
1: Ja.
3: Zo ook ons vlees. Super puur, mooi, echt vlees. En daar merk je gewoon, mensen komen er echt voor terug.
1: Ja, kan me heel goed voorstellen.
0: Maar begrijp ik hier dan ook uit dat jullie ook biologische boer zijn?
3: Nee.
0: Oh, dat niet?
3: Nee.
0: Dat niet, want...
3: Nee, wij zijn wel gewoon gangbaar, maar wij zijn wel heel bewust gangbaar. Wij maken hele bewuste keuzes in wat we wel of niet gebruiken. Maar biologisch, nee, dat is echt wel weer een hele grote stap verder.
0: Dat vereist wel weer hele vele andere eisen, zeg maar, die dan gesteld worden aan...
3: Ja, zeker.
1: En investeringen waarschijnlijk ook, ja.
3: Ja, maar het moet ook bij je passen als boer zijn.
1: Ja.
3: Dat is echt wel een keuze die je maakt. En ik denk het mooiste is dat het er allemaal is. En dat het naast elkaar dan ook het mooiste werkt.
1: Precies. Ja. Leuk. Nou, Annabel, mooi om te horen in ieder geval. We zijn hier de hele ochtend nog. Dus we zullen het een en ander nog laten horen. En daar komen dan ook de ondernemers nog voorbij die hun spullen hier in de winkel hebben liggen. Ja. Dus dat is helemaal mooi. Dank je wel in ieder geval.
3: Ja,

0: u merkt het. We proberen ook qua muziek, hebben we een beetje streektaalmuziek. Dit was Rowan Heijs, weliswaar uit Limburg. Dus ja. Je kunt nog wat verwachten. Maar ik ga je weer verrassen vanochtend. Oh, daar ben ik van overtuigd. Hey Linda, koop jij ook streekproducten?
1: Nee, alleen de eitjes van iemand die... ik woon in Emst en daar is iemand die doet, die heeft de eieren in een leuk kastje. Dus dat haal ik, maar verder niet. Maar ik durf het ook bijna niet te zeggen, ik lust echt geen melk.
0: Echt niet?
1: Dat zeg ik op een hele gevaarlijke plek natuurlijk, maar ja. Nee.
0: Nee, maar je haalt de eieren omdat dat dichtst erbij is?
1: En die zijn goedkoper.
0: Ja, ook dat. Ja,
1: en dat zijn gewoon van die verse eitjes. Dus dat is niet een standaard ei. Dat is al een groot en klein en wit en bruin. Het zit gewoon in, van alles door elkaar. Ja. En die smaken gewoon heel lekker.
0: Ja, precies. Ja. Ja, nou, dat geldt voor mij hetzelfde hoor. Dus ik ben wat dat betreft ook niet dat ik nou dat allemaal op ga zoeken. Maar als je het dan proeft, je proeft wel het verschil.
1: Echt wel, ja.
0: Zeer zeker. We gaan... dat ook zo direct van onze volgende gast horen. Want die is inmiddels alweer aangeschoven. En die zit tussen Epe en Heerde. Dat is imkerij Het Haagje. En Wilfred Muis is bij ons aangeschoven.
1: Ja, Wilfred, mooi dat je er bent.
2: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
1: Nou, hartstikke leuk. We hadden het over streekproducten. En we dachten, nou, we moeten van alles en nog wat hebben. We moeten fruit en we moeten melk en vlees. En ja, toen kwam die imkerij, daar kwam Jan volgens mij mee. Toen
2: kwam hij bij de honing inderdaad.
1: Ja, ja.
2: En honing is inderdaad voor een deel althans streekproduct. Dat is,
0: misschien wil je de microfoon nog iets dichter bij je mond houden, dan kunnen we je goed horen.
2: Ik lik hem nog net niet aan, maar ik zal mijn best doen. Maar inderdaad, honing is voor een deel een streekproduct als je het in de streek kan oogsten.
1: Ja.
2: En dat, ik val gelijk eigenlijk met de deur in huis, dat wordt steeds moeilijker.
1: Want?
2: Omdat de variatie aan natuur wordt minder. En wat er aan natuur is, dat is eigenlijk het belangrijkste voor ons als imker is eigenlijk de hei op de Veluwe.
1: Ja.
2: Maar wij worden als imkers eigenlijk weggejaagd door de grote bosbezitters. Die zeggen, bijen die mogen niet op de hei staan. Oh. Want daar horen solitaire bijen hun eten te halen en... honingbijen, die stelen veel te veel honing weg voor die arme beestjes die met uitsterven bedreigd worden. Dus wij mogen als imkers hooguit met 1 of 2 kastjes op de hei staan. Terwijl vroeger stonden er duizenden kasten op de hei. En dat streekproduct dat zal dus zeer moeilijk worden om dat te blijven aanbieden aan mensen. Want met 2 bijenkastjes heb je misschien 10 potjes honing. En dan ben je eigenlijk...
1: Dan ben je zo door je voorraad heen.
2: Dan ben je door je voorraad heen. Dus
1: maar jij zegt, want dan is het ook gewoon een andere soort honing, omdat je het...
2: Nou, dan ga je zoeken naar andere plekken. Dus ik reis met mijn bijen, dat is voor mij het makkelijkste om ze andere honing aan te kunnen bieden. Dus ik reis met mijn bijen op een aanhanger, bijvoorbeeld naar de Flevopolder. En dan zoek je daar een plek en dan vind je bijvoorbeeld bij de Oostvaardersplassen een heel mooi natuurgebied. En dan denk ik, nou, dan ga ik daar vragen of ik daar mag staan. En dat lukte een paar jaar totdat Staatsbosbeheer zegt, ho, hier zijn ook solitaire bijen. Uw bijen mogen hier niet staan. Dus voor mij wordt het bijna onmogelijk om te blijven voorzien in streekproducten, omdat ze gewoon geen plek hebben om hun honing te halen. Terwijl er meer dan genoeg honing te vinden is. Maar Staatsbosbeheer, Gelderslandschap, al dat soort instanties willen dus niet meer dat er bijen staan in hun gebieden.
1: En voor ons leken, leg even uit, want wat is dan het verschil tussen die bijen die jij hebt en die solitaire bijen die zij dan op hun...
2: Die solitaire bijen, dat zijn bijtjes die alleen leven, geen wintervoorraad hoeven aan te leggen. Dus die leven, mannetje, vrouwtje, maken jonkies en dat zijn dan bijen die dus in bepaalde hoeveelheden in Nederland voorkomen. Heel veel verschillende soorten. Mm-hmm. En honingbijen, dat is juist het voordeel voor de imker en ook voor degene die de streekproducten wil hebben. Die halen een wintervoorraad honing. En die wintervoorraad, ja, dat is eigenlijk wat wij als imker steeds een beetje weghalen bij die bijen.
1: Precies.
2: En tegen die tijd dat ze echt winter hebben, geven wij ze een alternatief en dat is... Of suikerwater of honing wat nog over is. En
1: zodat zij een soort van wintervoorraad hebben.
2: Zodat ze een wintervoorraad hebben. En ja, dat is eigenlijk een beetje de formule. Ja, net als dat je koeien melkt. Dat hoeft ook niet allemaal naar het kalf. Zo is die honingvoorraad is ook zo groot dat die bijen voor de winter 10 kilo nodig hebben. En ze kunnen, als je op goede plaatsen de bijen mag neerzetten, 20, 30, 40 kilo per bijenvolk halen.
1: Okay.
2: Dus dat is ook de reden dat ik bijen ben gaan houden ooit. Om daar toch een klein beetje inkomen uit te genereren.
1: Ja. En jouw opinie, bijt het elkaar ook? Als je zeg maar jullie bijen en die solitaire bijen bij elkaar hebt staan?
2: Nou, dat is juist de discussie die de imkers ook proberen aan te gaan met dat soort groot grondbezitters als staatsbosbeheer en noem maar op. Gelders Landschap, gemeente Epe, gemeente Heerde. Die hebben allemaal een beleid waar ze van een paar wetenschappers gehoord hebben dat er een voedselconcurrentie is tussen honingbijen en solitaire bijen. Dus al die verschillende solitaire bijtjes. Dat zijn denk ik iets van 30 of 40 verschillende, misschien nog wel meer, soorten. En wij staan met bijen alleen maar op plekken waar dus op dat moment ook veel nectar te vinden is. Waar ze dus honing van maken. En ons idee is echt dat er meer dan genoeg voedsel is voor die solitaire bijtjes om ze in leven te houden.
1: Ja.
2: En ja, daardoor worden wij dus, ik dwaal wel af van het onderwerp streekproduct.
1: Dat maar
2: daardoor wordt het voor ons veel, daardoor wordt het voor ons veel moeilijker om te blijven voorzien in honing. Dus, ja.
1: Onze volgende gast, Gerry Huiskamp, is inmiddels aangeschoven. Die heeft een fruitteeltbedrijf.
2: Ja.
1: Dat denk ik aan de bloesem in het voorjaar enzovoort.
2: Klopt.
1: Zijn dat plekken waar je
2: nou,
1: bij je neer kunt
2: dat
1: zetten?
2: Dat is op zich heel daar kun je ook wel weer een link aan maken. Wij verhuren en soms zetten we ze ook neer bij fruitbedrijven. Voor de appels, peren, kersen, noem maar op. Maar doordat wij als imkers, en een aantal heb ik al gehoord, die zeggen, ik mag nergens meer staan op die terreinen waar ik zomers mijn honing vandaan haal vanwege die. Dus die zeggen, ik stop met die bijen, het is voor mij niet meer interessant.
1: Ja.
2: Dus kan het zijn dat ook in de toekomst fruitbedrijven zeggen, ho, waarom kan ik geen bijen meer krijgen? Want ik heb bijen nodig voor de bestuiving.
1: Precies.
2: Dus dat soort zaken speelt allemaal in elkaar door. En als imkers hoop je dan dat degenen die dat beleid maken van ze mogen er niet staan, dat ze ook luisteren naar die geluiden.
1: Ja.
2: Het is echt niet zo dat ik afhankelijk ben van het inkomen van die bijen. Maar het is wel belangrijk dat je ze in stand houdt. Want die zijn voor de voedselproductie hartstikke nuttig.
1: Precies.
2: Nou, dus zodoende vond ik het eigenlijk wel leuk dat jullie mij vroegen van hoe gaat dat met de bijen en de streekproducten. Maar dat wordt dus voor bepaalde soorten en vooral op de Veluwe is heidehoning gewoon heel favoriet.
1: Ja. Ja.
2: Dat wordt steeds moeilijker om dat voor mensen beschikbaar te hebben, laat ik maar zo zeggen.
1: En waar heb jij dan nu zeg maar je bijenkasten staan?
2: Ik heb er dus in de Flevopolder, dan ga je als imker natuurlijk iets verder zoeken dan staatsbosbeheer bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Dus ik ga nou naar een boer die ernaast woont. En ik zeg, joh, mag ik alsjeblieft bij jou wat bijenkasten neerzetten? Hij zegt, ja, maar wat heb ik eraan? Ik zeg, nou, in zoverre. Ik wil graag dat mijn bijen eten kunnen vinden. En bij jou in de buurt staat dat bos van staatsbosbeheer, laat ik het zo zeggen. En hij zegt, nou, een paar potjes honing, dan ben ik al heel blij.
1: Okay.
2: Dus zo heb ik de bijen, die kan ik niet zeggen, je mag daar niet heen, want daar staat een hek voor.
1: Nee, die
2: dus
1: kunnen rustig
2: die komen daar wel, maar het wordt je alleen steeds moeilijker gemaakt.
1: Ja.
2: En dat vind ik wel een beetje jammer, dat het effect wat ze ermee willen bereiken, is eigenlijk nul. Want een imker die stopt, die stopt gewoon.
1: Ja.
2: Ik probeer toch wel die 50, 60 bijenvolken die ik heb, wel van honing te voorzien, laat ik het maar zo zeggen. En mezelf dus daarna ook.
1: En als je bijvoorbeeld jouw bijenvolken in iemand zijn bloementuin zet. Ik heb een grote tuin en het stikt van de bloemen en ik zeg zet maar neer. Maar dan krijg je hele andere honing.
2: Ja, dan krijg ik weliswaar soms wat honing, omdat daar van alles bloeit. Maar je moet, bijen hebben echt wel behoefte aan massale bloei, zeg maar.
1: Okay.
2: Dus vroeger had je in de Flevopolder koolzaadvelden.
1: Ja.
2: Toen die ontgonnen werd, of droog viel, had je daar enorme akkers met koolzaad. Nou, lindenbomen is bijvoorbeeld dat is dan gelukkig nog wel een streekproduct wat bij mij vanuit de tuin gewonnen kan worden.
1: Ja.
2: Lindenbomen staan vaak toch in dorpen en in de buurt. Dus je krijgt dan een mix en dan krijg je wel wat honing, maar vaak is dat te weinig. Dus dan moet je als imker toch nog weer bijvoeren.
1: Ja.
2: Met suikerwater en waardoor je die honing natuurlijk niet kan verkopen. Want je gaat geen honing met suikerwater mengen.
1: Dus nee, precies. Nee, dan heb je niet een puur product.
2: Dan heb je geen streekproduct. En lindenhoning is, lindenhoning als er voor 70% ook echt linden in zit. En anders is het bloemenhoning of is het voorjaarshoning, zomerhoning en dat soort.
1: Dan wordt het alweer anders.
2: Dan wordt het anders. En dat is voor bijen om ze net in leven te houden genoeg. Maar om dan wat meer te halen, ook voor hun wintervoorraad, dat wordt dan moeilijk als je alleen maar een tuin hebt met wat bloemen, laat ik het maar zo zeggen.
1: Nou heb jij een imkerij, dus je hebt ook gewoon een streekproductenonderneming.
2: Ja, klopt.
1: Waar moeten we aan denken? Hoeveel honing maak je dan in een jaar?
2: Ja, dan kun je zeggen dat mijn bijenvolken die maken gemiddeld per jaar zo tussen de 30 en de 50, 60 kilo honing. Uitzonderingen zijn we een heel goed jaar 90 kilo voor één bijenvolk. Maar goed, zeg maar 30 kilo en dat keren 60 bijenvolken. Dus dat is ongeveer mijn, zeg maar mijn neveninkomsten, laat ik het
1: maar
2: zo noemen.
1: Ja, precies. Maar 60 bijenvolken, ja. Dat zijn dan moet ik denken aan 60 kasten.
2: 60 kasten met in elke kast zo nu om deze tijd 50, 60.000 bijen.
1: Oh. Ja, dus ik als ik ze allemaal op één grote hoop zou zien, dan denk ik zo.
2: Dan ben je wel een groot veehouder eigenlijk.
1: Ja, echt wel. Hè? Ja, jouw vee is gewoon heel klein.
2: Heel klein, maar je hebt er wel een heleboel.
1: Ja. Ja, enorm. Ja,
2: nee, die gaan ook niet allemaal ineens allemaal de lucht in.
1: Nee.
2: Ik bedoel, zeg maar een 20% vliegt buiten om nectar te zoeken. En voor de rest zijn er een heleboel bijen binnen bezig. Een koningin die zorgt dat er aanwas is. Die legt per dag 1000 tot 2000 eitjes. Dat is ook al iets waar een kippenhouder jaloers op zou zijn, denk ik. Maar in ieder geval, dat soort getallen moet je aan denken.
1: Ja.
2: En dan worden er dus een heleboel bijen geboren. Waardoor je zomers, als er 50.000, 60.000 bijen zitten, die halen allemaal een druppeltje nectar.
1: Ja.
2: Dan kunnen ze in één dag, sommige imkers hebben ze op weegschalen staan, maar dan kunnen ze in één dag 5 tot 6 kilo zwaarder worden van wat
1: wow.
2: ze op bloemetjes allemaal druppeltje voor druppeltje opzoeken.
1: Tjonge.
2: Ja, het is echt. Ik ben al een hele poos imker, maar elke keer verbaas je over de mooie en spannende dingen.
1: Fascinerende die wereld juist, die daarachter zit. Ja, zitten. Ja, dat vind ik ook altijd. Hoe dat
2: weten.
1: Werkt, dan denk ik, hoe is het mogelijk?
2: Ja, ja. Maar goed, het is streekproduct is dus belangrijk. Ook mensen zijn er heel enthousiast over. Vooral mensen die gehoord hebben hoe soms buitenlandse honing gemengd wordt met suikerwater. Hè, dat ze zeggen, hé, ik moet echt bij de imker wezen voor echte honing.
1: Ja.
2: Nou ja, en als je dan hoort dat het steeds moeilijker wordt om op die plekken te staan waar je het kan oogsten met je bijen en kan winnen. Ja, dan is het wel eens frustrerend.
1: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Wilfred, hoe vinden mensen jouw bedrijf en jouw honing?
2: Nou,
1: stel,
2: als
1: mensen luisteren en denken...
2: Net als jullie mij vinden, denk ik. Nee, het is wel zo dat op een gegeven moment bied je honing aan mensen. Soms heb je, nou ja, dat hoor je, meer dan je zelf op kan en jouw vrienden en kennissen op kunnen.
1: Ja.
2: Dus dan ga je eens naar een winkel en dan staat er bij de Welkoop in Epe of bij de Plus in Heerde. Of bij, nou, noem maar een aantal adressen, daar staat dan honing. En mensen die kopen dat daar, die denken, hé, ik kan ook wel eens naar die imker toe gaan, want op het etiket staat waar het vandaan komt.
1: Ja.
2: En dan komen ze thuis, en bij mij thuis.
1: Okay.
2: En dan vragen ze aan mijn vrouw of aan mij van, goh, mogen wij eens even op de imkerij kijken, hoe gaat dat? En zo heb je inderdaad hele korte lijnen soms met de mensen die het kopen. En die vinden het heel interessant om dit soort dingen te horen.
1: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen.
2: Ja.
0: Hoeveel imkers zijn er eigenlijk nog, Wilfred? Want als ik jou zo hoor, dan neemt dat aantal eigenlijk schrikbarend snel af.
2: Ja, ik ben een poos bestuurslid geweest van de Nederlandse Bijhoudersvereniging. En dan hoor je het aantal leden. En dan ga ik even praten over mensen die bijen houden. En dan kun je eigenlijk zeggen, het aantal groeit. Maar dan zeg ik, er zijn imkers en er zijn bijenhouders. Dan wil ik niet op mijn schouder gaan kloppen, want ik ben imker en anders is het niet. Maar heel veel mensen die willen

We zijn enigszins country georiënteerd vanochtend. Maar dan weet u denk ik ook wel waarom. Want we zijn een beetje in de country, oftewel op het platteland. We zitten vanochtend in Veessen bij de Melktap. En we hebben het over streekproducten. Dit is Kenny Rogers. Everyone considered him a coward of.

0: Niemand minder dan Kenny Rogers en The Coward of the County. Het is alweer 10 minuten voor de klok van 10. En onze volgende gast is inmiddels aangeschoven. Ook hier uit de directe omgeving, Linda. Uit Welsum, begreep ik.
1: Ja, ja, heel goed. Gerry Huiskamp van het fruitbedrijf Huiskamp. Gerry, we hebben net al geproefd van jullie sap. Wat is dit voor sap wat je meegenomen hebt?
2: Dit is puur appelperensap.
1: Appelperen?
2: Ja, 100%.
1: Nou, hij was lekker, of niet?
0: Hij is zeker lekker.
1: Ja. Helemaal goed. Want Gerry, vertel even, wat hebben jullie voor soort bedrijf?
2: Wij hebben een fruitteelbedrijf. We telen appels en peren. Het grootste gedeelte is wel peer en dan het kleine gedeelte appels. En daarnaast persen we fruit. Onder andere voor onszelf met een gedeelte van ons eigen fruit. Wordt geperst dan in die pakken. En dat gaat voor verkoop in onze eigen winkel. En ook bij andere collega winkels. En ja, horeca wordt ook steeds meer. En wij persen voor particulieren. Dus mensen die zelf een paar bomen in de tuin hebben staan. En die hebben in het najaar dan 100 kilo appels. En wat moet je er dan mee? Zo'n korte tijd bederf met een paar weken. En dan kun je je aanmelden voor een fruitpersdag. En dan krijg je je eigen fruit in deze pakken weer mee terug naar huis.
1: Oh, wat makkelijk.
2: Ja.
1: Oh, wat makkelijk.
2: Ja.
1: Ja, ik denk, mijn schoonmoeder had vroeger enorme appelbomen. Dat was een ramp tegen die tijd dat al die bomen weer, of ja, al die appels weer van die boom kwamen. Want dan waren we aan het schillen en koken en appelmoes en dat soort dingen.
2: Ja.
1: Dit is natuurlijk een hele mooie oplossing.
2: Ja, en een keer een schaaltje appelmoes op tafel is wel lekker. Maar elke dag appelmoes, dat past ook niet meer in ons
1: eetpatroon.
2: Nee,
1: die vriezer helemaal vol met appelmoes.
2: Ja, ja,
1: ja, ja. En hoe groot is jullie bedrijf?
2: We hebben op het moment 17 hectare appels en peren. En als ik het goed heb, 14 hectare peren en 3 hectare appels.
1: Oh, wauw.
2: Dus ja, genoeg werk te doen.
1: Ja.
2: Ja.
1: En waarom zoveel meer peren dan appels? Zijn die makkelijker?
2: Peren zijn, wij vinden het zelf, mijn man en mijn zoon doen het bedrijf. En dat zijn meer perentelers als appeltelers. En we merken aan onze plukkers, die vinden peren plukken leuker als appels plukken.
1: Oh, echt?
2: Maar daar houden we natuurlijk niet echt rekening
1: mee.
2: Maar in de praktijk werkt dat wel zo.
1: Ja.
2: Een peer die pluk je in één keer de hele boom kaal.
1: Ja.
2: En met appels moet je, dan kijk je eerst naar de kleur. Dus als je een Elsta-appel hebt en die heeft voldoende mooie rode blos, dan mag die eraf.
1: Ja.
2: Maar je hebt ook een beetje twijfelgevalletjes. En dat vinden plukkers wel eens lastig.
1: Ja. Dus dan, en dan moet je ook iedere keer weer langs de boom,
2: dan ga je
1: weer plukken.
2: Twee of drie keer ga je daar langs. En dan bij ons is altijd de laatste pluk appels. Daar zit dan die

0: zijn wat bleker, maar de smaak is in principe wel goed. En die gaan dan bij ons vaak het sap in.
1: Ja. Ja. Dus, ja, en dan zijn ze daar ook prima voor natuurlijk.
0: Daar zijn ze prima, ja, daar zijn ze geschikt voor. Dus, en de smaak is wel prima, alleen het blosje mis je dan.
1: Ja.
0: Maar ja, de blosje is in principe geen smaak. Dus,
1: nou ja, ik heb me daar wel eens, ik heb een aantal jaren heb ik ook appels en peren geplukt als vrijwilliger. En wat me daar ook over verbaasde is dat die appels en peren er voor de consument altijd goed uit moeten zien. Weet je, we moeten geen appel met een afwijking. En gelukkig wordt daar tegenwoordig steeds meer aandacht aan besteed dat ook dat gewoon een appel is.
0: Ja, maar in de praktijk blijft het toch nog wel gewoon zo dat mensen wel een gave appel willen hebben. Dus dan zeggen ze wel van ja, dat moet niks uitmaken, maar ja, eigenlijk, en ook voor de handel moet het allemaal wel gaaf en mooi van formaat
1: precies
0: zijn. En,
1: dus alles wat een beetje afwijkt, ja, dat kan bij jullie dan natuurlijk in het sap. Maar anders moet je dat gewoon wegleggen en denken, nou, daar doen we niks.
0: Ja, nou, vroeger werd in de najaar met de oogst, dan gingen er echt kisten vol appels weg. Die mensen kochten voor de voorraad appelmoes. Maar ja, het eetpatroon van de mensen verandert ook. Dus ja, die appelmoes, dat wordt ja, een keer met rode kool misschien, als je nog een keer lekker aardappels eet met rode kool. Maar verder eigenlijk ook niet zo. Dus, dus bij ons is nou mooi de oplossing dat wij het dan mooi in het sap kunnen doen.
1: Precies, ja. En je zei het al, je man en je zoon werken in het bedrijf.
0: Ja.
1: Maar hoeveel mensen werken er voor jullie of in het bedrijf?
0: Ja, met snoeien hebben we dan ook nog wel extra hulp erbij. Dus, en dan met de pluk, dan zijn we met een hele grote groep. En zo'n beetje 40 man, vijf dagen in de week aan het werk.
1: Want dat is het ook een beetje met een fruitbedrijf. Tenminste, zo stel ik me dat voor. Het is, je hebt in het voorjaar de bloesem en dan moet alles gaan groeien. Je zal met je snoeien rekening moeten houden, maar de drukke periode komt in een paar weken waarschijnlijk.
0: Ja, in 5 weken moet alles eraf. En ook omdat wij heel veel conferansperen hebben, die moeten in 2 weken eraf geplukt worden, anders worden ze te rijp. Dus dan ben je wel even een paar handjes extra nodig.
1: Nou, dan is het even heel hard aanpoten.
0: Ja. Maar met Nederlanders en met Oost-Europeanen lukt dat altijd nog.
1: Is dat
0: nog
1: best te doen?
0: Ja, dat te doen, ja.
1: En het is ook geen nawerk natuurlijk. Dus ik kan me voorstellen dat je daar ook wel mensen voor kunt vinden die dat doen.
0: Ja, het is, je bent wel de hele dag buiten. Dus sommige mensen vinden dat wel vermoeiend. En je staat er natuurlijk de hele dag. Maar op zich, het is altijd hartstikke gezellig. En we drinken altijd met z'n allen koffie. En er is altijd wel iemand die weer iets leuks te vertellen heeft. Of iets lekkers bakt voor bij de koffie. En het is de meeste plukkers, we hebben een paar plukkers, die plukken al wel meer als 30 jaar bij ons.
1: Oh ja, die zijn goed bekend.
0: Die zijn goed bekend en die blijven ook gewoon hangen. Dus die zetten ook alles voor opzij om te komen plukken. Ja.
1: En hoe lang hebben jullie dat fruitbedrijf al?
0: Mijn schoonvader is destijds begonnen in de jaren 50 met zijn broer in Veessen en in Welsum. En toen eind jaren 80, 87 is volgens mij het bedrijf gesplitst. Of misschien iets later. Maar, en toen is mijn man met zijn vader in maatschap gegaan. En onze neef met zijn vader hebben toen in Veessen het bedrijf voortgezet. Dus, en toen in 1999 heeft mijn man het overgenomen van zijn vader. En onze zoon is er alweer, jaartallen ben ik even, even kwijt. Die zit een jaar of 5 bij ons in het bedrijf, denk ik.
1: En het werk is dus zo leuk dat jouw man het al overnam eerder. Maar dat ook je zoon zegt, ja, maar dit vind ik zo'n mooi werk, dat wil ik graag voortzetten.
0: Ja, mijn zoon die is ook echt op het top fruitteler.
1: Ja.
0: Als klein jochie al dus.
1: Ja, wat leuk is dat. En is fruitteelt, is dat ook iets, daar hoorden we vanmorgen van Annabel ook, in zo'n melkveebedrijf, je moet steeds een beetje meebewegen met regels die er komen of dingen die veranderen. Hoe is dat voor een fruitbedrijf?
0: Ja, een fruitbedrijf is natuurlijk ook wel, zijn ook regels aan verbonden natuurlijk. En vooral met de gewasbescherming natuurlijk. Dat verandert steeds meer. Er gaan steeds meer middelen uit die je eigenlijk wel nodig bent. En er worden ook steeds meer biologische middelen gebruikt. Dus eigenlijk is het biologisch en het gangbare komt ook steeds dichter bij elkaar.
1: Precies.
0: Dus als er maar vervangers zijn, maar de middelen worden wel steeds duurder. Dus dan moet de prijs van het fruit ook wel, moet eigenlijk wel mee.
1: Ja.
0: En het personeel wordt steeds duurder.
1: Ja.
0: Dus dan...
1: Het zijn lastige afwegingen.
0: Dat zijn wel lastige afwegingen, ja. Dus je moet, het moet eraf en het moet wel beschermd worden tegen infecties en dergelijke. Ja. Maar de kosten zijn wel heel hoog.
1: Ja,
0: dus,
1: precies.
0: Ja. Dus we hopen dat de prijzen ook een beetje mee bewegen.
1: Ja, oh, dat kan ik me voorstellen. Ja. Nou hadden we Wilfred hier net van de imkerij. En ik vroeg jou net, hoe doen jullie dat dan? Want je hebt waarschijnlijk ook de bijen nodig voor je fruitbedrijf. Maar jullie doen dat op een andere manier.
0: Ja, wij kopen in het voorjaar dozen met hommels. Dat zijn dozen, maar het zijn kleine kastjes, zeg maar. En daar zijn hommels in gekweekt. En die zetten we met de bloei in de boomgaard. En dan gaat het luikje los. En dan hebben ze de vrijheid. En dan kunnen ze de natuur in. En dan gaan ze vliegen. En we hebben ook wel een paar hobby-imkussen. Wilfred had net al over... we zijn toch imkers en je bijenhouders.
1: Ja, precies.
0: Nou, laat ik het dan zeggen, bijenhouders. Dus die zullen ook bij ons in de boomgaard vliegen. Dus,
1: ja. Oh, leuk is dat. Maar en zo vind ik wel grappig om te horen dat ik denk, oh ja, het een heeft het andere ook weer nodig om, om het bedrijf natuurlijk door te zetten.
0: Ja.
1: Hoe is het dit jaar met de fruitteelt gegaan? Hoe gaat dat?
0: Ja, de oogst lijkt goed. We hebben wel een spikkeltje hagel gehad in het begin van het voorjaar. Een gedeelte hebben we onder hagelnetten staan, de gevoelige peer. Dus dat is wel goed. Maar je zult met de oogst misschien dan wel hier en daar nog wel een hagelstipje zien.
1: Ja.
0: De conferansperen, dat vergroeit dan nog wel. Die zijn er iets minder gevoelig voor. Maar op de appel kun je misschien nog wel straks een spikkeltje zien. Maar die halen we dan met de pluk er weer uit. En dan gaan die weer de slaap
1: in. Die komen in het pak terecht.
0: Ja, die komen in het pak terecht. Ja.
1: Helemaal goed.
0: Ja.
1: Gerrie, als mensen dit nou horen, waar vinden ze jullie bedrijf? Hoe komen ze aan jullie sap?
0: Wonen aan de Erfenweg 12A in Welsum. En we zijn open op donderdag en vrijdag en zaterdags tot 2:00. En onze sappen zijn ook te kopen, onder andere bij Twele. En wij zijn ook lid van de VOG, dat is van onze grond. Dat is een coöperatie waar boeren met streekproducten, die zelf producten produceren, bij zijn aangesloten. En dat ligt dan in supermarkten.
1: Oké. Okay.
0: Dus, maar dat is dan meer richting Deventer, Apeldoorn, die kant op.
1: Oké.
0: Ja. Dus,
1: en anders moeten ze gewoon bij jullie langskomen.
0: En anders moeten ze gewoon lekker bij ons langskomen.
1: Hartstikke leuk. Ja. Gerrie, dankjewel dat je hebt komen vertellen over jullie bedrijf.
0: Ja.
1: En veel succes nog.
0: Was hartstikke leuk. Dankjewel voor de uitnodiging.
2: Dit is Brunch, een programma van Linda Seinstra en Jan Berends.

0: When you're in love with a beautiful woman, Dr. Hook, samen met zijn Madison Show. De hele ochtend zijn we live te zien en te horen vanaf de Melktap in Veessen. Live zijn we op locatie en we hebben het vanochtend eigenlijk over streekproducten. Dat zijn ook kippen en hanen bijvoorbeeld. Dit zijn de Spitfires.
1: Rommeland in kippenhok, er is een brand gebeurd. Reinhard de Vos en Hebden

0: Dat waren ze, de Spitfires. En de haan is dood. Onze volgende gast is inmiddels aangeschoven. En Linda heeft de microfoon te pakken, zie ik. En ook Bram Lindhout is bij ons aangeschoven. En Bram is van de Tovertuin in Epe. We hebben hem regelmatig bij ons in de studio-uitzending. En ja, hij zei het net zojuist al eventjes. Het is ook goed om elkaar eens een keer te zien. Dus dat is alleen maar leuk dat we hier op locatie de mensen dan uitnodigen. En we gewoon eens even face-to-face met elkaar in gesprek kunnen gaan. Linda.
1: Ja, de Tovertuin, Bram. Als ik niet zou weten wat het was, dan zou ik denken aan een pretpark of een speeltuintje of nou zoiets. Maar voor mensen die nu luisteren en denken, nog nooit van gehoord, wat is de Tovertuin?
2: Nou, de Tovertuin, dat is een magische plek, want daar gebeurt iets heel bijzonders. Daar stoppen we kleine zaadjes in de grond. En dat worden fantastisch mooie groenten die mensen zelf mogen komen plukken. Dus er zijn 120 leden die komen elke week zelf hun groenten oogsten. Helemaal naar behoefte. Dus ik stuur elke week een mail met wat er te oogsten is. Op dit moment is het koolrabi en broccolini en sla en veenkool. Sperzieboontjes, nou van alles. De lijst die is nog veel langer dan dit. En daar kun je dus elke week je groenten komen plukken.
1: En je zegt, je stopt zaadjes in de grond. Dat doen die leden niet. Dat doen jullie.
2: Nee. Er zijn wel vrijwilligers bij betrokken. Maar als lid hoef je alleen maar te komen oogsten. En je kan het eigenlijk zien als je eigen groentetuin. Waar je alleen maar hoeft te oogsten. Dus je hebt er helemaal geen werk aan. Je hoeft niet te schoffelen. Je hoeft niet het onkruid bij te houden.
1: Je hoeft niet de rupsen te bestrijden en de slakken eruit te jagen en zulke dingen.
2: Ja, dat doe ik inderdaad allemaal zelf met de vrijwilligers. En dat wordt een heel mooi geheel op die manier. En het heet de Tovertuin omdat ik het ook heel belangrijk vind dat het niet alleen maar een productietuin is. Het is ook gewoon een beleving om daar tussendoor te lopen. En ik stuur dus elke week een mail met wat er te oogsten is. Waarin ik ook beschrijf wat er gebeurt op de tuin. Om op die manier die verbinding met de natuur en met je eigen eten nog meer...
1: Dat mensen zich echt bewust worden van, als ik die sperzieboontjes ga ophalen of wat ook, dan is er dat gebeurd.
2: Ja, precies. En ook de vreugde die je daarbij hebt als je... Bijvoorbeeld, elk jaar heb ik wel dat de bietjes, dat mensen al zien van, die beginnen al groot te worden, die zullen binnenkort op de lijst zijn. En dan krijg ik elk jaar weer die vraag van, komt die op de lijst?
1: Bietje?
2: En dan, gewoon het enthousiasme van de eerste bietjes. Daar leven mensen echt naartoe. En dat geldt eigenlijk voor alle groenten. Het maakt je oogst ook gewoon heel veel vreugde, niet alleen maar groenten.
1: Ik kan me ook voorstellen dat het leuk is om met ze te delen. En je zegt, ik doe dat samen met vrijwilligers. Hoeveel vrijwilligers heb je dan die jou daarbij helpen?
2: Op de woensdagochtend is er een groepje van 8 mensen. Die komen een paar uurtjes meehelpen op de tuin. En dan drinken we samen koffie. En hebben we het gewoon over het leven. En maken we het heel gezellig met elkaar. En dan zijn er ook nog wat vrijwilligers die zo af en toe maar komen. Die komen niet elke week, maar die komen soms een hele dag.
1: Wanneer ze denken, nu komt het maar uit.
2: Precies. En verder zijn er nog mensen via WOOF. Dat is Worldwide Opportunities on Organic Farms. Dat is een platform waarbij mensen voor kost en inwoning een tijdje kunnen meedraaien op de tuin.
1: Dus
2: op die manier kunnen zij, dat zijn vaak mensen die tussen studies in zitten of die net een nieuwe baan gaan beginnen, maar nog even geen werk hebben. En die dan een tijdje de handen uit de mouwen willen steken en ook willen leren over landbouw. En op die manier kunnen ze dan bij mij meedraaien. En
1: daar leren.
2: Ja, precies. Dus dat is een mooie kruisbestuiving. Dat er een beetje geholpen wordt met het onkruid en al het andere wat er moet gebeuren.
1: Precies.
2: Dus de tomaten, de aubergines, de komkommers verzorgen. En zij leren weer over de praktijk, hoe dat werkt. En stellen heel veel vragen. En ik vind het leuk om vragen te beantwoorden.
1: En hoe groot is die Tovertuin?
2: Dat is 1,5 hectare.
1: Oké.
2: Ja.
1: En ben jij daar gewoon dagelijks in aan het werk?
2: Ik ben er dagelijks aan het werk. En er is niet alleen de Tovertuin, er is ook de geheime tuin. Dat is de bloementuin. Dat grenst aan het perceel van de Tovertuin. En daar kunnen leden ook elke week bloemen komen plukken. Dus we hebben groenten, we hebben bloemen, we hebben kruiden. Een heel compleet pakket. Ja. En het is een mooie ervaringstuin met vijvers, mooi gras en bruggetjes. En een heel gezellige bedoeling alles bij elkaar.
1: Waar komt die passie vandaan om zoiets te beginnen?
2: Ja, dat is... Ik wilde zelf een diepere verbinding ervaren met mijn eten. En daarom ben ik begonnen aan de Warm Onderhof. Dat is de biologische landbouwopleiding in Dronten. Daar wilde ik de praktijk leren kennen van... Ja, waar komt mijn eten nou precies vandaan en hoe doe je dat nou goed? Daar heb ik zelf die ervaring op gedaan. En daar heb ik dan ook gezien hoe de grootschalige landbouw eruit ziet. En daar voel ik me helemaal niet in thuis. Ik zou niet voor de groothandel willen telen. En dan het product wat het dan is. Om dat dan mee te geven op de vrachtwagen. En dat is het dan. Ik vind het juist heel leuk om te zien voor wie ik dat verbouw. En de context met de verbinding met elkaar te creëren. Eigenlijk is het een soort ecodorp zonder dat we er samen wonen. Dus mensen, dus echt een verbinding is voor mij heel belangrijk. Verbinding met het eten, verbinding met de mensen, verbinding met de seizoenen, verbinding met de natuur. Dus op die manier komen dat soort behoeften van mijzelf eigenlijk samen.
1: Ja.
2: Die verbinding
1: om
2: met de natuur.
1: Om zoiets te starten ook. En ook in contact te komen met de mensen die jouw producten dan afnemen. Of tenminste de leden die zeg maar hun groenten komen oogsten.
2: Ja, en ook, dan zie ik, eigenlijk oogst ik dus zelf geen groente, ik oogst allemaal glimlachen. Daar doe ik het voor.
1: Ja, ja, precies. Ja. Want hoe werkt dat met leden? Je wordt lid van de Tovertuin.
2: Ja.
1: En hoe weet je dan, ik bedoel, zou ik ook aan jou kunnen zeggen, nou, maar ik ben gek op tuinboontjes, dus ik mag toch hopen dat je wel de
2: tuinbonen zijn er zeker. Oh. Ja, zeker. Die zijn vorige week hebben de laatste tuinbonen geoogst. Die zijn inmiddels, is dat klaar.
1: Maar dan wil ik wel graag dit en dit en dit.
2: Ja, elk jaar doe ik wel een enquête om te vragen van, goh, wat heb je gemist dit jaar? Of wat was er nou echt heel veel? Althans, je hoeft dat dan ook niet te oogsten. Hè? Ik stuur altijd een lijst met wat er te oogsten is. Maar als je ergens geen zin in hebt, dan laat je dat staan. Want dan kan iemand anders dat weer meenemen.
1: Ja.
2: Dat is eigenlijk het voordeel tegenover een pakket waar je gewoon een kist groente krijgt.
1: Ja.
2: Bij mij mag je gewoon...
1: dingen zitten die je niet zo lekker vindt.
2: Ja, dus als je zin hebt in een kropje extra sla, dan neem je een kropje extra sla mee. Het is echt naar behoefte.
1: En moet je dat dan van tevoren ook bestellen? Ik bedoel, geef ik dan een lijst aan jou door, zo van nou, maar dan wil ik graag dit en dat ophalen?
2: Nee, ik maak een teeltplan voor het hele jaar. En dat ga ik gewoon uitvoeren. En dan kijk ik in de loop van het jaar van, god, dat gaat wel erg hard. Daar zou ik volgend jaar wat meer van neer mogen zetten. Of, oh, dat blijft wel heel lang staan. Dan zet ik daar volgend jaar wat minder van neer. En op die manier probeer ik de vraag en aanbod een beetje gelijk aan elkaar te trekken. En dat is elk jaar weer anders natuurlijk. Want dan is het wat warmer en dan willen mensen meer komkommers eten. En dan is het een keer wat kouder en dan willen mensen meer pompoen, zeg maar. Of de sla. Nou ja, in ieder geval, die behoefte die is elk jaar weer iets anders. Maar ik kijk wel elk jaar van, god, vallen er dingen op? En dan pas ik het aan. En dus inderdaad een enquête dat mensen mij ook vertellen van, nou ja, als ik zie dat heel veel mensen zeggen, ja, maar die rucola is heel belangrijk voor ons, zet ik volgend jaar meer rucola neer.
1: Ja, precies.
2: Of die tuinboom dan.
1: Kom je ook wel tekort? Ja. Ik bedoel, komt het ook voor dat je zegt, ja, sorry jongens, maar dat heb ik niet genoeg verbouwd, dat is er niet meer?
2: Eigenlijk is er altijd wel overvloed.
1: Okay.
2: Ja. Okay. Maar het wil natuurlijk wel. Het blijft een natuurproduct. Dus het wil wel eens gebeuren dat, nou ja, wat ik wel eens heb gehad met de radijsjes bijvoorbeeld, dat er dan een vlieg zijn eitjes erbij legt en dat hij dan aan de worteltjes eet.
1: Ja.
2: En dan zijn er dus wel heel veel radijsjes, maar ze zijn allemaal te bitter eigenlijk.
1: Ja, oh ja.
2: Maar daar leg ik nu dan gaas overheen. En daardoor heb ik nu altijd fantastisch mooie radijzen. Dus ik blijf maar leren.
1: Ja, dat precies. Dat is het ook. Want gisteren zag ik, rond 9:30 kwam ik vanuit Vaassen fietsen. En dan kijk ik in de Stroetenweg in Emst en er staat de mais. En ik vroeg me steeds al af hoe het komt dat die mais iedere keer omligt en het gewoon aangevreten. Maar er zaten heel veel hazen gewoon op een rijtje. Heb jij, want je zit aan de Papenstraat, dus je zit ook gewoon in landelijk gebied. Heb je last van bijvoorbeeld hazen of reetjes?
2: Nou, last zou ik niet zeggen. Ik zie wel eens een haasje en ik vind het wel eens een beetje spannend. Zeker als ik ook wat jonkies tegenkom, want dat gebeurt. Maar eigenlijk heb ik nooit echt schade daarvan.
1: Okay.
2: Ik heb dit jaar wel voor het eerst dat de slakken echt een probleem zijn geweest. Dat ze een bed sla hebben opgegeten. Gewoon een heel bed is verdwenen. Maar ik had ook wel meer sla in de planning staan dit jaar. Dus het gaat, de leden hebben er geen erg in gehad.
1: Oké, maar jij weet wel, dit heb ik gemist.
2: Ja, precies. En dat is altijd ook wel de uitdaging voor mij. Ik zie vooral wat er wat minder goed gaat natuurlijk.
1: Ja.
2: En de leden zijn vooral blij met wat er wel is.
1: Precies.
2: Dus daar probeer ik altijd de focus op te houden voor mezelf ook. er is... Natuurlijk gebeurt het wel eens dat er iets is waarvan ik denk, ja, daar had ik iets meer van mogen neerzetten. Maar dat doe ik het jaar daarop dan. En dan is dat weer gelijk getrokken. Dus ik hoor eigenlijk alleen maar positieve verhalen van de leden.
0: Heeft jouw werkwijze toekomst, Bram?
2: Wat bedoel je precies met toekomst?
0: Blijf jij bestaan ook in de toekomst?
2: Ja, nou ja, zeker met dit ledenaantal kan ik er een redelijke boterham van rooien. In de winter heb ik meer handen vrij om nog wat ander werk ernaast te doen. Dan werk ik in het bos.
0: Ja.
2: Dus dan plant ik bomen om de biodiversiteit nog een extra ondersteuning te geven.
0: Maar jij gelooft in deze werkwijze?
2: Absoluut. Ja.
0: Anders zou je het niet doen. Dat begrijp ik ook. En jouw opleiding is er ook helemaal naar. Maar ik bedoel natuurlijk meer in algemene zin. Is hier een toekomst voor deze werkwijze, voor deze manier van telen? En staat jouw klant daar ook open voor?
2: Ja, ik zie dat elk jaar mijn ledenaantal, mijn klantenbestand aan het groeien is. Elk jaar met zo'n 20%.
0: Zo.
2: Dus dat gaat eigenlijk gewoon heel goed. Dus ik heb er alle vertrouwen in. Ik zie ook nog geen afvlakking van die groei. De grens van mijn eigen perceel.
0: Ja, nee, dat geloof ik. Ja. Heb je uitbreidingsmogelijkheden?
2: Ja. Nog niet.
0: Oh, er ligt niet een hectare naast waar de buurman mee in zijn... dat hij denkt van kom, ik wou dat hij erbij zou kopen.
2: Nou, als dat zo zou zijn, dan zou ik dat hartstikke leuk vinden.
0: Nou, bij deze dan de oproep naar hem toe.
2: Ja.
0: Maar ik hoop dat de werkwijze zoals jullie die uitvoeren, dat mensen dat omarmen. Maar
1: ik heb het idee dat steeds meer is. Is dat
0: toch
1: niet zo? Ja, omdat je iedere keer maar weer bewust gemaakt wordt van weet wat je eet. En weet je ook dat je steeds minder verdelgingsmiddelen en weet ik veel. We hebben daar wel heel veel, tenminste dat gevoel heb ik, dat daar heel veel aandacht voor is.
2: Ik denk dat er zeker een groeiend besef daarvoor is. En wat ik ook gewoon zie is dat de leden meer groenten gaan eten en mensen daarin meenemen. En wat ook altijd heel leuk is, als er mensen op vakantie gaan, dan kunnen ze hun aandeel aan de buurman doorgeven of iemand anders. En dan komen er weer andere mensen die dat helemaal niet hadden verwacht zo leuk te vinden, die daarna zelf weer lid willen worden.
1: Ja, dat snap ik ook wel.
2: Dus er is zeker een nog groeimogelijkheid. En mensen, ik denk dat mensen er wel voor openstaan om die verbinding te ervaren.
1: Ja.
2: Want dat is het uiteindelijk.
1: Ja.
2: Hè? Dat je niet gewoon een in plastic cellofaantje.
1: Nee,
2: verpakt.
1: Gewoon in de supermarkt gewoon iets pakt. Ja, ben je er nog?
2: Doet hij het nog?
0: Ja, hij doet het. Maar en prijstechnisch, want ik denk dat dat toch ook een belangrijk aspect is. Kun jij mee met de supermarkten of trek je daar niks van aan? Zeg je gewoon, dat is de prijs die ik ervoor moet hebben. En die leden van jou zijn ook bereid om die prijs ervoor te betalen.
2: Nou ja, als je gewoon genoeg groente eet, dan loont het absoluut de moeite om een lidmaatschap bij mij te nemen. Dan is het zelfs nog... Ik hoor leden die zeggen, ja, ik eet inmiddels zoveel groenten hier bij jou, dat ik goedkoper uit ben dan in de supermarkt.
1: Okay.
2: Want je betaalt dus gewoon voor een lidmaatschap en niet voor het aantal groenten dat je eet.
0: Okay.
2: Dus
0: nou, vertel. Maak gebruik van het moment.
2: Precies.
0: Dus roep leden op. Je kunt nog nieuwe leden gebruiken.
2: Nou, op dit moment ben ik aardig voorzien, maar volgend jaar is er absoluut...
1: Volgend jaar mag het weer.
2: Maar kom vooral langs om te kijken wat er gebeurt bij mij op de Papenstraat nummer 10. Daar is de tovertuin. Het is ook heerlijk om daar gewoon een kopje thee te drinken en
0: precies
2: te genieten van de schoonheid van de tuin. Ja. En de bloemen zijn ook altijd nog te plukken.
1: Ja, leuk.
2: Dat kan ook zonder lidmaatschap. Dus moet van harte welkom kijken. Op de Papenstraat.
1: Heb jij ook een website waar mensen op kunnen kijken als ze meer willen weten?
2: Jazeker, dat is de tovertuin.org.
1: Tovertuin.org voor meer informatie. Ja. Bram, dank je wel.
2: Jullie bedankt.

0: I believe in you, dat was het geluid van Don Williams. We zijn in Veessen en we zitten in het buitengebied. We zitten bij de Melktap met onze locatieuitzending. En ja, we hebben nu een iets andere gast die we regelmatig kennen. Maar die komt even met een iets ander onderwerp, maar ook wel heel bijzonder, denk ik.
1: Ja, nee, het past er nog steeds bij. Erika Hortinga, welkom.
2: Ja, dankjewel.
1: Erika, we spreken, dan zitten we aan het Heerdenstrand en nu zitten we hier gewoon gezellig bij de Melktap in Veessen. Dat is ook wel leuk. Jij hebt gewoon ongelooflijk leuk werk, want jij hebt met al die leuke locaties te maken.
2: Vind ik ook. Ja, ik ben nu op de fiets. Ik woon heel dichtbij de Melktap, dus ik kom hier heel vaak.
1: Oké. Ja, want haal jij zelf haal jij ook streekproducten dat je denkt, dat ga ik daarvoor naar halen?
2: Zeker, ja. Ik vind die melk hier echt heel lekker.
1: Oké.
2: Ja, ik mag vandaag reclame maken, hè?
1: Tuurlijk, ja. We noemen ze gewoon niet.
2: Ja, en dat vind ik gewoon echt heel leuk. Want je moet eigenlijk, de meeste mensen gaan naar de supermarkt voor de melk. En dan weet je eigenlijk niet waar die melk nou vandaan komt. Ja, uit de fabriek. We weten wel dat die van koeien komt natuurlijk. Maar eigenlijk wonen wij hier tussen de boerderijen waar de melk vandaan komt. Maar toch kon je dat dan tot de Melktap eigenlijk niet hier kopen.
1: Nee.
2: Dus de boeren zelf gebruiken wel hun eigen melk natuurlijk. Maar er zitten heel veel regels aan. Dus je kan dat niet zomaar. Mijn oma ging vroeger op de fiets met een pan achterop naar een boer. En dan ging ze dus melk halen. Ja. En dat is gewoon nog, dat was in de jaren 90. Maar dat kan gewoon niet meer.
1: Nee.
2: Dus dit is heel leuk, vind ik.
1: Ja, precies.
2: Ja, ik vind dat echt heel leuk. Dus ik heb al die streekproducten begon ik op een rijtje te zetten.
1: Leuk. Ja. Want daarom hebben we jou uitgenodigd. Er is namelijk een fietsroute, runt die vol streken.
2: Ja, runt die vol streken. Omdat ik ook nog eens fan ben van dialect. En daar weten we.
1: Ja, tuurlijk.
2: Dus ik dacht, we hadden wel een fietsroute, streekproducten heette dat, maar dat heeft bijna elk dorp. En dat vond ik niet zo origineel. Dus ik dacht, hoe kan ik dat nou toch wat smeuiger maken? En dat vond ik dan zelf smeuiger gemaakt door het dialect er ook nog in te zetten. Dus er staan recepten in van hier. Kruutmoes is echt zo'n gerecht van hier. En ook hutspot. En dan staat er bij stampen. En dan staat er ook in het dialect dat je appels moet gebruiken. Hè?
1: Ja,
2: aardappels,
1: precies.
2: Dat weten we. Nou, en ik dacht dat is wel leuk. Dan komen mensen ook wat in aanraking met streekgerechten.
1: Ja.
2: En ook nog met de streektaal. En die stalletjes, dat zijn er echt. Toen ik ging zoeken. Nou, het hield niet op.
1: Ja, hè?
2: Het hield niet op. Zoveel stalletjes staan hier langs de weg. Mensen hebben allemaal of een klein kistje tot aan helemaal een tuinhuis met spulletjes erin.
1: Ja, gewoon echt een winkel zoals je hem hier ook ziet.
2: En hier
1: natuurlijk.
2: Met allemaal automaten.
1: Ja.
2: Ja, hartstikke leuk.
1: Maar wat is toch grappig dat steeds meer mensen daarin doen. Dat je allerlei. Ik vind ook als ik op vakantie ben en dan fiets ik door Brabant of Drenthe of wat dan ook. Wat ik dan zo leuk vind, is al die kleine winkeltjes. Of inderdaad tafeltje met de pruim in een zakje voor een euro.
2: Ja, dat vind ik dus ook. En dat is soms wel, kijk wat je zegt, pruimen. Ja, het is nog geen pruimentijd. Hè? Maar ja, dus dat is wel een beetje lastig om daar een route voor te maken. Maar je ziet wel dat er op heel veel vaste plekken elk jaar dingen te koop zijn. Maar daarom is zo'n Melktap en een streekwinkel van Friese's Erfgoed heel fijn. Want dat zijn dan wel vaste plekken.
1: Precies.
2: Maar daartussen zijn echt heel veel stalletjes. Wat je zegt, net als in Brabant. En hier hebben we ook nog heel veel mini-bieps. Dus je kan ook nog boeken en streekromannen kan je vinden daarin.
1: Maar
2: dus,
1: die lezen.
2: Ja, je kunt ook nog lezen. Kun je mooi op vakantie. Hoef je helemaal geen boek mee te nemen meer.
1: Dat is toch helemaal geweldig.
2: Ja.
1: Maar je zei al, je ging op zoek naar wat zijn er dan allemaal aan stalletjes en streekwinkeltjes. En daar hebben jullie gewoon een route voor gemaakt. Zodat je langs de meeste.
2: Precies. En het waren er zoveel dat we dachten, nou, we maken twee routes. En dan kan je ze aan elkaar maken. Maar als je daar halverwege de fietstas al vol hebt, dan kun je ook één route doen natuurlijk. Maar ze zijn zijn allebei 40 kilometer, zeg ik dat goed? Of in totaal? Nee, in totaal is het 46 kilometer. En een noordwestroute en een zuidoostroute. En we hebben dan een online kaart gemaakt met alle stalletjes.
1: Okay.
2: Dus dan kan ik er ook nog wat aan toevoegen of soms weghalen als ze er niet zijn. Maar sowieso kom je op die route echt heel veel stalletjes tegen. En dan straks ga ik in augustus ga ik er weer even wat reclame voor maken. Want dan zijn er gewoon heel veel producten uit moestuinen van mensen goed. En iedereen heeft dan 100 courgettes. En die staan dan allemaal te koop aan de weg. Iedereen wil er dan vanaf. Dus
1: dat is een goede tijd om dan te gaan fietsen.
2: Ja, dan moet je gaan fietsen.
1: Ja. Hey, en hoe vonden die ondernemers dat je met zo'n fietsroute kwam?
2: Heel leuk, hè, Annabel? Annabel staat hier. Ja. Hoe die ondernemers vonden. Ja, volgens mij vonden vooral ook de lokale mensen heel leuk dat we de hun stalletjes, dat er een route langskomt. Ja, ik probeer altijd iedereen erin te zetten. Ook de horeca die streekproducten gebruikt in gerechten. Ja. Ja. Dus ja, het wordt overal neergelegd. Mensen vinden het leuk. En het wordt gefietst, dus... Ja, moet het nog een beetje testen, Linda,
1: ja,
2: hoe het gaat.
1: Hoe mensen daarop reageren. Maar ja. hoe weet je nou hoe je dat runtie volstreken kunt fietsen?
2: Nou, we hebben er promotie voor gemaakt. Op de Veluwe ook. En op onze website, als je googelt op streekproducten en de fietsroute... dan kom je als het goed is op visitheerde.com en dan zie je dat deze route er is. Hij komt ook in de Op Pad Veluwe fiets-app. Dus als je dan hier in de buurt bent, dan zie je vanzelf welke routes hier zijn.
1: Oh, okay.
2: En we hebben het boekje wat erbij uitgebracht is... op zoveel mogelijk plekken liggen, wat je gratis mee kan nemen.
1: Precies.
2: Dus kom het halen. Hij ligt hier ook bij de melktap. En bijna op zag ik Annabel. Ik zal je weer wat nieuwe brengen.
1: Moest alweer aangevuld. Dat betekent dat de vraag naar...
2: Ja, misschien wel. Ja. En het is ook een boekje dat je kan bewaren. Want het is gewoon, er staan ook gewoon wat verhaaltjes in. En die streekgerechten en zo. Dus ik hoop dat iedereen hem bewaart. En dan nog eens een keer fietst. Of als je denkt, oh, het is niet zo mooi weer. Maar ik wil eigenlijk wel... walnoten of honing of melk, dan even met de auto.
1: Op pad. Kan ja, ook. Precies. Ja. Dat kan natuurlijk ook. En inderdaad een receptje en wat meer informatie over de bedrijven waar je langskomt. En dat is natuurlijk ook heel erg leuk. Ja. Merk je ook bijvoorbeeld bij Visit Heerde dat toeristen ook daar specifiek naar vragen? Zo van, wat ga ik nou hier doen in de omgeving?
2: Ja.
1: Waar ga ik fietsen?
2: Ja, maar mensen die bij ons in de buurt vinden we dat al heel normaal. Dat dit allemaal langs de kant staat, maar mensen en ook onze dialect, dat zijn we eigenlijk niet zo heel trots op. Of soms wel, ja, het meeste wel, maar ook die vindt het heel normaal. Dus daarom vinden mensen die dit niet kennen, juist leuk om te doen. En dan een beetje zo van, hè, runtien, hoe zeg je dat, weet je wel? Nou, en wat betekent het? En een beetje nieuwsgierig maken en... Dat vinden mensen vooral wel leuk. Want ik vind dat ook heel leuk dat ze bijvoorbeeld in de Achterhoek heel trots zijn op hun taal. Dus ik wil dat hier ook een beetje erin brengen.
1: Ja, dat is heel belangrijk.
2: Ja, maar mensen komen binnen en die zeggen ook van, hoe kan ik... ik wil ook graag Hattem bezoeken, maar ik wil eigenlijk gewoon niet over de normale weg. Ik wil een leuke route. Dus dan zeggen we ook van, nou, je kan dit runtien fietsen. En dan ga je daar af en dan kom je in Hattem of bijvoorbeeld. Of een andere fietsroute die we dan hebben. En dan... Zo geven we mensen tips en wil ze onderweg wat kopen. Ja, ik wil zelf wat koken. Nou, en dan kan je ook zeggen van, nou, daar kan je wat leuk wat halen. En zo proberen we dat aan te raden.
1: We zitten natuurlijk midden in het vakantieseizoen. Alle regio's hebben vakantie.
2: Ja.
1: Zijn we goed bezocht nu hier in Heerde?
2: Ja, alles zit wel vol. En langs de IJssel, vinden we meer Duitse bezoekers en Engelse bezoekers. Want vooral die Duitse bezoekers, die kennen het bos wel. Wij vinden de Veluwe natuurlijk, dat is ons bos van Nederland. Maar de Duitsers vinden juist de water, de zee natuurlijk. Want we hebben het hier strand, hè. Maar ook de IJssel, de rivieren vinden ze heel mooi. En bezoekers uit Nederland, die zitten hier op de campings. En veel fietsen en wandelen. Ja, dagjes, mensen ook. Heel veel hier uit de buurt, die doen een dagje, gaan ze fietsen.
1: Ja. Leuk. Ja, nou, goed om te horen. En goed om te horen dat we nog steeds goed bezocht worden. Dat iedereen dit nog steeds een mooie streek vindt om op vakantie te gaan. Nog leuker om in te wonen natuurlijk, maar dat kan niet iedereen.
2: Er staan nog wat huizen te kopen.
1: Maar... Ja, kan nog. Hè? Ja. Erika, dank je wel in ieder geval dat je wilde vertellen over het runtien volstreken.
3: Dit is Brunch, een programma van Linda Seinstra en Jan Beer.

0: Marty Robbins hoort u en El Paso. Ja, we zijn vandaag bij de Melktap in Veessen en we praten over streekproducten. En Linda, ja, het is zo'n leuk onderwerp eigenlijk dat je maar zo ziet dat er weer wat uit gaan lopen. Daar moeten we toch een beetje mee oppassen.
1: Ja, ik heb het door. Ah. Ik zei net dat Bram ook, ik krijg er ook trek van zo'n van het onderwerp. We hebben het alleen maar over eten.
0: Ja. Kun je nou, hoe ik erbij sta. Ja. Hey, bij jou is aangeschoven de buurman hier van de Melktap. Tenminste, hemelsbreed is het een paar honderd meter. Maar daar zit alleen maar mais tussen, begrijp ik. En dat is Hans Wiggers. Hans is van de Natuurlijk Boerderij Rundvlees. Nou, in die naam zit rundvlees. Dus Hans heeft eigenlijk geen melkkoeien, maar vleeskoeien.
1: Vleeskoeien, ja. Hans, kun je vertellen, wat heb jij voor soort bedrijf?
2: Ik heb Groninger Blaarkoppen. Dat is een dubbeldoelkoe. Dus die geeft zowel melk als vlees. Alleen, ik gebruik alleen de vleeskant. En ja, er moet er goed melk onder zitten voor de kalveren. Die lopen bij mij er gewoon bij. Dus dat is dan een tweede pluspunt, zeg maar. Maar vroeger was het echt een dubbeldoelkoe. Dus we waren voor zowel de melk...
1: Als voor het vlees.
2: Als voor het vlees.
1: Ja. En jij gebruikt ze nu alleen maar voor het vlees. En hoe werkt dat? Want moet ik dat zien als jij geeft ze goed te eten en drinken en probeert ze zo snel mogelijk, zo dik mogelijk te maken? Of werkt dat niet zo?
2: Nee, dat bedoel ik juist niet. Bij mij mogen ze op een natuurlijke manier opgroeien. Dus de moeder, daar loopt het kalfje bij. Het kalfje wordt groot. Op een duur wordt hij even gescheiden van zijn moeder. En dan op een latere leeftijd komen ze weer bij elkaar. Maar dan lopen ze echt in groepjes. Maar ze lopen allemaal zoveel mogelijk buiten. Dus zoveel mogelijk in de wei. En ik gebruik geen mais of dat soort dingen om ze sneller dik te maken. Zo echt van natuurweides probeer ik ze te laten weiden. En dat duurt wel een jaar of 4, 5 voordat ze pas naar de slag toe gaan.
1: Precies, dat gaat dus niet in een heel snel tempo. Dat heeft dus wel tijd nodig.
2: Ja, dat heeft echt gewoon een natuurlijk proces.
1: En wat doet dat met de vlees, als je dat op deze manier doet?
2: Nou, je krijgt een heel ander stukje vlees. Dus je ziet ook echt de seizoenen proef je ook echt in het vlees. Dus in het voorjaar smaakt hij ook echt meer dan naar de voorjaarsbloemen en al dat soort dingen. Dat vind je allemaal terug in het vlees. En dat is heel mooi. Je hebt eigenlijk echt een heel natuurlijk product. En op die wijze heb je ook echt kunnen mensen ook met heel weinig kruiden hun vlees bereiden. Dus je hebt eigenlijk een heel erg lekker stukje vlees.
1: En je zegt, je proeft de seizoenen, want dat heeft dan te maken met het moment waarop je zeg maar de koeien slacht. Als je die in het voorjaar slacht, heb je dan een ander smaak, zeg maar?
2: Dan heb je de paardenbloemen, de kruiden die in de wei staat. Die krijg je dan, daar gaat je vlees naar smaken. Dus als je een koe allerlei kruiden aanbiedt, die op dat moment ook groeien... Ja. Krijg je ook dat vlees automatisch daarna gaat smaken.
1: En hoe lang boer jij al op deze manier?
2: Ja, ik heb in 2011 de boerderij overgenomen van mijn vader. Mijn vader was daarvoor gewoon een traditioneel melkveebedrijf. Mm-hmm. En toen heb ik gezegd van nou dat wil ik niet. Toen ben ik op een natuurlijkere manier de koeien gaan beweiden. En dat heeft allemaal heel veel lang geduurd voordat je alles op orde hebt.
1: Ja.
2: En dan groei je langzaam zo door.
1: En hoe kwam dat je toen al dacht van, nou maar ik ga dat anders doen?
2: Omdat ik gewoon een eerlijk stukje vlees wou neerzetten voor de consument. In de omgeving van hier iedereen die het maar wou proeven of wil proberen.
1: Ja.
2: Dus op een natuurlijke manier een eerlijk stukje vlees neerzetten. Dat is was mijn doel toen de tijd en nog steeds. Ik vind dat het gewoon eigenlijk hoort in Nederland gewoon een... Op een nette manier waar van A tot Z alles bekend is. En dat mensen daar gewoon voor kunnen kiezen.
1: Precies.
0: Ik begrijp Linda ook dat er Hans die voert geen antibiotica. Die voert geen mais. De dieren worden zeg maar natuurlijk bewijd. Dus die lopen in gebieden die ze, waar ze het gras kort moeten houden. Zo zeg ik het goed, Hans?
2: Ja, ze lopen overal bij mensen, particulieren, zoals die een stukje weiland over hebben. Waar ze die ze graag kort willen houden op een leuke manier. Dan breng een klein koppeltje heen. En die eten daar dus de natuur, echt die op zo natuurlijk mogelijk de wei willen. Dus er wordt geen bestrijdingsmiddelen gebruikt om de wei alleen maar één bepaald soort gras te krijgen. Of kunstmest gebruik ik ook niet. Het is allemaal op zo natuurlijk mogelijke manier.
0: Eigenlijk zijn het biologische dieren.
2: Dat... Ja, eigenlijk wel. Maar ja.
0: Uiteindelijk het vlees ook. Dat is eigenlijk zuiver biologisch vlees.
2: Ja, maar ik heb geen biologische stempel. Ik heb een visie uitgestempeld gewoon voor mezelf. En die visie die kun je gewoon lezen natuurlijk op mijn website, natuurlijk boerderijvlees. En dat is gewoon puur op een natuurlijk mogelijke wijze een stukje vlees neerzetten. En op zo'n eerlijk mogelijke wijze.
1: En je zegt eigenlijk biologisch, maar je mag het nog niet zo noemen dan?
2: Nee, omdat ik daar niet bij aangesloten ben. Ik ben niet bij Skal aangesloten.
1: Oké, maar de manier waarop je de koeien houdt, zeg maar, is het gewoon biologisch?
2: Ja.
1: En komen mensen bij jou op het terrein om het vlees te halen? Of lever jij ook aan horeca of winkels? Hoe gaat dat?
2: Nou, er is een klein winkeltje, net zoals je bij de melktap ziet hier. Gewoon een soort unit waar je het vlees in kan kopen. En het is ook alleen maar daar te krijgen. Dus het is alleen maar bij mij op de boerderij te krijgen.
1: Je gaat niet overal rondbrengen en aanleveren.
2: Ik vind het gewoon mooi als mensen ook gewoon het hele totaalplaatje kunnen zien. Van nou, hier groeien ze dus op. Hier lopen ze ook echt buiten in de wei. Zoveel mogelijk. Want ze lopen bijna 10, 11 maanden buiten. Sommigen zelfs een heel jaar rond. Dus.
1: En hoeveel koeien heb je?
2: Ik heb er nu op het moment 50 zo'n beetje.
1: Oké. En die heb je, die kunnen bij jouw bedrijf lopen, maar die kun je dus ook ergens anders hebben lopen als iemand zegt, nou, ik heb hier een weiland en nou, de grassen moet kort gehouden worden. Mogen jouw koeien daar lopen?
2: Ja, dat sta ik altijd voor open en dan kom ik wel kijken of het kan en of het wel enigszins mogelijk is. Maar ze kunnen overal hier in de omgeving van... zeg maar vanaf Hattem tot aan Apeldoorn kun je ze tegenkomen.
1: Wat leuk. En ja, je bent de buurman, maar wij kijken naar de mais. Als de mais eraf is, kunnen we je dan zien hier vanaf hier?
2: Dat kan je me nog niet zien. Het is nog wel iets verder. Het is ongeveer, een schuinweg, een kilometer als je hemelsbreed bekijkt. Dat we zitten.
1: Oké.
2: Maar het is eigenlijk steenworp afstand.
0: Hans, dat vee, dat fok jij ook zelf of koop je dat in?
2: Nee, het wordt helemaal geboren bij mij op de boerderij.
0: Okay.
2: Het zijn allemaal blaarkoppen of kruiselingen daarmee. Dus dan, ik heb ze wel gekruist met Herford. Dan krijg je een sterkere koe, zeg maar. En Herford is een ras wat in het buitenland heel veel wordt gebruikt op grote natuurterreinen. Zoals in Australië en dat soort landen. Waar ze dan heel erg snel moeten overleven. Dus die staan heel snel en worden heel vlot geboren.
1: Oké.
2: En dat vind ik heel mooi, want dan krijg je echt een natuurlijk karakter aan de beesten. En dat heeft de blaarkop ook.
1: Oké.
2: Een beetje gemarmerd vlees. Dus dat is gewoon heel lekker. Dus een beetje gemarmerd, dat is dat vet door het vlees heen, dat bak je helemaal weg. En daardoor krijg je heel mooi sappig vlees.
1: Nou, dat klinkt natuurlijk helemaal goed. Ik
0: heb
1: vind
0: hier
1: ook
0: geen
1: wat,
0: barbecue staan.
1: Nee, maar wat ik bij jou hoor, dat hoorde ik straks bij Bram ook. Die teelt dan groenten en die zegt dan juist... wat ik zo mooi vind, is dat contact met die mensen die bij mij komen... en zien hoe die groente groeit en dat...

0: iets staan.
1: Ja, maar dat is natuurlijk altijd blijft natuurlijk mijn mening, maar ik vind het altijd wel, ja, geeft rust. Je kan ook uren met een klapstoeltje, heb je mensen wel eens die gaan zitten en kunnen kijken naar koeien. Nou, dat kan ik ook.
0: Ja.
1: Maar ik vind het ook leuk als andere mensen daarvan kunnen genieten.
0: Precies. En ook als je daarover zou kunnen vertellen.
1: Ja.
0: Maar dat betekent voor jou wel, maar dat betekent waarschijnlijk altijd in het boeren, dat je ook moet blijven leren. Je moet er waarschijnlijk ook iedere keer weer over lezen of leren. Het is iets wat je bij moet houden.
1: Nou, je hebt altijd met nieuwe regelgeving te maken. Overal krijg je... Moet je weer opletten, moet je weer aanpassingen doen. Maar ja, de oorsprong is eigenlijk natuurlijk de basis zo dicht mogelijk bij de natuur staan.
0: Ja.
1: Dus ja, hoe doe je dat? Gewoon om ook rustig te blijven en is het gewoon eens om je heen te kijken waar de plantjes groeien, wat voor planten er groeien. En daar kan je dan weer zorgen dat je ras die je houdt, daar weer bij past.
0: Het is natuurlijk ook ervaring. Je doet het zoveel jaren en je leert. Dit was niet zo handig. De volgende keer moet ik dat misschien anders doen.
1: Ja, en je kan het ook heel mooi zien. Ik kom natuurlijk uit een hele generatie van allerlei boeren. Zeg maar van mijn vader, mijn grootouders. Ik ben de vijfde generatie. Dus je hebt ook al heel veel ervaring. Krijg je gewoon in je opvoeding al mee.
0: Ja, ja. En nou boerde jouw vader op een andere manier. Toen jij zei van, nou, ik ga het overnemen, maar ik wil graag koeien op deze manier gaan houden. Vond hij dat een goed idee? Of zei hij, nou jongen, ik weet niet of dat zo slim is?
1: Nou, een tijdje ben ik gewoon op een andere locatie begonnen.
0: Okay.
1: Toen zag hij toch dat het ging werken. Dus toen heeft hij mij de vrije hand gegeven.
0: En toen zag hij zelf ook van, nou ja, dit is een mooie manier.
1: Ja.
2: Maar ik begrijp ook dat Hans er een volledige job naast heeft. Dus is dat goed te combineren, Hans?
1: Ja, alleen van de boerderij kan het nog niet bestaan. Ook al zal ik dat willen, maar ja, dan moet je op zo'n manier wel heel veel land hebben en heel veel beesten. En ik ben toch zo eentje van, ik wil heel veel dingen zelf doen. Dus ja, dan moet je ook bij jezelf kijken van wat kan je aan. Dus dan houdt het niet op dan gewoon om klein te blijven en dan bij je doel te blijven, waar je het zelf kan doen. En dan gewoon zorgen dat mensen gewoon een eerlijk stukje vlees kunnen houden. En daarnaast ga je gewoon lekker, vind ik ook andere dingen leuk. Dus daar heb ik voor de andere kant gekozen. En dat vind ik ook heel leuk om te doen, om mijn baan uit te voeren.
0: Ja, precies. Mooi om te horen dat je dat op die manier, dat je verschillende passies tegelijk kunt uitvoeren eigenlijk. Hartstikke mooi. Je noemde hem net nog eventjes, maar voor luisteraars, wat was je website, zodat mensen kunnen zien waar jouw bedrijf zit?
1: Nou, www.natuurlijkboerderijvlees.nl.
0: Goed zo. Nou, dan kunnen mensen dat in ieder geval terug. Dank je wel dat je helemaal naar de buren gekomen bent om te vertellen over jouw bedrijf.
1: Nou, heel erg bedankt dat ik mocht komen.
3: Dit is Brunch, een gezellig programma tussen ontbijt en lunch.

0: En dat was Terry Savalas, die mooie kaalkop, Some Broken Hearts Never Mend. En ja, we moesten een beetje op de tijd letten, dus dat gaan we ook gewoon doen. Dus Linda pakt nu haar microfoon, want ze zit al lekker te babbelen. Ja, ze zijn niet eens te onderbreken, zeg, op een gewone manier. Dus ja, op deze manier ben je te horen, ja. Toch?
1: Ja, ja, ja,
0: zie je wel. Ja, gezellig hè, met die man aan tafel al. Hij deed net
1: en
0: een uitspraak.
1: Ja, maar met Gerrit Bronsink, Hollands praten, dat
0: gaat
1: heel moeilijk.
0: Gaat niet goed komen?
1: Ik weet niet, maar sommige mensen lukt dat niet mee.
0: Nee. Oké. Okay.
1: Nee.
0: Nou, we gaan even kijken of we de goede microfoons hier kunnen vinden.
1: Ja, heb je?
2: 5 en 6 zit hij op.
0: 5 en 6, ja, hebben ze. Doet hij van mij iets terug? Zo.
2: Hij mag wat mij betreft nog wel iets harder, maar ik weet niet of die...
0: Ja, maar die voor jou hadden we niet meegeteld, hè, zo, ja.
1: Ja, oké. Okay. Go on the prod.
0: Ja, toch.
1: Oh, goed zo, helemaal goed. Want aan tafel zit Gerrit Bronsink. Ik heb allerlei mensen ontmoet van mij nou, waarvan ik dacht, nou, die ken ik helemaal niet, of daar ben ik nog nooit geweest. Maar de aardbeintuin, ik denk dat iedereen die wel kent, toch?
3: Ik denk het hoor, zo, hè.
1: Ja, hè?
3: Ja.
1: Dat kan ons niet anders.
3: Nee.
1: De aardbeientuin in Une. Hoe lang hebben jullie die aardbeientuin?
3: Nou, die aardbeientuin die is eigenlijk officieel van 1980. Toen heb ik me ingeschreven bij Kamer Koophandel. Maar ik doe dit jaar, augustus, doe ik 45 jaar JBS.
1: Oh, echt?
3: Dat klopt wel.
1: En, maar hoe ben je er dan ooit in terecht gekomen?
3: Nou, dat was gewoon hobbymatig natuurlijk. Maar goed, we hadden een klein stukje grond. Mijn vader was ook en moeder die aan een boerenbedrijfje. Nou, ik kreeg een klein stukje grond. Daar mocht ik dus aardbeienplantjes op zetten. Tenminste, dat wilde ik. En dat vond ik wel leuk. Nou, en zo is het eigenlijk begonnen. We gingen in augustus plantjes poten. En nou ja, goed, die planten gingen groeien. Bloemknoppen aanleggen. En het jaar erop kon we de aardbeien van plukken.
1: En aan hoeveel plantjes mocht je dan denken toen je begon?
3: Nou, toen zo'n beetje begon, toen denk ik nog zo'n 800. Ja, dat was een stukje op de grond. En ja, nu teelt we allemaal op hoogte natuurlijk. Maar ja. Toen was het allemaal in de grond. En mijn vader en moeder kregen ook altijd een groenteboer aan de deuren. En die zei, Ger, wat doe je vond je met die aardbeien? Ik zei, nou, die ga ik proberen om te verkopen. Nou, hij zei, geen probleem, ik wil al uw aardbeien maar kopen. Nou, en zo ben ik dat jaar erop al mijn aardbeien kwijtraak. Toen zeggen, maar dat was maar 4 weken. Toen zeggen, iemand was er en zeggen, die vond je wat groter bent, want ik kan vullen mijn aardbeien verkopen.
1: Ja.
3: En nou ja, goed, op dat moment heb ik weer, ben ik weer tienvoudig, dus 10 keer zo groot geworden.
1: Oh.
3: En ja, goed, dat is jaar in, jaar uit, is dat eigenlijk zo gebeurd. Totdat we een bepaald moment op 4 hectare aardbeien hadden in de grond. Nou ja, goed, en een bepaald moment houdt het eigenlijk met de grond een keer op. Dan kreeg je ziektes in de grond en zo.
1: Ja.
3: En toen kwam eigenlijk de periode dat ze zeiden van aardbeien moeten eigenlijk uit de grond geteeld worden. Dus op hoogte.
1: Ja.
3: En zo ben ik dus ook op hoogte begonnen te telen. Eerst een heel klein stukje. En later helemaal uitgebreid. Kasten van boom en zo. En met gevallen dat we nu 2 hectare aardbeien op hoogte hebben.
1: Tjonge.
3: En toen met die 4 hectare hou ongeveer 160.000 plantjes. En nu plukbullen van 300.000 plantjes.
1: Oh, dat is toch onvoorstelbaar.
3: Ja,
1: wat is er dan zo mooi aan die aardbeien? Dat jullie toch gewoon jaar in jaar uit met zoveel plezier in werkt. Wat maakt dat zo bijzonder?
3: Nou, ik denk dat de mensen plezierig maakt. Mensen die houden van rode vruchten. Dus die vindt dat mooi en gezellig. En nou, en dat spreekt ons ook wel aan.
1: Ja. maar dat is ook, daar hoor je van meer mensen die streekproducten produceert. Die zeggen ook vaak, het is ook het contact waar je hebt met mensen, maar dat je mensen ook plezier doet met wat je verbouwt, wat je teelt.
3: Ja, zeker. Dat is ook belangrijk. Contact met de mensen is ook heel belangrijk. Hè? We hebben ook een klein winkeltje thuis en zo. En ik heb ook wel eens gedacht van, moet die winkel niet groter maken, moet niet veel meer producten erin zetten en zo. We hebben al heel veel producten, maar ja, goed, je kunt al die uitbreiden. Hè?
1: Ja.
3: En dan vraag ik dat aan de klanten van, zal het mooi wezen om eventueel een grotere winkel te maken? Nou, ding van de tiener die zegt, blijf maar zo klein.
1: Laat maar zo, ja.
3: En loop maar in de file staan om arbeid te komen kopen en zo. Want dat vindt ze veel prettiger dan dat ze door zo'n grote supermarkt moet lopen.
1: Ja.
3: Dus ja.
1: Het is ook een beetje de sfeer, hè? En dan wil mensen ook best even wachten als het druk is. Durm. Dat vindt ook niemand erg.
3: Durm. En ze kunnen ook zien hoe de arbeid groeit en zo en bloeit. We hebben van alle moment van de dag kun je van alles te zien.
1: Ja. Is een aardbei, is het dan moeilijk, een moeilijke vrucht of juist een makkelijke vrucht om hem te telen?
3: Nou, het is best wel moeilijk. Als ik dan hier zie, hier heb ze ook eventjes een klein stukje aardbei neergezet. Ja, en dan kun je zien dat het echt wel moeilijk is. Maar giet het langer nog niet vanzelf.
1: Nee.
3: Dus ja, bij ons giet het ook niet vanzelf. Maar iemand waar heel veel aandacht aan schenken. En eigenlijk elke dag langs uw planten heen gewoon om te kijken van, wat zit er van aardigheid eventueel in?
1: Ja.
3: En wat kan je eraan doen?
1: Ja.
3: Kijk, als ik dat dan hier net even keek, nou ja, dan is er nadigheid zat, maar er wordt dan niet wat aan doen. En dan kunt er ook helemaal niks van terecht.
1: Nee.
3: Dus.
1: Maar dan moet je natuurlijk ook een bepaalde kiek op hem. Die ervaring heb je natuurlijk inmiddels na al die jaren. Dat je denkt van, oh, maar dan kun je dat beter hier wat ting doen of door ting doen.
3: Nou, dat klopt. Maar goed, mijn zoon zit nu momenteel ook bij ons in het bedrijf. En die heeft er ook goed kiek op. En dat is ook wel heel belangrijk. Dus ik laat hem maar mooi in de ronde jaren om te kijken wat er eigenlijk allemaal gaat. En ja, ja, dan moet ik het vaker nog uitvoeren.
2: Begrijp ik, Gerrit, nou dat... want je hebt het seizoen heb je verlengd. Ik heb begrepen dat het seizoen bij jullie is een beetje van april tot oktober. Maar dat betekent dat jullie ook regelmatig nieuwe plantjes weer moeten planten om die pluktijd, zeg maar, te verlengen?
3: Ja, dat klopt. Onze plantjes liggen momenteel, doen nog planten, maar die liggen nog in de vriescel.
2: Ja.
3: Die zijn bevroren en die zijn bewaard bij een temperatuur van min 1,5. En op die manier houdt die planten kweken, die houdt die plantjes in winterslaap, laat maar zeggen.
2: Ja.
3: Dus we gaan die plantjes planten en dan wordt er groen, bloeien en aardbeien geven. En als je een beetje een normaal weer hebt, niet zoals een paar weken geleden toen het 40 graden was.
2: Nee, nee.
3: Maar als je normaal weer hebt, tussen de 7 en 8 weken, kun je de eerste rode vruchten plukken. Dus ja, op dat moment moet je gewoon zorgen dat je continu plantjes poort.
2: Ja.
3: En dat je continu voldoende aardbeien hebt. En momenteel zit er aan te komen dat in een klein dipje komt. Maar ja, goed, dat heeft allemaal te maken met die warmte die we hard hebben.
2: Okay.
3: Normaal pluk je 4 weken ongeveer van een plantie. En nu wordt het 2,5 weken en dan is plantie leeg.
1: Ja.
3: Dan gaat het veel te hard, komt er veel te veel aardbeen. En ja, goed, kwaliteit.
2: Dat is goed voor.
3: Nens goed voor. De kwaliteit is ook gewoon minder. Dat is gewoon zo.
2: Ja.
3: En de smaak is minder. Dat heeft ook allemaal te maken dat het allemaal te hard gaat. De suikers moeten wel door de plant heen naar de vruchten toe heen te gaan. Maar als het warm is, dan wil die planten eigenlijk maar zo snel mogelijk van die vruchten af.
2: Ja.
3: En dan bent ze niet echt super lekker.
2: Nee.
3: Ze wordt momenteel weer beter.
1: En Gerrit, is dat dan ook iets waar jullie rekening mee met nodig? Want jullie hoort natuurlijk steeds van de zomers wordt steeds warmer. We hebben nu natuurlijk die extreme hitte meegemaakt. Maar het kan weer dat de komende jaren nog weer doorzet. Dat betekent dat je als aardbeien teler dus ook denkt, hoe doe je dat met die aardbeien?
3: Ja, dat klopt. En dat, de boer ook drukdoende mee eigenlijk. Want we gaan eerder, vorig jaar nog, en dat jaar doorvuur. En door verder vuur, het ras Alzanda was eigenlijk best een heel goede ras aardbei. Goed van smaak en mooie vruchten en zo. Maar de Alzanda die kan heel slecht tegen warmte.
1: Oh.
3: En ja, goed, Bulle bent dus momenteel zoekende naar nieuwe rassen die beter tegen de warmte kunt. En nou ja, op die manier gaan we ook volgend jaar 50.000 deurdragers zetten. Dat is eigenlijk een, ik heb momenteel een hobbytunnel, die heb ik al altijd. En elk jaar zet ik door nieuwe rassen in om te proberen wat goed is.
1: Ja.
3: En wat lekker is, want dat is natuurlijk ook een hele belangrijke factor. Hè?
1: Ja.
3: En wat goed houdbaar is en zo. Want Bulle zegt altijd, ja, de mensen als die een dusje aardbeien komen halen, moeten die gewoon een werken met onze aardbeien kunnen doen. En dat zeg ik dan ook eens tegen collega's. Weet je, en die zegt dan, maar het bent geen bewaarbeen, het bent aardbeen.
1: Je bent zo bij.
3: Ik zeg, ja, hij dan ook maar weer gelegen. Ja. Maar goed, ja, Bulle wilt ja, toch proberen om zo goed mogelijk ras voor de dag
1: precies
3: te krijgen. En momenteel houdt dus een deurdrager die we volgend jaar dus gaat zetten. Daar komen we het hele seizoen aardbeien van plukken. En ja, die is ook goed van smaak en die kan ook goed in de warmte.
1: Ja, dus door ook steeds een beetje in meebeweging. Wat past dan in
3: klopt
1: deze tijd of wat past dan in het klimaat? En,
3: ja.
1: En er zit verschil, als ik in de supermarkt, jullie hebben ook aardbeien in verschillende supermarkten staan. Er zit een enorm verschil in die aardbei die je in een bakkie hebt of die aardbei die de supermarkt in een bakkie heeft.
3: Ja.
1: Waar zit dat dan in? Waarom is dan die andere aardbei zoveel kleiner en die van jullie bent groot, die bent veel zoeter?
3: Ja, nou ja, goed. Bulle zegt wel altijd van, we proberen aardbei zo zoet mogelijk te krijgen, zo lekker mogelijk voor de klant. Maar ja, goed, die grote telers, die interesseert dat niet zo heel veel. Hè. Die vinden het belangrijk dat ze zoveel kilo's van de vierkante meter afhaalt.
1: Ja.
3: Dus hoe meer water die erin pompt, hoe meer kilo's die van de vierkante meter krijgt.
1: Precies.
3: Kijk, en ja, dat is bij ons niet het allerbelangrijkste. Bij ons is het gewoon belangrijk dat de aardbei lekker smaakt. En ja, dan kan er ook best wel wat kleiner zijn. Want ja, goed, die grote jongens die kunnen ook wel hele grote aardbeien kweken. Maar ja, goed, als de smaak niet goed is, dan ja, verkoop onze aardbeien toch wel wat beter.
1: Precies. Dan, en merk je dan ook dat de consumenten er wel veel over hebben om dan iets meer te betalen, maar dan wel een andere aardbei te hebben?
3: Jazeker.
1: Ja.
3: Jazeker, dat kun je gewoon bij de Jumbo's gewoon zien.
1: Ja.
3: En bij de Spar waar ik de aardbeien aan lever.
1: Ja.
3: Die maken dan op dat moment niet uit wat de EBS kost.
1: Nee, precies. Dan wil je toch graag die mooie grote rode.
3: Klopt.
1: Ja.
3: Klopt.
1: Gerrit, voor mensen die het niet weten, en ik kan het me haast niet voorstellen, maar die niet weten waar de aardbeientuin is, waar kunt ze vinden?
3: In het mooiste derby van Nederland. Une.
1: Oh, ja.
3: aan de Rozenkampweg.
1: Oh, helemaal goed. Dus daar kunt ze het vinden. En we hebben ook weer de Op Pad in Une. Daan, doen jullie er nog aan mee?
3: Ja, daar doen we ook weer aan mee. En nou ja, goed. Dit jaar, omdat Une 850 jaar besteedt, hou door het matrozenkoor Ute nodig.
1: Oh,
3: die komt de hele dag muziek maken. Ook de tweede dag. Dus ja, we doen iets extra's voor de mensen. En ja, het matrozenkoor komt ook.
1: Hartstikke leuk. Die was ook altijd bij jullie open dagen. Dus
3: ja,
1: dat is een beetje traditie weer terug aan.
3: Ja, ja, ja, ze belden ons op van vorig jaar eens een keer. Doen we nog geen open dag meer? Nee, dat doen we niet meer.
1: Nee.
3: Sinds corona is dat eigenlijk afgelopen en zo. En nou, toen zei ik later tegen mijn vrouw, ik zei, nou, weet wat doet? We doen het met Oppad in Oene.
1: Ja, wat leuk.
3: Ja.
1: Wat leuk. Een
3: dus,
1: beetje sfeer.
3: Durham.
1: Helemaal goed. Gerrit Bronsing, dank je wel dat je de moeite genomen hebt om hier naartoe te komen. En wie wens jullie nog veel succes met de eerdbezen.
3: Ja, dank u wel.

0: Het erfgoed van de gemeente Epe, al meer dan 60 jaar in goede handen.
1: Ambt Epe haalt historie naar het heden. En zo is bij ons aangeschoven Wim van het Einde uit Vaarsen dit keer. En ja, de andere keer eigenlijk ook wel. Maar ja, zo
0: meestal
1: zie je.
0: Komt hij uit Vaarsen.
1: Ja. Maar ik bedoel, Ambt Epe is ook Epe, is ook Vaarsen, maar is ook Oene en Emst. Dat wil ik er eigenlijk mee zeggen, Linda. Maar we zijn blij dat hij er is. Ook hier op locatie in Vaarsen. Want het is bijna 11:15. Wat zeg ik? Het is 11:15. En dat betekent dat we weer aandacht.
0: We zijn weer op tijd.
1: We zijn ineens weer op tijd.
0: Fijn.
1: Ja, we hebben een afzegging. Nou, dat kan maar zo gebeuren. Dus we gaan luisteren naar de geschiedenis van de gemeente Epe. En ik ben benieuwd of Wim het ook over streekproducten gaat hebben.
0: Ja, Wim, waar gaan we het over hebben?
2: Wat dacht je van vakantie?
1: Ach, kijk.
0: Hele goeie. We zitten midden in de vakantie. Hè? Alle regio's hebben vrij. En de toeristen die fietsen hier af en aan steeds langs de melktap. Dus de vakantie is gewoon een heel goed onderwerp. Maar goed, vakantie, je gaat het hebben dan over vakantie vroeger.
2: Ja, zeker. En ja, Gert die zegt natuurlijk, Une is het mooiste dorp.
0: Maar dat was Emst natuurlijk.
2: Ja, of Vaarsen of Epe of Vaarsen. Nee, dat maakt niet
0: uit. Is maar net waar je vandaan komt, hè?
2: Nee, maar vakantie is eigenlijk een hele nieuwe uitvinding eigenlijk van de laatste jaren. Laatste eeuw. En daarvoor, ja, ken je het eigenlijk niet zo.
0: Nee.
2: Ja, de adel, de hadden ze wel. Dat ze op een gegeven moment al vroeg in het volwassen worden. Op de Grand Tour, daar komt ook het woord toerist vandaan.
0: Oké.
2: Dus de Grand Tour, daar gingen ze gewoon heel Europa doorreizen. Maar ja, dan moest je geld hebben. Dat je ook overal heen kon.
0: Precies.
2: Soms dan zat je aan een ander hof, werd je dan uitgenodigd.
0: Ja.
2: En dan kon je dus heel veel dingen zien. En dat zagen ze dan aan, ja, dat je daarmee een stukje kennis op deed, een stuk ervaring op deed, een stukje contacten, netwerk, die breidde je uit. Dus, maar ja, dat was edel. En ja, die mensen hadden geld. En die konden dus zonder, met dat geld, konden ze op reis. Maar ja, de gewone burger, die kon dat natuurlijk niet.
0: Nee.
2: Dus dat, ja, die moest keihard werken voor zijn geld. En ja, sommige, ja, je hebt wel handelsreizigers en zo. Die dus wel afstanden afleggen. Maar dat was geen vakantie. Dat was gewoon handel drijven. Dus op die manier kun je een heel stel van dat soort dingen in het verleden wel wegzetten.
0: Ja.
2: Maar ja, die echte vakanties, ja, die komen pas later.
0: En maar vanaf wanneer gingen we dan met vakantie?
2: Ja, dat begint eigenlijk in de 19e eeuw eigenlijk. Je krijgt de arbeidstijdenwet rond 1850. Je ziet ook op een gegeven moment dat steeds meer kinderen naar school moeten. Schoolwet van 1901 bijvoorbeeld, dan moest je naar school. Daarvoor kon je naar school. En wat je dan ook vaak zag, is dat boeren eigenlijk hun kinderen in de tijd dat druk was, alvast thuis hielden.
0: Ja.
2: En ja, dat was eigenlijk niet de bedoeling. Dus de schoolwet die zei eigenlijk van 1901 van joh, alle kinderen moeten het schooljaar gewoon afmaken. En niet op het moment dat de ouders dat willen, gewoon weer thuisgehouden worden. Dus nou, op een gegeven moment dat soort keuzes werden gemaakt. Maar dan zie je dus langzamerhand dat ja, op het moment dat er industrialisatie komt, fabrieken die komen, dat je eigenlijk vakbonden krijgt. En die gaan op een gegeven moment zeggen van ja, elke dag keihard moeten werken, dat is niet handig. Laten we ook eens een keer een paar weken rust inbouwen. En dan zie je dat gebeuren. En hetzelfde gebeurt eigenlijk ook met scholen. Want die scholen, het wordt verplicht. Maar in die schooltjes was het vaak vrij warm in de zomer. En ja, elk kind wat er zit, ja, dat is ongeveer 100 watt aan energie. Even los van. Maar dat wil wel warm worden. Dus,
0: ja.
2: Nou, en ook de leerkrachten, die hadden ook tijd nodig om weer voor het volgende jaar weer dingen voor te bereiden. Dus dat was ook een reden. Nou, en die, ja, dus er kwam steeds meer ruimte. Dat mensen zeiden van ja, die vakantie die moet toch maar eigenlijk ook gevierd worden. In eerste instantie vanuit huis, dat je gewoon vrij bent. Dat je je tuintje, je moestuintje bij kunt werken.
0: Ja.
2: Maar daarna gebeurt het ook dat mensen eens een keer wat verder op reis gaan. Nou, het is eerst nog niet zo heel erg ver. Maar al dag lang, tegenwoordig reizen de hele wereld
0: over.
2: Ja, we
0: kunnen alles, maar alles ook binnen bereik gekomen nu natuurlijk.
2: Ja, dus het is hier met de vervoermiddelen die steeds beter worden. Ja, in eerste instantie, ja, dan wordt het koetswerk of wat dan ook. Maar ja, dan moet je weer geld hebben, anders kom je niet meer de koets mee.
0: Nee, precies.
2: Dus.
0: Dat is, en die vakanties, want kijk, nu hebben de scholen 6 weken zomervakantie. Was dat toen ook, toen dat geregeld werd, zo van nou ja, je gaat naar school, je gaat naar het werk, maar we moeten ook vakanties vaststellen. Was dat ook al meteen zo lang?
2: Nou, je ziet, vakanties, de scholen die hebben natuurlijk een hele aparte positie erin. Ja. En ja, vanwege die warmte, dan is het wel handig dat, dat je dan
0: thuis
2: tijdens
0: bent.
2: Die warme periode, ja, dat je dan thuis bent en dat je dat met elkaar ook niet uithoudt. Soms wordt er ook wel gedacht van ja, dat is om de oogst. Maar ja, in de zomertijd heb je juist die oogst niet. Dat is pas vanaf augustus, september.
0: Ja, dan begin je echt als iedereen weer naar school gaat.
2: Ja, en voor de zomervakantie heb je eigenlijk het werk wat er eigenlijk op het land moet gebeuren om die oogst mogelijk te maken. Dus dat hoor je nog wel eens. Maar dat is eigenlijk een mindere reden geweest destijds.
0: Oké.
2: Maar goed, wat je dus in feite ziet is dat er steeds meer mensen ruimte krijgen. En die 6 weken, die waren 6 weken omdat je dan ook, die temperatuur die daalt weer rond eind augustus. Dus dan kun je wel weer in die schoollokaaltjes zijn.
0: Het is toch grappig dat het om die redenen ook dan die zomervakantie eigenlijk een beetje ingesteld is, zeg maar. Ja, maar ook dus voor de werkende mensen.
2: Ja, maar goed, die zitten natuurlijk in fabrieken. En een fabriek heeft één nadeel. Je kunt niet de helft van de mensen wegsturen en de helft aan het werk laten.
0: Precies.
2: Dus dan krijg je echt een fabrieksvakantie. Dus dan sluiten ze de fabriek, als dat kan. En dan gaan de mensen op vakantie. Dus dan krijg je eerst dat soort vakanties. Nou, later krijg je dus steeds meer dat mensen ook zeggen van ja, het is leuk dat je op kantoor werkt, maar daar heb je natuurlijk veel meer flexibiliteit. Sommige mensen willen juist in de zomervakantie, wanneer ze de kinderen vrij hebben. Anderen zeggen van ja, we hebben liever een rustigere vakantie, want dan kunnen we veel meer kiezen. Dus,
0: er zit een enorm verschil in. En nu is ons gebied echt een vakantiegebied. De mensen komen allemaal naar de Veluwe. Was dat vroeger ook zo? Hadden wij, ik weet wel dat vaak kwamen ook zieke kinderen of zieke mensen kwamen hier herstellen. Die moesten dan in de gezonde buitenlucht opknappen. Dan ging je daarvoor naar de Veluwe.
2: Ja, je hebt natuurlijk hier een fantastische omgeving en redelijk schone lucht.
0: Ja.
2: Want je zit overal ver vandaan. Dus, maar ja, die schone lucht die verdween natuurlijk ook met de opkomst van de industrie voor een deel. Maar even los van feit, bij het bos in de buurt, dan heb je natuurlijk altijd wel redelijk gefilterde lucht in dat opzicht.
0: Ja. Maar zijn wij dan eigenlijk altijd wel een gebied geweest waar vakantie gevierd werd?
2: Ja, in ieder geval in de gemeente Epe zie je al in 1905 dat er ook een soort boekje ontstaat waarin voor de vakantiegangers allerlei informatie staat.
0: Oh ja.
2: Dus dat soort dingen. Je ziet dat er ook een vereniging voor toeristenverkeer is of vreemdelingenverkeer, VVV. Die ontstaat in die tijd.
0: Vreemdelingenverkeer, dat klinkt ook klinkt mooi. Nee, het klinkt gewoon heel grappig. Vreemdelingenverkeer. Ja.
2: Ja, dat is VVV. Vereniging voor Vreemdelingenverkeer. Dus.
0: Maar in 1905, zeg jij, was er, dan komt er al een soort van toeristengidsje.
2: Ja, maar wat je dan ook ziet is dat in eerste instantie, je hebt natuurlijk verschillende niveaus in toerisme. Kijk, mensen die wat meer geld hebben, die kunnen in een hotel.
0: Ja.
2: Dan heb je pensions, dat je bij mensen thuis kunt logeren. Nou, je hebt bijvoorbeeld vorig jaar in Wissel ook een presentatie over de geschiedenis van Wissel gehouden. Maar dan zie je dus ook dat er in eerste instantie ook op campings hele armoedige verblijfjes, tenminste wat je tegenwoordig armoedig, dat je gewoon hutjes hebt waar je gewoon kunt verblijven. Of dat je met een hele simpele tent in eerste instantie, en niet over een bungalow tent, maar gewoon een wat makkelijkere tent. Dus daar konden mensen zich ook prima in vermaken. Je bent gewoon eventjes helemaal weg van alles.
0: Dat is het, ja.
2: Dus, nou ja, dat zie je dus, dat langzamerhand wordt er steeds luxer gedurende de tijd. En je kunt verder weg.
0: En ik denk dat je vroeger ook vaker misschien bij familie op bezoek, of bij boeren. Iemand had misschien een schuurtje die dan iets wat aangepast had. Of een kookhuisje waarvan je zei, nou, die verhuur ik en dan kun je daar wel op vakantie.
2: Het is het makkelijkste en het is ook het goedkoopste waarschijnlijk.
0: Precies.
2: Maar ja, mijn opa die had familie in Velzen. Opa en oma, die gingen daar regelmatig in de zomer heen. Dat denk van onder de IJmuiden Hoogovens is dat nou een vakantiebestemming. Maar voor hun was dat een vakantie. Dan zag je ineens allerlei schepen langskomen die hier natuurlijk niet hier.
0: Nou, dat is het. Dat is ook vakantie. Dat je gewoon op een plek bent waar je hele andere dingen ziet als die je thuis ziet natuurlijk.
2: Klopt.
0: Ja. En Ja, want vakantie, ja, dat verandert natuurlijk. Nu zijn we inmiddels wel heel, heel groot uitgegroeid naar een gebied met enorme campings en toeristen. En ik ging woensdag naar Epe boodschappen doen. En dan, het is niet dat ik nu iedere inwoner van de gemeente Epe ken, maar op de een of andere manier kun je zien, oh, maar dit zijn vakantiegangers. Dus, en ik dacht, het is echt al heel druk met vakantiegangers.
2: Ja, maar goed, vakantiegangers herken je meestal wel. Want nou ja, goed, je bent zelf ook met klompenpaden bezig geweest. Nou, ik loop meestal met mijn hond over het klompenpad wat we zelf aan hebben gelegd. En ja, je ziet gewoon wie met een rugzakje op
0: het is vakantie
2: aan het vieren is.
0: Precies, ja, het is een beetje vreemd zeggen, maar op de een of andere manier kun je dat toch wel herkennen.
2: Ze bent niet van ons.
0: Nee.
2: Ze bent welkom.
0: Nou, dat is het. Dat is het. In ieder geval mooi om in onze streek te gaan. Maar goed, vakantie blijkt dus vanaf zeg maar rond 1900 iets later zijn we daar al bewuster mee aan het werk gegaan.
2: Ja, eigenlijk iets eerder, maar het is ook een heel glijdende schaal dat langzaam opkomt en steeds meer mensen deze kant op komen. En ja, het heeft ook simpel te maken met van wat is bereisbaar voor mensen.
0: Ja.
2: Dus tegenwoordig zie je ook weer dat mensen weer dichter bij huis, dat ze zeggen van joh, waarom zou ik zo'n end gaan reizen?
0: Ja.
2: Tenminste, ik heb die zelf die keuze ook wel
0: vliegen
2: gemaakt.
0: Vliegen wordt een dingetje dat mensen zeggen van nou ja, liever dan maar niet meer. Een bewuste keuze is dat dan vaak.
2: Ja, maar ook, ik heb mijn schoonfamilie zit in Gambia, maar ik heb echt geen lol in om met een vliegtuig die kant op te gaan. Dat gedoe op die luchthavens. Maar dat is mijn stukje verhaal. Ik ben liever kort in de buurt. Ja, sommige mensen zeggen, als ik de deur uitga, dan heb ik vakantie.
0: Ja, dat kan ook.
2: Maar het is bij mij niet zo dat ik via een vliegveld moet opvatten.
0: Nee, precies. Maar ja, dat is ook voor iedereen kun je natuurlijk. We hadden het straks met de buurman. Die heeft een boerenbedrijf hier verderop. En die zei ook, het gekke is vaak dat je van je eigen omgeving heel niet weet. En hij had het dan over zijn bedrijf. Van, en mensen weten niet eens dat het ook nog bij feesten hoort. Ja. Weet je gaat naar het dorp en je doet je boodschap in Heerde. En heel misschien kom je dan ietsje richting feesten. Maar er is zoveel in je eigen gebied wat je eigenlijk helemaal niet weet.
2: Ja, maar dat is juist leuk om dat ook met name met archeologie of met geschiedenis voor de mensen ook uit te lichten. Vandaar dat ook een vereniging als Amt Epe daar juist mee bezig is. Van joh, weet wat je in je eigen gemeente eigenlijk al kunt vinden.
0: Ja.
2: En dan zeggen mensen van wauw, dat een gemeente als die van ons zoveel te bieden heeft.
0: Ja.
2: En nou, er zijn al 60, 65 jaar bijna allerlei artikeltjes over. Ja. Ja, als je een beetje gaat zoeken, dan is er heel veel leuks te
0: precies,
2: vinden.
0: Precies, ja. Wat je gewoon helemaal niet weet. Hè. Maar wat wel, want ik merk dat door de keren dat jullie steeds bij ons aanschuiven. Dat ik steeds denk, oh wat leuk is dit. Willy had een ontzettend mooi verhaal de vorige keer over die bewoners van de Kannenburg. Dat fascineert gewoon heel erg. En dan denk ik dat zo'n steenworp op afstand van je huis, heeft dat zich allemaal afgespeeld. Dat is ook juist zo leuk.
2: Ja, maar ook die hele lange tijd dat er allerlei dingen afgespeeld hebben. De Kannenburg, dat is eigenlijk geschiedenis vanaf 1600.
0: Ja.
2: Maar ja, met de archeologie dan ga je nog veel verder met die raadakkers, met de grafheuvels, met Beek is dus ook al rond 1600 begint dat. Nou, dan zie je dus dat er enorm veel kennis, kunde en mensen zich altijd hebben kunnen rond. Ja, mijn eigen mannelijke voorouders, die komen uit Niersen van het einde. De boerderij, laatste boerderij heette het einde.
0: Ja.
2: Maar die mensen hebben daar jaren gewoond. 500 jaar hebben ze in rond Niersen gewoond.
0: Ja.
2: Ja, en dan zie je dus dat, ja, het is geen vakantiegebied, maar wel een gebied waar mensen heel lang konden leven vanwege dat daar die springen ook zaten. En
0: precies,
2: dat daar voldoende water in de grond zat.
0: Ja.
2: Maar dat is een heel ander thema dan
0: leuk.
2: Weer.
0: Leuk, dat komt er voor van de keer. Dat komt er voor. Er valt nog zoveel te vertellen. Wim, als mensen nou dit luisteren en die worden nieuwsgierig, kun je iets terugvinden op een website van Amt Epe?
2: Over vakantie. In verschillende artikeltjes gaat er wel een stukje over vakantie. Dus als mensen gaan zoeken op vakantie, dan zal er zeker wat te vinden zijn. En nou ja, er staat zoveel op die site. Dus ga gewoon kijken en ontdek. En verras jezelf met een mooie vakantie in de geschiedenis als je op die site gaat kijken.
0: Helemaal goed. Dank je wel, Wim van Tijnen, voor jouw bijdrage weer deze week.
2: Graag gedaan.

0: Dolly Parton, u heeft hem al meerdere keren gehoord vanochtend. Het past denk ik uitstekend in deze special van brunch over streekproducten. En ik zei het al eerder vanochtend, we hebben natuurlijk al verschillende gasten gehad. Maar we dreigen toch weer even wat uit te lopen. Want bij Linda is opnieuw iemand die hier ook maar een klein stukje eigenlijk vandaan woont. Maar ook met een prachtig bedrijf, namelijk de buffels, hè?
1: Waterbuffels.
0: De waterbuffels.
1: Ja. Hij moet even nadenken. William Kolk, welkom. Hi. William, we zitten hier naast de koeienstal. Daar staan de koeien in hier van de melkveebedrijf. Hoe zit dat met die waterbuffels van jou? Staan die ook gewoon in zo'n stal?
2: Nee, bij ons lopen de waterbuffels momenteel dag en nacht buiten. En we proberen altijd een periode van begin april tot het liefst eind november dat ze buiten kunnen blijven. Maar dat hangt echt wel een beetje af van het weer. Want is vooral in het najaar, als we nat beginnen te worden, ze ploegen ons hele land om. En dan hebben we het jaar erop weer problemen mee om ze op tijd naar buiten te krijgen.
1: Want bij een waterbuffel denk ik altijd dan aan warm land. Daar loopt een waterbuffel voor in mijn idee rond. Kan een waterbuffel dan wel een beetje aarden in ons koude kikkerlandje?
2: Ja, ze doen het bijzonder goed op dit klimaat. De waterbuffel is een aantal jaren geleden is die naar Italië gekomen. Hebben ze het doorgefokt voor de melkerij, voor de mozzarella, burrata, kwark, yoghurt. En vanuit daar hebben ze ze weer geïmporteerd naar Nederland toe. En ze doen het uitzonderlijk goed op dit klimaat.
1: En hoe komt het dan dat jij denkt, nou maar een waterbuffel, dat lijkt me wel een dier om mee aan het werk te gaan?
2: Nou, wij hadden een klein melkveebedrijf, te kleinschalig om daarmee door te gaan. En toen ben ik gaan zoeken naar een diersoort waar we mee verder kunnen, waar eigenlijk voor de regelgeving nog weinig beperkingen op zitten. En toen kwamen we bij de waterbuffels uit. Toen zijn we eerst bij vier bedrijven geweest kijken. En dat sprak ons eigenlijk heel erg aan. Gewoon het dier ook, hoe aanhankelijk ze zijn, hoe rustig in omgang ze zijn. Dat was echt wel, voor ons was dat echt wel een zetje de goede kant op. Omdat we dachten van, hier gaan we wel serieus even in.
1: Het is een goed dier mee om mee te werken.
2: Ja.
1: Want waarom, wat is er zo bijzonder aan bijvoorbeeld dat waterbuffel? Je noemde er nu al waarom of ze ze in Italië hebben. Dus ik kan het bijna wel bedenken. Maar wat is er nou zo bijzonder aan die waterbuffel?
2: De waterbuffel heeft, vooral voor de melk, die heeft een heel hoog vetpercentage in de melk. Die zitten rond de 9-10%. Dus gewoon voor de mozzarella, daar heb je echt veel vetten nodig. En burrata ook. En dat is, dat doen ze vooral dan op de melkbedrijven die hier in Nederland gevestigd zitten. Wij nemen van die bedrijven dan veel de stierkalveren af. Bij ons mogen de stierkalveren blijven. Ze zitten bij ons, komen ze als ze 2 weken oud zijn. Krijgen ze een periode melk. En dan, dan gaan ze eigenlijk bij ons het hele traject door, zeg maar. Vanaf de melk gaan ze over op een kleine periode aan de brok om die melkdip op te vangen. En dan zo snel mogelijk naar buiten als het kan in de zomer. En dan mogen ze tot 2 tot 2,5 jaar bij ons blijven. En dan slachten we de stieren.
1: Oké. En dan buiten is gewoon een gras eten en net als wat zeg maar de andere koeien doen.
2: Ja, de melkveekoeien die worden natuurlijk vooral gestuurd op de melkproductie. Mm-hmm. Wij hebben wel in het verleden is geprobeerd om de buffels proberen nog iets te sturen qua vlees. Maar dat heeft bij een buffel geen enkele zin. Wij voeren ze ook echt alleen maar gras of kuilgras. Dus wat we in de zomer binnenhalen voor de winter.
1: Ja.
2: En daar doen ze het op.
1: En dan heb je ze ongeveer 2,5 jaar en dan gaan ze naar de slacht.
2: Klopt, ja.
1: En dan hou je weer de jonge waterbuffels die jullie natuurlijk in de loop van de tijd.
2: We krijgen gewoon het hele jaar door nieuwe aanwas. Zodat je ook eigenlijk een beetje constante doorstroming hebt met de leeftijden.
1: Ja. En over hoeveel waterbuffels hebben we het?
2: We hebben er nu op dit moment van klein tot groot zitten er rond de 40 bij ons op het bedrijf. Richting het najaar wordt het er altijd wat meer, want in het najaar hebben de waterbuffels meestal een afkalfpiek. Dus dan krijgen we er altijd iets meer weer binnen. Maar we proberen altijd rond de 40 à 50 te zitten en dan zijn wij tevreden. Dan hebben we genoeg.
1: En het vlees en de melk, jullie hebben zelf ook een streekwinkel. Jullie verkopen natuurlijk je eigen product.
2: Klopt.
1: Lever je het ook nog aan horeca of winkels of hoe gaat dat?
2: Nee, we doen heel weinig met horeca. Dat ook vooral omdat wij eigenlijk onze klanten willen voorzien van alle vlees wat van de buffels af kan komen. Ga je met een restaurant of iets dergelijks in, gaan we daarmee een samenwerking aan. Die gaan toch meestal voor de luxe stukken vlees.
1: Ja.
2: Bij ons de klanten willen ook gewoon ook af en toe een luxe stuk vlees hebben. Dus dat...
1: Dan willen jullie liever het hele product in je eigen winkel aanbieden.
2: Ja, we verkopen alles vanuit onze winkel.
1: En is die winkel de hele week open?
2: Nee, onze winkel is geopend op zaterdag van 10 tot 4. En buiten die tijden om is er altijd wel een afspraak te maken dat u bij ons terechtkomt. Of en anders staat het op de site vermeld.
1: Dat is een goeie die je noemt, want noem even de site. Want mensen worden nou nieuwsgierig.
2: Ja. Onze site is kolkwaterbuffels.nl.
1: Helemaal goed. En als mensen willen kijken, waar zit jullie bedrijf?
2: Wij zitten gevestigd aan de Oenerweg 27 in Heerde. En het is zeker de moeite waard om eens een keer langs te komen om te kijken hoe de dieren leven en hoe aanhankelijk ze zijn.
1: Ja, maar ze zien er heel imposant uit. Dus het zijn echt dieren waarvan je zelf zou denken, daar blijf ik maar een heel eind uit de buurt.
2: Ja.
1: Maar daar valt dus reuze mee.
2: Valt echt reuze mee. We organiseren ieder jaar ook een open dag. Dat is mee of open dagen. Meestal de Goede Vrijdag en de zaterdag daarna. En toch heel veel mensen die zich erover verbazen hoe aanhankelijk en hoe goed ze aaibaar zijn. En dat blijft gewoon altijd leuk.
1: Hartstikke leuk. Leuk om te horen. William Kolk van Kolk Waterbuffels, dank je wel dat je even hier naartoe gekomen bent. En succes.
2: Ja, ook bedankt.

0: Chris, I want to do another one of your songs to help me out on it, will you? I have seen the morning burning gold out on the mountain in the sky.
1: Willie Nelson en On the Road Again. En ja, dan staat er toevallig ook eigenlijk gelijk eenzelfde staat erachter van hem. Dus we gaan even naar... ik schakel hem eventjes door naar iets anders. En dan gaan we zo direct luisteren naar onze laatste gast vanochtend. Want het loopt alweer tegen 12. Eerst Tammy Wynette.

0: Tammy Wynette en Stand By Your Man. Onze, ik moet deze even terughalen, die, ja, ik begin een beetje de kluts kwijt te raken. Ik weet niet wat dan ligt, maar nee, deze schuif moet ik hebben. Ja, het loopt alweer tegen 12. Dat betekent dat het alweer tijd is voor onze laatste gast van vanochtend hier bij de Melktap in Veessen. En dat is onze eigen Sandra Smaal. Sandra, bekend van ons programma Het Land van Maas en Smaal, dat is regelmatig op de dinsdagavond te behoren, te beluisteren, want dan gaan ze in gesprek met ondernemers uit de regio. Maar vandaag is ze in een andere hoedanigheid hier aangeschoven, want we gaan het met Sandra even hebben over jazz en more. Want dat staat weer in de stadblokken, begrijp ik.
1: Ja, wij aanstaande zaterdag mogen we weer, beginnen we weer.
0: Ja.
1: En wij hebben er enorm veel zin in. Dit jaar heeft Jan Egbert Kieskamp, degene van Jazz & More, die de artiesten uitkiest en het contact ermee heeft, weer een hele mooie line-up weten neer te zetten. En dit jaar ook weer grote namen, zowel nationaal als internationaal. Ook wat bekendere, minder bekende namen. Dus er is van alles wat. In ieder geval weer jazz, blues, soul. En het belooft gewoon weer een mooie zaterdag de komende 5 weken te worden. En aanstaande zaterdag.
0: Wat nou zo leuk is dat Henk-Jan, zeg ik goed?
1: Jan Egbert.
0: Jan Egbert Kieskamp. Ja, dus ook op de dinsdagavond eigenlijk het programma al gaat introduceren.
1: Klopt.
0: Met muziek van de artiesten die de komende week aankomen. Ja, in Infomix, begrijp ik.
1: Dat is dit jaar voor het eerst, inderdaad.
0: Ja. Ja.
1: Dus en hij heeft dus al een inkijkje gegeven in de muziek die we dus zaterdag hebben. En aanstaande zaterdag hebben we een afwijkend programma.
0: Ja.
1: Yeah. Want dan hebben we een voorprogramma. Dan starten wij om 3 uur met Doris Fosters. En dat is een Nederlandse artiest. Zij brengt Engelstalige soulvolle popmuziek, waarin de live sounds en elektrische klanken elkaar ontmoeten.
0: Okay.
1: En het is heel goed om naar te luisteren. En zij zal dus om 3 uur beginnen tot ongeveer 3:45. Dan krijgen we wisseling van artiesten. Natuurlijk even de soundcheck voor de volgende artiest. En dan verwelkomen wij Sabrina Stark. En zij is een veelvuldig onderscheiden singer, songwriter en producer. Een Rotterdamse. En haar repertoire bestaat uit soul, hip-hop, folk, blues. En ja, het is ook weer geweldig om naar te luisteren. En ook ja, mooi dat we dat op eigen bodem gewoon hebben. En dat we op een evenement als Jazz & More haar mogen presenteren.
0: Ja, ja. Nou, doet Egbert Jan, die maakt die line-up. Die kent die artiesten allemaal? Of is dat een beetje zo van...
1: Nee, hij... Kijk, hij heeft brede kennis van muziek. En hij gaat gewoon op zoek, heeft contact soms wel met artiesten direct, omdat hij die uit het verleden kent, maar ook via boekingsbureau, management.
0: Dan wordt dus een klein beetje gesouffleerd.
1: Ja.
0: Nou, ik zou dat nemen.
1: Precies.
0: Ik zou dat

0: Jullie hebben dat. Hoe is dat de afgelopen jaren ontvangen? Hebben jullie een goed gevoel daarbij?
1: Ja, we hebben een heel goed gevoel. We hebben eigenlijk opnieuw een start gemaakt.
0: Ja.
1: Geprobeerd onze eigen identiteit daaraan te geven. En dat is ook gelukt. Wij hebben Vera Loos erbij gehaald. Vera zit ook bij ons in het bestuur. Zij komt uit de marketing, ook uit de radio-televisiewereld. Dus zij is weer heel goed in het neerzetten van een nieuwe identiteit, nieuw imago. En zij beheert onze website. Zij doet alle uitingen op social media. Ja, dat doet zij fantastisch. Daardoor is er eigenlijk ook een toch een andere sfeer gekomen. Andere beleving ook. Ander soort muziek, soms ook wat jonger. En dat is ook bewust, want we willen ook graag de mensen van de toekomst aanspreken. Ja. En dat, zowel qua artiesten als publiek. Het is mooi als er jongeren bij komen. En wij hopen op een gegeven moment ook het bestuur te kunnen overdragen weer aan de volgende generatie. Dat er weer jongeren opstaan van, daar kunnen wij wel wat mee. Wij willen daar graag mee doorgaan.
0: Ja, dat het evenement ook voor de toekomst gewaarborgd is in ieder geval. Want dan heb je toch weer jongere mensen nodig.
1: Klopt.
0: Die met name natuurlijk ook dat willen organiseren. En
1: precies,
0: ook kunnen organiseren.
1: Precies.
0: Ja. Ja, lopen de jongere mensen met jullie al mee in het bestuur?
1: Ja, dit jaar gaat Lex Knoppert met ons meelopen. En hij stroomt nu langzaam in. Gaat nu iedere zaterdag meelopen. De afgelopen vergaderingen is hij er iedere keer bij geweest. En op deze manier proberen we mensen erbij te betrekken. En kijken of we interesse kunnen wekken voor de doorgang, zeg maar.
0: Maar dat lukt vrij aardig. Begrijp ik van je. Ja.
1: Ja.
0: Hey, en qua programma, gaan jullie dat nou ook nog breder neerzetten? Of blijft het echt wel bij de jazz?
1: Er zit meer variatie in. Eigenlijk de laatste jaren hebben we al wat meer ingezet. En de ene keer wordt dat beter ontvangen dan de andere keer. Vorig jaar hadden we iemand die iets meer hip-hop erin had zitten. Ja, daar moet je natuurlijk van houden. En zeker de oudere bezoekers. Ja, dat is natuurlijk niet helemaal hun ding. Vorig jaar hadden we ook wat meer een dag met wat meer oudere jazz. Ja, daar kregen we van de ouderen natuurlijk weer fantastische reacties op. Ja, en de jongeren hadden zoiets van, oude lullenmuziek inderdaad. Ik denk, ik zal het netjes houden, maar het is breed, het is wisselend. En ik denk ook dat het goed is om mensen op die manier bekend te maken met hoe breed jazz eigenlijk is.
0: Ja, ja. Aanstaande zaterdag gaat het vanaf 3:00 weer beginnen.
1: Tot... Ja, want ik heb eigenlijk de slotband nog niet aangekondigd. Okay. Want dat is echt wel een klapstuk.
0: Ja.
1: Dat is Philip Lasseter, een Amerikaanse artiest die onder andere opgetreden heeft, trompetist geweest is, een arrangeur voor Prince, Ariana Grande, Timbaland, Corey Henry. En hij komt met een full band. Dus dat wordt echt een klapstuk. En ja, daar moet je bij zijn. Dat moet je gewoon zien.
0: Dat is niet de eerste de beste.
1: Dat is niet de eerste de beste.
0: Nee, dat lukt jullie steeds beter. Hè? Om ook mensen met een schat aan ervaring om naar Epe te halen.
1: Ja, dat komt natuurlijk ook omdat ze kunnen zien dat we de afgelopen jaren... En niet alleen wij, hè, onze voorgangers natuurlijk ook. Wel wat neerzetten als gratis evenement. En zij vinden dat toch ook wel leuk om daarvoor op te trainen.
0: Ja, ja. Hey, en je hebt natuurlijk veel vrijwilligers nodig.
1: Ja, we hebben altijd vrijwilligers nodig. We hebben al een hele mooie grote groep vrijwilligers. Maar er kunnen altijd mensen bij.
0: Ja, dus bij deze een oproep.
1: Ja hoor.
0: Als mensen nog geïnteresseerd zijn om iets te gaan doen bij Jazz Comes to Town.
1: Ja, kijk dan, op onze website.
0: Ik zeg Jazz Comes to Town, maar het is Jazz
1: dat,
0: and More.
1: Ja, dat was.
0: Dat oude, dat zit er nog in. Dat was wel, was wel een gevestigde naam.
1: Dat is een gevestigde naam, absoluut.
0: Ja.
1: En uiteindelijk is dat onze voorgeschiedenis. Dus dat hoort er nog steeds bij.
0: Ja. Maar hoe kunnen die mensen zich, Sandra, aanmelden als men zegt van... Goh, dat lijkt me leuk om zaterdag eens eventjes daar te gaan luisteren. Want dat doe je automatisch, maar dan ook...

0: nog wat vrijwilligerswerk te kunnen gaan doen.
1: Als zij op onze website kijken, Jazz & More Ape, dan kunnen ze zich via een contactformulier aanmelden.
0: Kijk aan.
1: Ja.
0: Nou,
1: ja.
0: Zijn we nog wel vergeten?
1: Nou, vooral dat het een gratis evenement is. Ja. Iedereen is welkom, jong en oud. Op het plein hebben we weer een foodtruck, bars. Dus de hapjes en de drankjes zijn ook aanwezig. Maar vooral een hele gezellige sfeer. Met een mooie entourage. En waanzinnig gave optredens. Dus wat wil je nog meer?
0: Ja, weersverwachting.
1: Goed, aanstaande zaterdag. 27 graden geloof ik. 27, half bewolkt. Kan niet beter.
0: Dat houden jullie natuurlijk goed in de gaten.
1: Absoluut.
0: Ja, dat het hier vanochtend ook afgedwongen. Maar het is droog gebleven. Het is er. Ja, hadden we hem nou misschien niet op gerekend, maar het is uiteindelijk toch gelukt. Sandra Smaal, dankjewel van Jazz
1: en Graag gedaan. War. Tot zaterdag.
0: Aanstaand weekend gaat dat weer van start. En we wensen jullie natuurlijk heel veel plezier. Maar vooral ook... Fijne tijd dan. Dankjewel.

0: zijn nog even aan het line dansen. Dus zo hebben we in ieder geval de spieren vanochtend ook weer een beetje losgemaakt. Het zit er weer op. Het is een paar minuten voor 12. En ja, we hebben het weer met veel plezier gedaan natuurlijk. We danken ook uiteraard de Melktap in Veessen, Annabel, voor haar gastvrijheid hier op de Bammert. Het melkveebedrijf aan de Stegen 14 in Veessen. Mocht u eens willen komen kijken, doe dat gerust. Want zij hebben hier allerlei producten in hun prachtige winkel die direct aan de veeschuur is gekoppeld. Kom gewoon eens kijken. De Stegen 14 in Veessen bij de Melktap in Veessen. Linda is nog druk in... Ah. Ja, ik heb hem openstaan, Linda, dus...
1: Sorry, Jan. Ja, hey. Ik ben er nog steeds.
0: Het is weer zover. Het is gebeurd.
1: Ja.
0: Volgende week zijn we er gewoon weer vanuit de studio.
1: Gewoon in de studio, ja. Nou ja, ook oké, toch?
0: Is ook leuk. Dank dat u bij ons was vanochtend en graag tot de volgende week.
2: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Een groeiende groep jonge vrouwen met ernstige psychische klachten loopt vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen niet aanslaan, kiezen instellingen er soms voor om minder te behandelen. Het gaat om honderden vrouwen tussen 15 en 30 jaar met bijvoorbeeld chronische suïcidaliteit of eetstoornissen. Door het afbouwen van de behandeling zouden patiënten zelf de regie moeten nemen, maar Nieuwsuur meldt dat dat regelmatig misgaat. Zo voelen sommige patiënten zich verwaarloosd en krijgen ze ook geen hulp als ze daarom vragen. De EU komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede. Zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat de Bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Of ze ook in Utrecht gaat wonen, is onbekend. Dan het weer vanmiddag, meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen eerst veel bewolking, in de middag zon. Het wordt dan iets warmer, 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
5: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: stap in. En trap het gaspedaal in. Iedere dinsdagavond van 8 tot 10 op Force Veluwe Zoom. On the road again met Henk Henkelman.
1: Ja, daar zijn we weer. Henk Henkelman is er weer. Welkom, leuk dat je luistert hier. Force Veluwe Zoom, on the road again. Deze dinsdag, deze koude dinsdag zullen we maar zeggen. De zomer is nog ver van ons vandaan. Laat staan de lente. Die komt eraan, maar deze week voorlopig nog niet. Maar niet getreurd. De komende twee uur gaan wij lekkere muziek draaien hier bij Force Veluwe Zomer. Dat doen wij met een opening. Ja, kan nog een rekening openstaan. Een kleine rekening met Hans Hubers. Want ik had voor twee weken terug deze plaat opgedraaid. Maar een hele verkeerde uitvoering, waarschijnlijk. Frigid Pink, The House of the Rising Sun. Van de band. Die hier bekend mee is geworden, volgens mij ook, dat het daarmee is gebleven. Er wordt gezegd dat The House of the Rising Sun in 1905 al bekend was bij Amerikaanse mijnwerkers. De oudste bekende opname van het nummer onder de titel Rising Sun Blues is van de Appalachische artiesten Clarence Tom Ashley en Quinn Foster, die dat in 6 september van het jaar 1933 al hadden opgenomen. Eind 61 nam Bob Dylan dat nummer nog eens een keer op voor zijn debuutalbum, dat in maart 62 uitkwam. En even later, 4 jaar later, kwamen denk wel het bekende, de bekendste uitvoering van The Animals. En nog een paar later, ja. Toen was ik ook al geboren, in 67. Ja, was ik 4, ik kan me nog goed herinneren, kwam deze plaat van Frigid Pink. Oké. Wat gaan wij doen vanavond? Ik heb veel nieuwe muziek bij me, volgens mij. Ik heb wel mijn vaste jingle vergeten. Dus we moeten even met een ander muziekje doen, maar ook niet verkeerd. We gaan beginnen. Loaded, het 4e album en de facto laatste studioalbum van de Amerikaanse experimentele rockgroep The Velvet Underground uit 1970. Dat album wordt gezien als het meest toegankelijke studioalbum van The Velvet Underground. En was het eerste succes van de groep op de commerciële radio Center. Vlak voor de uitgave van het album stapte Lou Reed echter uit de groep. En het duurde ook niet zo heel lang voordat andere groepsleden volgden, waardoor het einde van The Velvet Underground getekend was. Wij gaan beginnen met aflevering 141. Oh, sweet nothing. The Velvet Underground.

Mooi, mooi, mooi. Tijdloos. Sweet Nothing. Morphine was een alternatieve rockband uit Cambridge, de Verenigde Staten, opgericht in 1989. De band stichters waren Mike Sandman en Dana Colley. In 1999 werd die band abrupt ontbonden nadat Sandman tijdens een optreden van Morphine ergens in Italië overleed op het podium na het einde van zijn tweede nummer. Een heel triest verhaal, maar wel mooie muziek. Dit komt van hun tweede studioalbum, Cure for Pain. Buena.

0: Finnegan. Het album kwam voor een paar weken terug uit en er staan 11 nummers op. En omdat Mike in 2021 overleed, kan dit postuum uitgebrachte album wel eens een soort best-of gaan worden. Op zijn minst een mooie dwarsdoorsnede van de imposante carrière van die beste man.
1: Oeh.
0: Ja. Mike Finnegan, heel mooi en zorgvuldig bij elkaar gebracht door producer en vele jaren vriend van Mike, J.J. Blair. Sing Me Back Home, samen met zoon lief Kelly Finnegan. In het nummer van Merle Haggard gaat over de laatste wens van een gevangene voordat de doodstraf wordt voltrokken. Een echte classic, heel mooi. Zonder dat je je stoort aan het feit dat er misschien wel een hele grote smatlap is waarnaar je hebt zitten luisteren. Wat geen smartlab is, is de nieuwe plaat van The Dance and the Dirty. 10 nieuwe nummers opgenomen in de eigen studio van de band. Blues, roots rock en een vleugje gospel. Slidegitaar, mondharmonica, achtergrondzang, alles zit erop en eraan. The Dance and the Dirty werd in 2012 in Nederland Zaandam opgericht door zanger mondharmonica-speler Kevin de Harde. Dit album is opgenomen in 2 dagen en gratis online uitgebracht. Het won ook nog eens een keer de beste prijs voor het beste Nederlandse bluesalbum. Opnieuw in 2013 en 2014. Wat bedoeld was als een zijproject, werd al heel snel een hoofdproject. Nou, ik hoop dat je het allemaal nog begrijpt. Een nieuwe plaat, die komt eraan. The Damn and the Dirty, A Million Stars.

Dirty, een nieuwe plaat van die band. Genesis begon ooit als een exponent van de symfonische en experimentele rock. Het schoof vanaf de late jaren 70 langzaam op naar een commerciële richting om uiteindelijk wereldberoemd te worden als de band van Phil Collins en goed in het gehoor liggende hits als Land of Confusion, No Son of Mine and I Can Dance. Maar laten we even teruggaan in de tijd. Het is 1974 en Genesis heeft onder leiding van de charismatische Peter Gabriel de Britse album top 10 weten te halen met deze plaat, Ripples, Genesis.

Was dat mooi, was dat niet mooi? The Trick of the Tail, zo heette dat album. Het allereerste album waarop ook drummer Phil Collins de rol van leadzanger overnam na het vertrek van Peter Gabriel. Ze zijn er lang aan het zoeken geweest en uiteindelijk kwamen ze toch uit bij Phil Collins. De volgende plaat die klaarstaat is er een van, wat mij betreft, de betere bands. Eén van de betere bands in het Americana-genre, waar wij hier nogal fan van zijn, hier in deze studio. Ik heb het over Jason Isbell en de 400 Unit. Van het album Weather Vanes, zijn 9e studioalbum, komt deze plaat. Save the World. Americana in optima forma. Al zeg ik het zelf. Ik mag het zeggen. Ik heb het wel op mijn fiets.

0: Gospel, the 400th unit, Save the World. Wie wil dat niet? Over de laatste plaat van Morrissey, Make Up a Lie, is al veel geschreven. Hè? Het kan twee kanten op, goed of slecht. En in de kranten lezen we vaak over zijn rare fratsen en vreemde redeneringen voor annuleringen van zijn optredens. Maar daarna gaan we weer gewoon over tot er niks is gebeurd. Op 22 mei komt er een luxe versie uit van zijn laatste plaat met twee nieuwe nummers, waaronder deze. Happy New Tears, Morrissey.
1: Discover new music.

Blues. Een lekker nummer van ZZ Top uit 1975. Afkomstig van het album Vadango. Op basis van mijn volstrekt onwetenschappelijke onderzoek en mijn zelfbenoemde expertise als lokale muziekkenner durf ik rust te stellen dat dit wel

het meest voorkomende, meest populaire recht toe recht aan blues nummer ooit is. En dat vooral op klassieke radio's veel te horen is. En zeker hier ook bij Forest Veluwe Zoom On The Road Again. Daar hoor je dat allemaal. Het is, eens even kijken, hoe laat leven wij? 8:55. Wij gaan zometeen naar het nieuws van 9:00. Daarna zijn wij er gewoon weer. Hè? Dan blijf je gewoon even zitten. Waar gaan we mee beginnen? De tweede uur. We beginnen met een plaat van de Doobie Brothers. En daarna heb ik nog iets heel moois van Gough the Mool en Grand Funk Railroad. En alles gaat nog voorbij komen. Zeg, blijf luisteren. Tot zometeen. Owner of a Lonely Heart staat klaar van Yes, Yes, Yes, Yes.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna 900 miljoen euro in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen er bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van moederbedrijf Alphabet bovenin de Google-zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijke kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als ze hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de Europese Commissie. Honderden jonge vrouwen met ernstige psychische klachten lopen vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen voor bijvoorbeeld suïcidaliteit of eetstoornissen niet aanslaan, kiezen instellingen ervoor om minder te behandelen. Het idee is dat patiënten zo zelf de regie nemen, maar volgens Nieuwsuur gaat het geregeld mis en vinden sommige vrouwen dat ze te weinig hulp krijgen. De man van de vrouw die vorig jaar in Den Dolder werd doodgestoken doet aangifte vanwege dood door schuld tegen zorginstelling Vivor. Een psychiatrisch patiënt van die kliniek viel de vrouw van 76 aan op straat en stak haar 17 keer. Volgens haar echtgenoot had de dader, Mert P., nooit naar buiten gemogen. Mert P. kreeg gisteren 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Burgemeester Schouten van Rotterdam is al afzeilend afgedaald van de Euromast. Ze beloofde voor de gemeenteraadsverkiezingen dat ze dat zou doen als de opkomst hoger was dan 4 jaar geleden. Met een opkomstpercentage van zo'n 41% was dat net het geval. Dus liet ze zich vanochtend al hangend aan een touw 100 meter naar beneden zakken. Dan nog het weer, veel bewolking en heel lokaal een spatje regen. Vanmiddag vaker zon, het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is bewolking, later zonniger en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: Stap in. En trap het gaspedaal in. Iedere dinsdagavond van 8 tot 10 op Force Veluwe Zoom. On the road again. Met Henk Henkelman.
1: Zo. Daar zijn we weer. Het is. Even kijken hoe laat is het. 7 minuten over 9 alweer. We zijn begonnen met uur 2 van On the Road Again. En dat deden wij met een oudje van The Doobie Brothers. Het was een live-opname, zoals je wel gehoord hebt. Maar met 1972, lang haar, spijkerbroek, leren jas en een joint op zijn tijd. Nou, ik nog niet hoor, was ik nog te jong. Maar vanaf het begin zijn The Doobie Brothers ook heel populair bij hippies en Hells Angels. Listen to the Music staat in 1972 op hun tweede album, hun tweede studioalbum, Toulouse Street. Leuk dat je er nog bent. Mijn naam is Henk Hekkelman. Ik ben hier nog steeds voor Force Veluwe Zoom bezig met On the Road Again. We gaan verder met twee platen, twee voor de prijs van één, zullen we zeggen. Goth Mool. Van het album The Deep End Volume 1, het vierde studioalbum van de Amerikaanse rockband. Na het overlijden van oprichter en bassist Alan Woody overwoog de band om uit elkaar te gaan. En in plaats daarvan namen de overgebleven leden Warren Haynes en Matt Epps verschillende nummers op met bassisten die Woody bewonderde. Zoveel muzikanten wilden meedoen dat de band uiteindelijk materiaal voor twee albums kon opnemen. Woody is zelf postuum te horen op een cover van Since a Good Man's Brother van Grand Funk Railroad. Ja, die was het. Ja, ja. Over Grand Funk Railroad gesproken. We gaan niet dat nummer draaien, maar ik heb wel een mooie plaat van de bekende plaat van de band klaarstaan. Ook een mooie live-opname. Some Kind of Wonderful. Oorspronkelijk opgenomen door de R&B groep Soul Brothers 6. En in 1974 brengt Grateful Railroad het nummer uit. En de band heeft er in de Verenigde Staten een enorme hit mee. Later zou Huey Lewis in de News het ook nog eens een keer proberen. Maar met wat minder succes. We duiken de komende 10 minuten in Goth Mool en Grateful Railroad.

Some Kind of Wonderful, Grand Funk Railroad. Daarvoor God's Move. Yep, hey, bedankt beste mannen. Naar het uiteenvallen van de Golden Earring gaat iedereen zo'n beetje zijn eigen gang. Ook Rinus Gerritsen heeft een project opgestart. En hij heeft een nieuwe plaat uitgebracht. Desert Flower heet hij, een persoonlijk nummer over de ex-vrouw van Rinus en de moeder van zijn twee dochters. De track is onderdeel van Rinus Garage, het soloproject van de voormalige bassist van de Golden Earring. En hij brengt iedere maand een nieuw nummer uit en vaak met een gastzanger of zangeres. En bij elke compositie hoort ook een eigen podcast, waarin wordt gepraat over het ontstaan van de track. En iedere song heeft een uniek verhaal en een unieke muzikale kleur. Hier speelt Rinus Gerritsen zelf op de bas en zingt hij zelf ook. De nieuwe Desert Flower.

0: hoorde je hier van het, kunnen we zeggen, het legendarische album, het vierde studioalbum, Fisherman's Blues. Een legendarisch album met Keltische rock, zullen we maar zeggen. Met organs, orgels, violen, mandoline en noem het maar op. Prachtige mooie intro of een muzikale intermezzo van Brother Paul op zijn Hammond orgel. En de betekenis van deze titel, A Bang on the Ear, is dus al jarenlang, decennia lang moet ik zeggen, een zorgt voor veel verwarring. In het Engels klinkt A Bang on the Ear als een klap tegen je kop, een klap tegen je hoofd. Maar Mike Scott heeft officieel bevestigd dat het een oude Ierse Schotse liefdesverklaring is. Het betekent gewoon simpelweg een liefdevolle kus of een warme omhelzing. Dus als ze in Engeland zeggen, do you want a bang on the ear? Dan kun je dat gerust accepteren. Geen enkel probleem. The Red Clays. Deze band is sinds 2019 stevig aan het groeien. Wint gestaag aan populariteit. En heeft het me bijna 6 jaar gekost om eindelijk eens rustig te gaan zitten. En hun discografie de aandacht te geven die het verdient. Ik heb me daar eens eventjes in verdiept. En inderdaad, ik heb iets gemist. En misschien jij ook wel. Demons in Your Choir. Het openingsnummer van hun aankomende album Grateful, dat op 5 juni gaat uitkomen, voelt aan als een soort nummer dat de verloren tijd in een mum van tijd weer goed gaat maken. De nieuwe van de Red Clays, Demons in Your Choir.
1: Discover new music.
2: Darling, why'd you go and listen

0: De rit van je leven. Met de beste indie, blues, rock, pop en Americana. On the road again. Elke dinsdagavond.
1: Forst Veluwezoom.

De Scrims waren dit, een energieke rockband uit Boston, bekend om hun levendige optredens en het rauwe geluid. Here I Go van de Scrims is een single van de band uit 2023. En er is een live versie van te vinden op hun album Anthology Volume 1 2026. En die had ik hier voor je klaarstaan. Een van de veel gecoverde nummers is er een van de Allman Brothers Band. Die heet The Midnight Rider. Er is een bekende, helemaal uit de toon vallende cover van Paul Davidson. Maar deze is pas nieuw van The Blackberry Smoke. Nou, daar moet ik er nog meer van vertellen, hè? Een mooie cover zoals ik wel kan waarderen. Beter goed gejat dan slecht bedacht, zullen we zeggen. Blackberry Smoke hier bij Voorspelen Zoom.

0: Basement. Het heeft meer dan 8 jaar geduurd voordat die band weer met nieuw werk aankomt. Vorige week verscheen het album Wired, waar deze plaat vandaan komt. De Rolling Stones hebben een nieuwe plaat. Ja, wat moeten we daar nog van zeggen? Ze hebben nog veel meer nummers waar ze nog een 26e album mee kunnen vullen. In the Stars is gewoon een nummer waar je superweg lekker blij van wordt. Het onvervalste gitaargeluid komt eraan van Keith Richards. The Rolling Stones hier nu.
1: Discover new music. Ja.

0: Wil jij je carrièrekansen vergroten als vrijwilliger? Meld je aan en word mediamaker bij de leukste streekomroep van de Veluwe. We zijn op zoek naar presentatoren, redacteuren, fotografen, cameramensen en technici. Stuur een berichtje naar ikwilook@forceveluwezoom.nl en kom ons team versterken bij Force Veluwe Zoom.
1: Ik zeg, wil je koffie? Hij zegt nee. Ik zeg weer, wil je witte wijn? Hij zegt nee. Ik zeg, nou water. Hij zegt nee. Hij zegt, ik ga door.

Dat was de nieuwe van Joe Jackson, Fabulous People. Een lekker aanstekelijke single die hij zelf schreef. De tweede blikvanger van zijn Hope and Fury album is dat afgelopen april uitkwam. En een lekkere plaat. Wij gaan eruit. Het is bijna 10 uur. We gaan ruimte maken voor andere programma's. Fritz Kaltbrenner, daar gaan we mee afsluiten met deze Duitse muzikant, producent. Bedankt voor het luisteren en ik zou zeggen tot de volgende week. Back home.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna 900 miljoen euro in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van het moederbedrijf Alphabet boven in de zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijke kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als zij hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de commissie. Een politieagent in Schotland heeft sinds 2012 verschillende vrouwen aangevallen en verkracht, meldt de BBC. Uit politieonderzoek blijkt dat zeker 8 vrouwen slachtoffer zijn van de politieman, maar waarschijnlijk zijn het er meer. De zaak kwam eind vorig jaar aan het licht toen een vrouw zich bij de politie meldde. Ze zei dat ze in 2012 was verkracht door een agent. Bleek een man van 47 te zijn die in april werd opgepakt. Op zijn telefoon werden beelden gevonden van honderden prostituees. 5 van hen werden ernstig seksueel misbruikt. De verdachte Schotse agent pleegde in mei zelfmoord, maar het onderzoek gaat door. Een jongen van 13 uit Spijkenisse is opgepakt omdat hij zich voordeed als politieagent. Hij haalde een vrouw over om haar pinpas af te geven, nam daar geld mee op en nam ook voor 20.000 euro aan sieraden mee. De politie is vooral verbaasd over de leeftijd van de verdachte. Zo jong en nu al verdacht van feiten met een enorme impact, schrijft de politie op Instagram. De KNVB heeft Serdar Gözebüyük aangewezen als scheidsrechter in de wedstrijd tussen PSV en AZ om de Johan Cruijffschaal. Dat is begin augustus de openingswedstrijd van het Nederlandse voetbalseizoen. Dan het weer. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door. Het blijft droog en het wordt 19 tot 23 graden. Morgen eerst bewolking, later meer zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

Welkom bij Niet Alleen op Zondag, door uitgezonden Radio 794, de lokale radio van de gemeente Heerde en de gemeente Epe. Niet alleen op zondag, met psalmen en gezangen en mooie gedichten.

Wijsheid voor mijn hart. Mijn leven lang wil ik uw woord op handen dragen, juichend uw goede geboden verhogen voor het oog van alle mensen. Voor wat u hebt gedaan schaam ik mij niet, want uw woord is wijsheid voor mijn hart. Uw gebod is een licht op mijn pad, een lamp voor mijn voet, een leidraad naar het eeuwige leven. Laat uw woord mij niet uit handen vallen, laat uw geboden niet te zwaar voor mij zijn, dat ik de vreugde van mijn jeugd mag bewaren in prille liefde voor uw heilzame geheimen, nu en alle dagen van mijn leven. Ik leg mij vast aan uw getuigenissen. O Heere, maak me niet beschaamd.

komt allen tot mij. Geloof geen mens die ooit zegt, het is voor goed verloren. Zolang je leeft, heeft Jezus stemje je nog zijn woord doen horen. Misschien wel door een heilssoldaat, een kind dat loopt te zingen. Een oud bijna vergeten lied dat je opeens zal dwingen om stil te staan en om te zien, maar ook vooruit te kijken. Om te geloven als een kind, God zal nooit van me wijken. Al kijkt geen mens meer naar je om, kan niemand je iets schelen. God weet dat je gebroken bent, maar hij kan je helen. Een kreet om hulp is al genoeg, zo gauw je hem zult vragen, Heer, help me, want ik kan niet meer. Dan zal hij je lasten dragen.

Het land van gouden stromen. Ja, daar kunnen we nu nog van dromen. Maar we kunnen ons geen voorstelling geven hoe het dan zal zijn. Hoe zal dat later zijn bij God? Bij Jezus, bij al die ons voorgingen in het geloof. Die steeds hebben gezegd, ik hou me vast aan die rots. Het was voor mij geen aanstoot, maar hij was het voor mij. Met hem kon ik alles aan, want hij gaf me kracht. Hij gaf me rust. Hij was voor mij mijn rots van mijn behoud. Mijn verlosser. En daarom hou hem vast. Klem vast aan de rots.

opruimen. Wilt u me helpen, heren, om op te ruimen wat ik zo lang krampachtig heb bewaard? Het leken zulke waardevolle dingen die door de jaren heen zijn opgespaard. Als ik terugzie op mijn eigen leven, weet ik, niet alle dingen waren goed. Wilt u me helpen om te onderscheiden wat ik mag hebben of verliezen moet? Misschien zit ik te vast aan aardse zaken. Geef me de kracht ze los te laten, Heer, zodat het niet meer tussen ons kan komen, al doet het afstand nemen wel eens zeer. Maar als ik denk aan wat u hebt verlaten om mij te redden en vrijwillig kwam, om aan verlorenen het heil te brengen en al mijn lasten op uw schouders nam, dan is mijn zelfbeklag opeens verdwenen en komt er weer een glimlach om mijn mond. Ik kan weer zingen en u dank bewijzen, omdat u mij, Heer, zo belangrijk vond. Dat u voor mij de hemel prijs wou geven, niet achterom zag naar wat u verliet. Leer mij dan al het aardse los te laten, zodat mijn oog slechts u, Heer Jezus, ziet.

Ik spreid mijn armen en hef mijn hoofd omhoog. Met alles wat ik ben en alles wat ik heb. Vanuit het diepst van mijn binnenste. Met mijn hele ziel, met mijn hele wezen geef ik mij over aan u. Iedere vezel in mijn lichaam, iedere stap van mijn voet. Ieder gebaar van mijn hand, ieder lied van mijn hart. Ieder woord van mijn mond, iedere blik uit mijn ogen. Laat het zijn vanuit u. Ik zie uit naar het volmaakte dat nog komen gaat. Dat echt alles, ja echt alles van mij zich zo overgeeft. Zich zo neerbuigt in aanbidding. In totale overgave. Alleen slechts aan u.

Durf je het aan alleen te staan met ongevulde handen? Durf je het aan toch verder te gaan, geen angst zelfs om te stranden? Durf je het aan je levensbaan toch rustig te bewandelen, geen vergezicht en weinig licht, wel weten hoe te handelen? Ja, ik durf het aan, want ik mocht verstaan, God zal me nooit begeven. De ergste nood is nooit te groot, want Jezus is mijn leven.

U luistert naar Niet Alleen op Zondag. Het wordt uitgezonden op Radio 794, de lokale radio van de gemeente Heerde en de gemeente Epe. Niet Alleen op Zondag, met psalmen en gezangen en mooie gedichten.

Ik wil zingen in de morgen, al is het nog vroeg. Voor mijn loflied in de morgen is het nooit vroeg genoeg. Ik hoor de vogels vrolijk fluiten op de nieuwe dag. Ik, die als de vogels buiten loven danken mag. Ik mocht slapen zonder zorgen, want God zorgde weer. Daarom zing ik in de morgen een loflied tot zijn eer.

schepping. Als heel de natuur in uw zonneschijn lacht, als lente zich tooit in kleurige pracht, als lammeren dartelen van louter genot, dan zeg ik, hoe groot is uw schepping, o God. Als regen de akker weer voedsel geeft en daverende donder de aarde doorbeeft. Als luide stem klinkt van uw gebod, dan zeg ik, hoe groot is uw schepping, o God. Maar tovert de herfsttijd de bladeren goud, dan is het alsof je een wonder aanschouwt. Dan speelt door de bomen een nevelig licht, als belofte, er is nieuw leven in het zicht. Bij het graf van de zomer ontkiemt keer op keer nieuw leven. Hoe groots is uw schepping, o Heer?

Waar ben ik veilig, heer? Waar kan ik schuilen? Als ieder vliegtuig ook een boom kan zijn. Als ons milieu steeds erger zal vervuilen en ziekten sterker blijken dan het medicijn. Waar ben ik veilig, heer, op deze aarde? De dood is aan de orde van de dag. Wat heeft een mensenleven nog voor waarde in deze tijd waar alles kan en mag? Waar ben ik veilig? Hoe kan ik ontkomen? Mijn eigen hart heeft deel aan al het kwaad. Tegen uw wil heb ik de vrucht genomen van egoïsme, hoogmoed en verraad. Heer Jezus, ik ben reddeloos verloren. Als u niet zelf bij Vader voor me pleit, laat door uw bloed mij van de vrijspraak horen. Dan ben ik veilig, tot in eeuwigheid.

Geluk is voor mij soms een zonnestraal op mijn wang. Een vogel horen zingen met haar prachtige zang. Geluk is voor mij gewoon heerlijk lopen op het strand. Zoeken naar schelpen met mijn geliefde, hand in hand. Geluk is voor mij soms het zingen van een prachtig lied, waarin God bezongen wordt. Dat is waar ik van geniet. Geluk zit soms echt in hele kleine dingen, die van een ontzagwekkende grote God ontvingen.

Stenen die leven? Hoe kom je erbij? Een steen wordt gevormd en gebakken van klei. Maar zodra hij rood gloeiend de oven verlaat, koelt hij af, omdat het een steen zo vergaat. Toch zijn er levende stenen te vinden, kostbare stenen, het zijn Gods kinderen. Ze zijn gevormd en ten diepste geraakt, pasklaar voor het hemelse bouwwerk gemaakt. Stenen die leven, mocht ik er één zijn. Een levende steen, al is hij dan klein, groot is de vreugde, heerlijk het lot, gevoed te zijn in het bouwwerk van God.

Er is een weg, een hoge bomenrij, waait langs zij geluiden over het water. Als je linksaf slaat door de weiden, staat er achter de wilgen een kleine boerderij. Mocht je de stem daar iets zo niet verstaan, dan zal de akker je het verhaal vertellen. En wie niet horen kan, ziet naar de helle, windblonde schepen van de karavaan. Der wolken, de lage horizonnen verschaffen toegang tot een eindeloos verschiet. Ik werd geboren in dit vrijgebied, wat nu levend wordt, is hier begonnen. Mijn vader zong er psalmen op de akker, mijn moeder in de keuken hetzelfde lied. En wat men zo ontdekt, dat sterft niet. En als het slaapt, wordt het toch eens wakker. Mijn land, arm land, dit lied wil ik u leren. Mijn vader zong het ten troost van ieder volk dat leidt. Bereid de weg in hem verblijd, die door de vlakke velden rijdt. Zijn naam is Heer der Heren.

U hebt kunnen luisteren naar Niet Alleen op Zondag. Werd uitgezonden door Radio 794, de lokale radio van de gemeente Heerden en de gemeente Epe. Niet Alleen op Zondag, met psalmen en gezangen en mooie gedichten. Ik wens u Gods zegen toe. Dit programma werd gemaakt door Johannes Veldkamp. Beleven en gezondheid, tot volgende week. Dag.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 campings in een naturistengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. In de haven van Amsterdam zijn gistermiddag 5 mannen aangehouden voor het transport van een lading drugs. De politie heeft 800 kilo cocaïne in beslag genomen. De recherche in Den Haag kreeg informatie binnen over het transport, waarop werd besloten om de partij te onderscheppen. De 5 verdachten zijn aangehouden terwijl ze in een busje zaten op een haventerrein. Ze komen onder meer uit Voorburg, Amsterdam en Algerije. Het nieuwe moederbedrijf van het Nederlandse voedselmerk Calvé krijgt geen notering aan de Amsterdamse beurs. Het Amerikaanse McCormick kiest voor Londen. Calvé, maar ook kappensoep en Hellmann's mayonaise werden overgenomen van Unilever. Het Brits-Nederlandse bedrijf houdt nog wel een aandeel in het nieuwe voedselconcern. Bij het optreden van Sophie Straat afgelopen maandag in Gent werd niet gediscrimineerd, zegt het Belgische discriminatiepunt Unia. Voor een zogenoemde moshpit vroeg de zangeres aan het publiek om ruimte te maken voor vrouwen, queer mensen en mensen van kleur. Straat vroeg alle witte mannen om naar achteren te stappen. De zangeres deed dezelfde oproep vorige maand al bij een ander optreden. Het Nederlandse bureau discriminatie.nl zegt dat het daarover de afgelopen weken vele honderden klachten heeft gekregen en die klachten worden onderzocht. Dan het weer, wolkenvelden en af en toe zon bij 19 tot 23 graden. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: Dit is het land van Maas en Smaal. Een ontmoeting met ondernemers uit de regio. Uw gastvrouwen zijn Maria Maas en Sandra Smaal.
1: Zo Maas, daar zitten we weer in de studio met dit mooie weer. Eigenlijk is het fantastisch weer om ons te gaan verdiepen in een lokaal bedrijf waarbij activiteiten veel te maken hebben met het buitenleven en het landleven. Wat denk jij?
2: Dat lijkt me heel erg leuk. Ik verheug me op het gesprek. We hebben het samen voorbereid en ik ben heel nieuwsgierig wat onze gasten ons gaan vertellen.
1: Vandaag zijn Jessica en Dennis Nijhoff van biologisch melkveebedrijf Nijhoff in Oene te gast. Jongens, welkom. Twee, een echtpaar leuke jonge ondernemers, enthousiast. Voordat we gaan praten over jullie onderneming, zijn we vooral nieuwsgierig naar wie jullie zijn, hoe jullie gezinssituatie is, jullie achtergrond, opleiding en eventueel andere werkervaring. Dus, wie wilde beginnen?
3: Zal ik maar beginnen? Ja, wij zijn Dennis en Jessica Nijhoff. Ik ben 33 jaar, Dennis is 34, bijna 35. We hebben twee kinderen, Luc van 4 en Floor van 2. En we wonen in Oene. Daar hebben we inderdaad een biologisch melkveebedrijf. En we verkopen ook biologische rauwe melk zelf. En vlees, dat verkopen we ook. Daarnaast geven we boerderijeducatie. En dat is eigenlijk waar we ons mee bezighouden. Ik heb zelf niet echt een achtergrond in de agrarische sector. Nee. Ook nooit echt de ambitie gehad om een boer te trouwen. Maar,
1: en, ja. En hoe is het zo gekomen?
3: Ja, vriendengroep, hè. Dan kom je in een keten terecht. Ja, uiteindelijk van het een komt het ander. En zijn we getrouwd in 2017. Toen zijn we ook gestart op het bedrijf, eind 2017.
1: Ja.
3: Nou goed, ik kom zelf uit... ik heb bewindvoering gedaan altijd. Dus echt wel een kantoorbaan. Sociaal-juridische dienstverlening gestudeerd. Dus eigenlijk ook niks met vee of...
1: Nee.
3: Dat is een hele andere wereld.
1: Ja, precies.
3: Ja. Aldoende leer je wel hoor, om pinken te vangen en kalfjes...
1: Ja, je moet wel.
3: Ja, ja. Dus dat gaat prima.
1: En Dennis, wat is jouw achtergrond?
4: Nou, ik heb me nooit echt verbreed of zo. Dus ik heb altijd in het agrarische gezeten.
1: Maar daarin heb je je toch verbreed?
4: Ja, nee, maar ik wou wel van jongs af aan boer worden.
1: Oké, okay, mooi.
4: Dus dat, daar heb ik me ook altijd op gericht. Ik heb altijd agrarische opleidingen gedaan. Eerst in Zwolle, later in Dronten. Een aantal jaar gewerkt in de veevoerindustrie. Als voervoorlichter. En in 2017 het bedrijf... voortgezet van mijn vader.
1: Ja, want de boerderij heeft een geschiedenis van jouw familie. Tot hoever gaat dat terug?
4: Ja, wat staat er op de voorgevel? 1800?
3: 23.
4: Nee, volgens mij niet.
3: Ja.
4: Oké. Okay.
3: 27.
4: Ja, ja, ergens in de 1800. Toen is het in ieder geval de plek, volgens mij denk ik, bij ons in de familie gekomen. Via de kerk in Oene destijds.
1: Ja.
4: Even kijken, mijn opa is daar begonnen.
1: En was dat ook een veebedrijf?
4: Ja, dat was destijds ook een veebedrijf. Er waren ook allemaal gemengde bedrijven natuurlijk. En er werd wat loonwerk bij gedaan. Er waren vaak ook nog boerenknecht bij herenboeren, zeg
1: ja,
4: maar.
1: Ja.
4: En die hadden dan een klein bedrijf thuis. Dat is eigenlijk...
2: Dat was denk ik voordat er verkaveling plaatsvond en zo.
4: Ja, bij ons is er nooit echt zozeer een verkaveling geweest in de buurt. Het is allemaal... zijn echt nog gewoon de oude bedrijven of de oude locaties.
1: Ja. Op welke leeftijd had jij echt zoiets van... ja, maar dit wil ik ook. Ik ga het bedrijf voortzetten.
4: Het heeft me altijd getrokken, het agrarische.
1: Ja.
4: Alleen, hoe zeg je dat? Mijn vader en ik hadden nogal wat andere inzichten. Dus dat was niet, dat was geen combi om het samen te doen.
1: En kun je daar iets meer over vertellen? Hoe was zijn visie en hoe was jouw visie?
4: Nou ja, goed, ik had van jongs af aan denk ik wel een passie voor dieren... En dat had mijn vader gewoon niet.
1: Nee.
4: Mijn vader is van de generatie, ja, die werd gewoon boer.
1: Ja.
4: En die had misschien vandaag de dag ook wel wat anders gekozen. Ja, dat heeft al die tijd ook wel een beetje het bedrijf gevormd.
1: Ja.
4: Hij heeft zijn boterham ermee verdiend, maar dat was het dan eigenlijk.
1: Het was ook niet zijn passie.
4: Het was niet zijn passie, nee.
1: Het was eigenlijk meer logische opvolging.
4: Ja.
1: Ja.
4: Nou goed, en ik was daar wel wat ambitieuzer in. Nou, okay. Ja, dan kun je wel nagaan dat dat dan niet per se altijd even klikt, zakelijk.
1: Nee. En waren er geen andere familieleden die in het bedrijf wilden?
4: Nou, ik heb één oudere broer en die is wel deels in het agrarische gebleven. Alleen echt aan de technische kant. Die was veel meer van trekkers gepassioneerd.
1: Oké. Okay.
4: Ik heb twee linkerhanden en hij heeft twee rechterhanden.
1: Nou ja, samen kom je er wel.
4: Ja.
1: Maar hij werkt niet meer op binnen het bedrijf bij jullie?
4: Nee, hij helpt nog wel als er dingen kapot zijn of zo. Of hij wil wel
1: als jij
4: keer...
1: dingen stuk maakt, mag hij ook komen.
4: Ja, dat kan hij maken, ja. En hij wil ook wel een keer bijspringen, maar voor de rest is hij niet actief in het bedrijf. Heeft hij ook nooit intentie gehad, hoor. Hij heeft nog nooit geen koe gemolken, zeg maar.
1: Nee. Nou ja, ieder zo zijn kracht en zijn passie inderdaad. Over jullie bedrijf. Hoe groot is het? Hoeveel vee hebben jullie naast koeien ook nog ander vee?
4: Nee, het is wel echt een melkveebedrijf. We doen er geen andere dingen naast. Tot 2010 zijn er wel wat varkens geweest. Alleen dat is daarna eigenlijk naar volledig melkvee gegaan. En het is voor Nederlandse begrippen een klein bedrijf. We hebben 60 koeien en bijbehorend jongvee. Dus dat is voor Nederlandse begrippen wel een klein bedrijf. Maar ook wel bewust wat kleiner, hoor. Destijds toen wij begonnen was het ietsjes kleiner. Waren het er 45, 50 koeien. Ja. Er zijn er wel een paar bijgekomen. Maar we hebben wel heel bewust de keuze gemaakt om daar niet veel verder in door te groeien.
1: Jullie hebben het op een gegeven moment van je vader overgenomen. Jullie zijn nu ook echt eigenaar van het bedrijf? Of zit de familie er nog in?
4: Nee, sinds 1 januari dit jaar zijn we eigenaar van het bedrijf. Vanaf 2017 hebben we dat nog in de VOF met mijn ouders gedaan.
1: Ja, jullie werken beide fulltime in het bedrijf.
3: Ja, we hebben een beetje een traditionele rolverdeling gekregen. Dus ik doe vooral de kinderen en spring in als het nodig is. Ja. Kalfjes en zo doe ik wel vaak. Vee verzetten, dan help ik wel. Maar het melken en voeren en dat soort dingen, dat ligt echt bij Dennis.
1: Ja.
3: En die heeft ook echt wat inhoudelijke kennis. Dat heb ik ook niet zo, hoor.
1: Nee.
3: Dat de vrouw, de kinders en de man buiten. Ja, ja.
1: Nou ja, weet je, als het werkt, is het goed, toch?
3: Ja, precies. Ja. Ja.
4: Maar goed, Jess had het op een gegeven moment ook... die had ook niet zoveel plezier meer in een kantoorbaan.
1: Nee.
4: Nou, we zijn in de gelukkigheid dat we er van kunnen bestaan alleen. Dus
1: ja.
4: We hebben ook de rijkdom dat we zeg maar allebei thuis kunnen blijven.
1: Ja, mooi. Want dat is natuurlijk in deze tijd ook niet vanzelfsprekend.
4: Nee. En ik denk vooral, nou goed, de kinderen zijn allebei jong. Dus we zijn wel heel dankbaar voor dat we daar ook de tijd voor hebben, zeg maar.
1: Nou ja, en voor die kinderen natuurlijk fantastisch om op te groeien zo. Met de ruimte, de rust en dieren.
4: Ik denk dat het zeker een voorrecht is als ik naar vroeger zelf kijk.
1: Ja.

0: Dennis, je zei dat je in Dronten ook opleiding had gedaan. Welke opleiding heb je daar gedaan?
1: Dat was agrarisch ondernemerschap op de HBO.
0: En wat leer je daar op ondernemerschap?
1: Wat leer je daar? Dat heb ik ook al eens afgevraagd. Het valt onder de opleiding veehouderij. Alleen dan is het iets meer gericht op het runnen van een eigen bedrijf. Je hebt verschillende afsplitsingen binnen de opleiding veehouderij. Wat meer richting het, veehouderijgedeelte. En ook wat meer richting het eigen bedrijf runnen.
0: En hoe oud was je toen ongeveer, toen je die opleiding deed?
1: In 2015 ben ik afgestudeerd. Dus dan was ik... dan moet ik even nadenken.
0: Oh, maar 2000, zo'n 11 jaar terug.
1: Ja.
2: Begin 20,
1: ja.
0: Want ik ben heel benieuwd of je toen al bezig was met te denken van... als ik later het bedrijf van mijn vader overneem... dan zou ik het wel biologisch willen maken.
1: Nee, daar was ik toen op dat moment denk ik niet mee bezig. En nu wordt dat op de opleiding in Dronten ook niet echt naar voren geschoven, biologisch. Misschien dat het vandaag de dag anders is, hoor. Maar vooral toen die tijd was het vooral gewoon echt wel een gangbare opleiding. Mm. Dus daar was ik toen niet echt mee bezig.
0: En hoe kwam dat geleidelijk aan in je denken? Hoe heeft zich dat ontwikkeld?
1: Dat was ook een zoektocht om het bedrijf zeg maar toekomstbestendig te maken. Zoals gezegd, we hadden een klein bedrijf. Dus we zijn daar in 2017 mee verder gegaan.
0: En toen had je die 60 koeien en hoeveel hectare land?
1: We hadden toen denk ik een 50 koeien en... ongeveer hetzelfde hectare land als dat we nu hebben. Misschien een paar minder, begin 30 hectare. Alleen, we liepen er wel tegenaan. De huisvesting was niet bij de tijd. We hadden destijds allemaal nog koeien op de grupstal staan.
0: En de grupstal, wat is dat?
1: De aanbindstal, zoals dat van vroeger bekend staat. Waar koeien eigenlijk het jaar rond vast stonden.
0: Ja.
1: Ja, nou goed, er was toen al sprake van dat dat uitgefaseerd zou worden.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat was niet bij de tijd en... Dat had ook niet voldaan aan de eisen voor biologisch. Dus we moesten ook wel investeren in nieuwe huisvesting. Dus we hadden best wel veel geïnvesteerd. En in 2021, toen wij biologisch werden... toen liepen wij er eigenlijk daarvoor tegenaan... dat we wel uit de kosten konden komen... maar het verdienvermogen van het bedrijf was te klein. Dus we moesten een andere keus maken... om het bedrijf toekomstbestendig te maken. En we hebben wel bewust de keus gemaakt destijds... om ons niet heel erg in de financiering te graven. Kijk, als we hadden willen groeien in de koeien... dan hadden we en fosfaatrechten bij moeten kopen... daar had grond bij moeten kopen... daar had nog een stal gebouwd moeten worden.
0: En dan was je heel erg afhankelijk van de banken geworden.
1: Ja, en dat was denk ik punt 1 überhaupt niet realistisch geweest om dat te doen.
0: Mm-hmm.
1: En punt 2 had dat ook de vrijheid die we nu voelen... had dat ook weggenomen. Dan hadden we een dusdanig hoge financiering gehad... dat je de vrijheid van keuzes maken ook niet meer hebt. Dan zit je op een gegeven moment ook op een trein die door moet.
0: Maar dan is het vooral een financieel-economische afweging geweest.
1: In het begin wel, ja.
0: Hoe ruimt dat met je passie voor dieren die je al heel lang had? In het begin had dat voor jou niet iets te maken met... ik wil op een bepaalde manier met die dieren omgaan.
1: Onbewust was ik er denk ik wel mee bezig dat ik wat anders wou. Ik zag in de landbouw wel om me heen dat het wel een redrace aan het worden was en is... waar het alleen maar meer moet worden.
0: Mm-hmm. Dus die voortdurende dwang om te groeien en te investeren... en dan steeds meer afhankelijk te worden van de bank... en die vicieuze cirkel wou je uit.
1: Ja, en het wordt ook een steeds competitievere sector met boeren onderling... De betere bedrijven of de ambitieuzere bedrijven blijven over. En je merkt dat dat gewoon wel een strijd aan het worden is. Dat alles moet groter, alles moet sneller. Opbrengsten moeten steeds hoger.
0: En waar ontstaan dan die ideeën? Of waar kom je in aanraking? Of heb je mensen ontmoet die je inspireerden? Waar gaat het echt denken van, zo kan het niet. Zo is er geen toekomst voor mijn bedrijf en ons gezin. Waar gebeurt het dan dat je echt serieus gaat denken... ik moet het anders gaan doen?
1: Nou goed, ik denk dat wij toen die tijd wel realiseerden... dat het financieel wouden we echt verder kunnen... dat we andere keuzes moesten maken. En we hadden ons wel georiënteerd ook in gangbare melkstromen... onder een ander labeltje, zoals tegenwoordig Planet Proof of Beter Leven. Maar daar waren we in alle realiteit gewoon te klein voor.
0: Ja.
1: Daar konden we niet aan meedoen. Dus dan moet je verder kijken. En toen heb ik me destijds eens wat in de eisen van biologisch verdiept. Leek me best haalbaar. En het grote voordeel vond ik van de biologische eisen... is dat ze heel zwart-wit zijn. Het is biologisch of het is niet biologisch. Het is ja of nee. En dat past eigenlijk bij mij. Dat geeft ook een bepaalde zekerheid.
0: Oké.
1: En toen ben ik me daarin in gaan verdiepen. Hebben we wat gezocht naar mensen die dan onze melk af wilden nemen. En toen we daar eenmaal mee in gesprek gingen, toen ging het heel snel. Toen zijn we eigenlijk binnen een maand ook omgeschakeld.
0: Zo.
2: Dat de keuze gemaakt, ja.
0: Ja, de keuze gemaakt. Ja. Ik ga zo verder vragen van wat is dan dat zwart-wit, hè? Wat is wel en niet biologisch? Maar ik ben eerst ook benieuwd hoe jij die periode in het verhaal zat, Jessica.
2: Ja, nou, de omschakeling, dat was, dat hebben we een beetje onderschat, denk ik. Qua koeien niet, dat ging prima. En, maar goed, het land, dat was wel een grotere uitdaging. Ja, die was gewoon kunstmest gewend. En,
0: heb je de keuze al gemaakt. Daarvoor, ja. in dat proces van zien van als we het op deze voet doorzetten, dan lukt het niet. En we gaan zoeken van wat kunnen we gaan doen. Hoe heb jij dat meegemaakt?
2: Ja, eigenlijk een vriend van ons, daarvan weer een vriend, die was ook biologisch geworden. En toen hebben we het daar inderdaad samen over gehad. Van ja, goed, misschien is dat nog wel een optie. Want dan vergroot je liquiditeit. En toen hebben we eigenlijk binnen een maand die sprong genomen van, nou goed, het is dit of ja, we blijven vastzitten in het patroon waar we toen in zaten, zeg maar.
0: En niet langs allerlei adviseurs, nee, en langs de bank.
2: Nee, was misschien verstandig geweest achteraf. Ja, dat zijn wel dingen waarvan we achteraf zeggen, dat is wel, als we nu mensen hebben die willen omschakelen, dat is wel een punt wat we willen aangeven. Maar achteraf zijn we er heel blij mee. Maar toen was het wel pittig, ja.
3: Ja, want jij zegt de omschakeling, wat voor een effect het op het land had. Kun je daar iets meer over vertellen? Wat was het effect? Wat deed het met de grond, met het land?
2: Ja, goed, we zijn natuurlijk heel erg gewend als mensheid steeds meer om dat land maakbaar te maken. Dus als het niet regent, gaan we beregenen. Groeit er niet genoeg, dan gooien we kunstmest. Groeit er een disteltje, dan gaan we spuiten. En je kon gewoon echt merken dat die zoden die we toen hadden, dat die kunstmest echt nodig hadden om te groeien. Ja, die waren dat gewend. Die waren niet meer gewend om vanuit de wortel zelf wat te gaan doen. Die waren gewoon verwend. Gingen achterover liggen en van, nou, het komt wel van boven, zeg maar. Dus toen hebben we binnen een paar jaar al het land hebben we opnieuw ingezaaid met kruidenrijk grasland. En,
0: geen rijgras meer?
2: Er zitten wel doorheen nog, maar vooral ook veel klavers en andere kruiden die er nu doorheen staan. En sindsdien merken we eigenlijk dat de opbrengst nu weer een beetje op het oude niveau zit. Maar goed, dan praat je ook wel over een paar jaar verder. We zijn natuurlijk in 21 hebben we ons aangemeld. En nu zit je al in 26, dus dat is wel een periode.
0: En dat is vallen en opstaan, denk ik.
2: Ja.
0: En schrikken.
2: Ja.
1: Biologisch is als het lukt een heel dankbaar systeem. Alleen als het niet lukt, sta je vrij machteloos aan de zijlijn. Ik denk dat het goed uitlegt. Mm-hmm. Je bent de handvaten kwijt om bij te sturen. En daar liepen we de eerste paar jaar wel tegenaan.
0: Ja, want jullie zeggen op je website ook, hè, dat jullie het bedrijf willen voeren in samenhang met de processen die in de natuur aanwezig zijn. In harmonie met de natuur.
1: Ja, op het moment dat je dat gaat doen, dan zie je ook dat de veerkracht van de natuur meer naar boven komt. Dat de natuur zich ook herstelt. En dat is wat er gangbaar de laatste 30 jaar toch gebeurd is. Is dat we heel eenzijdig dingen aan het doen zijn. Met kunstmest brengen we bijvoorbeeld alleen maar stikstof, terwijl dat maar één van de vele elementen is die een plant bevat. Dus je bent heel eenzijdig de verhouding in de natuur aan het veranderen.
0: En moet ik me nou voorstellen dat je heel veel boeken zat te lezen daarover, tijdschriften zat te lezen, of werd je lid van een vereniging om je daarin te scholen, deskundig te maken?
1: Nee, ik ben ook helemaal niet van lezen. Nee, goed, op het moment dat je bio wordt, dan stap je uit, voor je gevoel stap je uit een heel groot gedeelte van de agrarische sector.
0: Ja.
1: Dat heb ik toen op dat moment wel zo ervaren. De erfbetreders die kwamen, die komen niet meer.
0: Dus en je zei eerder, het is zwart-wit en dat past wel bij mij. Wat is dan het grote verschil, wat je nu niet meer mag en wat je wel kunt?
1: Nou, het verschil met bijvoorbeeld het Beter Leven keurmerk is, het Beter Leven keurmerk zegt minder kunstmest. Nou, biologisch is gewoon geen kunstmest.
0: Geen kunstmest.
1: Geen bestrijdingsmiddelen.
0: Geen pesticiden, geen bestrijdingsmiddelen.
1: En dat is heel zwart-wit, dat is, daar zit geen middenweg in. En dat is in het begin, dat voelt wel even heel vervelend, want je bent er gewoon, jij bent eraan gewend en ook de grond is eraan gewend. Alleen als je dat eenmaal draaiende hebt, dan is het ook wel een systeem wat heel veel houvast geeft. En je weet waar je aan toe bent. Het is biologisch of het is niet biologisch, zeg ik wel eens. Mm-hmm. En dat is ook met de controles die daarbij horen, die zijn ook vrij makkelijk. Want het is biologisch of het is niet biologisch. Je weet het antwoord zelf al van tevoren.
0: Oké, je zegt, je stapt voor een deel uit de agrarische wereld waar je altijd in was opgegroeid. De erfbetreders komen niet meer. Hoe dacht de omgeving erover en hoe was het met je vader?
1: Nou, mijn vader er nou zoveel van vond, dat weet ik niet. Ik denk dat hij daar op zich wel achter stond.
0: Hij begreep waarom je het deed, waarom jullie het deden.
1: Ja, dat denk ik wel. Vanuit de omgeving hebben we wel ervaren dat het niet louter positief was.
3: Ja, want je had het net over erfbetreders, die er vroeger wel kwamen, maar nu niet meer. Kun je daar eens, wie vallen daaronder?
1: Nou, de erfbetreders zijn gewoon de mensen die jou een product proberen te verkopen. En als je bio bent, mag je heel veel producten niet meer kopen. Dus ja, die mensen komen niet meer.
3: Nee.
1: En het meeste advies wat in de landbouw gegeven wordt, wordt gegeven door bedrijven die jouw producten verkopen.
0: En je had zelf ook in de agro-industrie gewerkt.
1: Ja, ik ken de wereld, dus ik weet precies hoe het spelletje werkt.

0: Ik begrijp. Geen kunstmest, geen pesticiden. Maar jullie hebben ook, wat ik begrijp, een hele aparte voerstrategie. Jullie koeien eten alleen maar gras, maar ze eten zelfs meer dan dat. Ook kruiden en zelfs knoflook en rozemarijn. Vertel.
1: Dat is ook een beetje ontstaan. Ik zei, de erfbetreders komen niet meer. Dus je gaat ook andere mensen om je heen verzamelen. En de biologische keuze heeft ook andere mensen op ons pad gebracht. Ook in de begeleiding om de eerste jaren door te komen. Toen we in 2022 in ons tweede jaar zaten dat we bio werden, toen hadden we en de pech dat het best wel droog werd. En we zaten precies in de tijd dat de grond de meeste ontwenningsverschijnselen toont.
0: Mm-hmm.
1: Dus we kwamen eigenlijk in de situatie dat we te weinig voer hadden. Want het land bracht te weinig op. Met één door de droogte, maar deels ook door de reactie op het weglaten van de kunstmest. En dan zoek je mensen om je heen die je daarin kunnen begeleiden. De mensen die je als adviseur had, die kwamen niet meer. Dus op dat moment is een man uit Duitsland op ons pad gekomen, Hubert Kremer. En die heeft nogal een afwijkende visie op het voeren van koeien.
0: Die kwam je tegen in Oene?
1: Nee, die kwam ik...
2: Daar kom je niemand tegen hoor, in Oene.
1: Die kwam ik via tegen. En ik las toch ook wel wat dingen. Dus ik had destijds van een onderzoeker uit Wageningen rond 2000, Jaap van Bruchem was dat, ook wel wat verhalen gelezen van een bedrijfssysteem zonder kunstmest. Nou, dat was eigenlijk onze houvast om ons in die beginjaren er doorheen te loodsen. En de visie van Hubert Kremer is echt de dieren voeden vanuit het oogpunt met als hoofddoel om gezonde levensmiddelen te maken.
0: En, er staat op jullie website ook, wij geloven erin dat als je gezondere dieren hebt, dat je ook gezondere voedingsmiddelen produceert.
1: Ja, kijk, en zijn visie, en hij is altijd onderzoeker geweest in Duitsland, op de bekende Duitse proefbedrijven. En hij heeft heel veel onderzoek gedaan naar melk. En zijn conclusie was eigenlijk is dat de melk die vandaag de dag gemaakt wordt, dat die eigenlijk niet meer gezond voor ons mensen is. Vroeger was melk, werd ook wel als een geneesmiddel bekeken. Maar tegenwoordig is het een lang niet zo gezond voedselproduct meer. En zijn hoofddoel is een gezond levensmiddel maken. En zijn visie is ook, als je gezonde levensmiddelen wilt, dan moet je gezonde koeien. En als je gezonde koeien hebt, dan maak je ook gezonde mest om uiteindelijk een gezonde bodem te hebben. En die holistische benadering, dat was iets wat mij heel erg aansprak. Want die tijd dat we bio waren geworden, hadden we problemen met het land. Maar we hadden wel heel veel vooruitgang geboekt met de koeien. We hadden veel gezondere koeien. De koeien werden productiever.
0: Werden productiever?
1: Ja. Iedereen zei tegen ons van die koeien die kunnen dat nooit aan. Dat gaat helemaal niet goed. Maar tegen alle verwachtingen in gingen de koeien meer melk geven. En de koeien hebben dit al die tijd beter gedaan dan dat ze die jaren ervoor deden. Dus dat heeft ons heel veel houvast gegeven om ook met dat systeem aan de gang te gaan. En zodoende hebben we dat behoorlijk omarmd. En dat hield in dat we dus geen snijmais meer mochten voeren. En we alleen gras voerden met veel hooi. En dan aangevuld met de echte oude granen zoals rogge, spelt, gerst, emmer.
0: En die verbouw je ook zelf?
1: Nee, die kopen we allemaal ook wel via Hubert aan. Die komen allemaal uit Duitsland of uit Friesland.
0: Maar jullie voeren ze ook kruiden als knoflook en rozemarijn?
1: Ja. Nou ja, goed, binnen het biologisch is de doelstelling om antibiotica zoveel mogelijk uit te bannen.
0: Mm-hmm.
1: Dus dan kom je in de wereld van de homeopathie, of in de preventie. En dan kom je dus ook in de kruidengeneeskunde terecht. En daar zijn we de laatste jaren heel druk mee geweest om vooral met preventief inzet van kruiden de gezondheid van de dieren en van de melk te bevorderen.
0: God, heel interessant. Jessica, betekent dat jullie dat ook voor jullie gezin doen?
2: Ja, inmiddels wel. Want als je ons 5 jaar geleden had gevraagd of wij biologisch zouden gaan eten, dan hadden we je toen heel gek aangekeken en gezegd van nou, dat doen we echt niet. Maar inmiddels hebben we zoveel gezondheidsvoordelen bij de koeien gezien dat we dat nu zelf ook zoveel mogelijk doen. Dus dat doen we nu wel voor onze kinderen ook, ja.
0: Nog één dingetje hierover. Dan gaan we over wat jullie precies voor producten voortbrengen en al die zaken. Maar ik las ook op de website dat het rentmeesterschap voor jullie toch ook wel heel belangrijk is. Kun je daar wat over vertellen?
2: Nou ja, goed, we hebben nu inmiddels, doordat we nu een aantal jaar biologisch zijn, wel ervaren dat het hele systeem gewoon meer naar je toe komt. En dat de natuur, wat Dennis net ook al zei, gewoon veel meer kan dan wat wij allemaal denken. Wij denken dat we dat zelf allemaal moeten kunnen controleren. Terwijl het eigenlijk nou ja, wij zijn christelijk. Het is allemaal perfect gemaakt door de schepper. Wij vinden het wel belangrijk om daar zo min mogelijk in te verstoren. Ja, wij zijn van mening dat bestrijdingsmiddelen en kunstmest, dat wel dingen zijn die eigenlijk niet hoeven, hebben we nu geleerd door de jaren heen. En daar zien wij wel een stukje rentmeesterschap in terug. Dat wij de aarde wel willen behouden voor de volgende generaties.
0: De kop, als je naar jullie website gaat kijken, is ook... We staan niet boven de natuur, maar we zijn deel van de natuur.
2: Ja, we horen eigenlijk in een soort van kringloop. Wij zijn niet de partij die daar inderdaad boven moet staan. Dat wij het allemaal kunnen controleren. Dat wij ontbossing doen in Brazilië voor soja, dat soort dingen. Het kan op een hele andere manier. En daar zijn wij groot voorstander van. Dus dat, we vonden het een mooie slogan om die op de site te zetten.
3: Jullie hebben een melktap. Wat kunnen jullie daarover vertellen? Wat is het?
2: Nou, een paar jaar geleden, toen waren we al ermee bezig van, dat onze melk een hele andere samenstelling heeft. Nou, wat Dennis net ook zei, van de melk staat nu heel ver af van hoe het vroeger was. We hebben die melk ook laten onderzoeken de afgelopen jaren dat we in omschakeling zijn geweest. En daaruit blijkt wel echt dat de samenstelling qua omega-3-6 verhouding echt veranderd is. Dus dat er veel minder omega-6 in zit, wat ontstekingsbevorderend werkt als je te veel neemt. En dat er veel meer omega-3 in zit. Dus eigenlijk heb je een onderscheidend product, maar het gaat met dezelfde vrachtwagen de dam af. En toen hebben we zitten denken van wat kunnen we daarin doen om dat verhaal meer naar buiten te brengen. En toen kwamen we eigenlijk vrij snel op de verkoop van die melk dan. En eerst deden we dat gewoon uit de tank, maar dat was toch wel lastig. Dus vorig jaar, september, toen hebben we de melktap aangeschaft en zijn we echt met de melktap begonnen. En we verkopen dan ook het vlees van veelal onze eigen koeien.
3: Rechtstreeks van de boer naar de consument.
2: Ja.
3: En dat werkt goed. Hoe zetten jullie jezelf in de markt om de mensen naar je toe te krijgen?
2: In het begin vooral een beetje de social media opzoeken. De burgemeester heeft een melktap geopend van Epe.
3: Leuk.
2: Maar goed, we merken wel dat we vooral van... Ja, we moeten het vooral van de biologische mensen hebben. Dus die echt bewust biologisch willen. Dus we hebben bijvoorbeeld heel veel mensen uit Apeldoorn die kant op. Die er echt meer mee bezig zijn dat ze biologische rauwe melk willen.
3: Ja.
2: En ja, het is iets wat je gewoon langer moet doen voordat je meer klandizie opbouwt.
3: Je hebt geduld nodig.
2: Ja, maar we merken echt wel dat de afname toeneemt. Ja, het is voor ons natuurlijk ook, het is niet de hoofdtak.
3: Nee.
2: Dus we vinden het leuk om erbij te doen.
3: Ja.
2: En we vinden het goed om het verhaal te vertellen.
3: Wat hebben jullie in het assortiment? Want jullie hebben dus inderdaad, je kunt bij jullie bestellen, zag ik op de website.
2: Ja.
3: Wat doen ze greep uit het assortiment wat jullie
2: vlees, kopen? Vlees hebben we bijna alles wat er van een rund dan verkrijgbaar is.
3: Ja.
2: En we hebben de melktap. En we hebben nog wat olijfolie staan van mensen uit Epe die een biologische olijfgaard hebben in Spanje.
3: Leuk.
2: Maar voor de rest zijn we niet heel groot, hoor. En dat is ook niet onze ambitie om echt een grote boerderijwinkel neer te zetten. Maar dit vinden we leuk. En dat zijn ook voornamelijk onze eigen producten natuurlijk. Dan de melk en het vlees.
0: En kunnen jullie alle melk die je melkt dan via die melktap verkopen?
2: Nee, lang niet. Nee.
0: Want waar gaat de rest naartoe?
2: Die gaan naar Eco Holland.
3: Wat is Eco Holland?
1: Dat is een verkoopcollectief van biologische veehouders.
3: Oké.
1: Dus dat we zijn met een kleine 300 biologische boeren in Nederland die samen de melk verkopen.
3: Ja.
1: Dus wij verkopen de melk aan de Alla, aan de Albert Heijn en de Jumbo. Dus eigenlijk de melk het gros van de melk gaat gewoon in de dagverse zuivel.
3: Ja.
1: Dus de biologische melk bij de bekende supermarkten.
3: Ja. Ja, we hadden het net over reclame maken. Hoe zet je jezelf in de markt? Dus het is voornamelijk social media nog steeds? Of inmiddels ook andere kanalen?
2: Ik probeer wel veel via social media te doen, maar ik moet ook toegeven dat ik niet zo'n telefoonfanaat ben.
3: Nee.
2: Dus eigenlijk zou ik elke dag al wat leuks erop kunnen zetten. Een ontsnapt kalfje of weet ik het. Maar dan loop je heel de dag met die telefoon in je hand.
3: Snap
2: en dat, maar voor de verkoop is het wel goed. Ik heb het wel eens een periode meer gedaan. En dan merk je echt wel dat je gewoon zichtbaarder bent en dat de verkoop ook wat toeneemt.
3: Ja.
2: Dus, en we doen nu natuurlijk de boerderijeducatie. Dus dan komen
3: er... Dat inderdaad, ik zag het kopje leren op het land. Wat kunnen jullie daarover vertellen? Wat doen jullie?
2: Nou, schoolklassen die kunnen een les bij ons boeken. Dus dan komen ze gewoon met de hele klas en dan geven we een rondleiding over het bedrijf. Vertellen wat over de agrarische sector en over onze manier van werken. En aansluitend doen ze dan een paar opdrachten die ze over het hele erf kunnen doen. Dus dat is ook wel een mooi aanknopingspunt. Er zijn best wel veel ouders die dan eigenlijk een beetje de ogen
3: tuurlijk
2: geopend worden. En dan ook weer terugkomen om melk te kopen of vlees te kopen.
3: Oh, dat is een goeie.
2: Ja.
3: En het is dus alleen voor scholen, voor groepen.
2: Ja.
3: stel, een opa en een oma, die hebben een vakantie, een paar kleinkinderen over de vloer. Dat is eigenlijk maar niet de bedoeling. Het is echt voor grotere groepen om...
1: Nou, we hopen eigenlijk wel dat zoveel mogelijk mensen ook weer komen kijken.
3: Ja.
1: Ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen weer gaan zien waar de producten vandaan komen. Het onbegrip wat er rondom de veehouderij hangt, is denk ik ook voor een heel groot gedeelte ontstaan doordat heel veel mensen verwijderd zijn geraakt van waar de producten vandaan komen. Dus ook een van de redenen, naast dat wij vinden dat we natuurlijk een uniek product hebben, is dat we het ook heel belangrijk vinden dat mensen gewoon weer op het erf komen. En we willen het ook zo open mogelijk hebben. We hopen ook dat mensen bij de koeien gaan kijken als ze er zijn.
3: Maar dan moeten ze zich natuurlijk wel even aanmelden via de website of...
1: Nou, mensen die wat willen kopen bij de melktap, die mogen van ons gewoon rondom de stal of in de stal kijken.
3: Okay.
1: Dat vinden we wel heel belangrijk.
3: Ja. We hadden het eerder over dat de start was lastig. Maar jullie zitten inmiddels op een niveau dat jullie zeg maar het gezinsinkomen volledig uit jullie business kunnen halen.
1: Ja, nou, en ook waar we al die jaren naartoe gewerkt hebben en waar de mensen die ons daarin begeleid hebben, die hebben ook altijd gezegd, de natuur en het systeem herstelt zich. En we zijn ook op een moment gekomen nu waarop we echt wel merken dat het bedrijf echt wel gestabiliseerd is. De opbrengsten zijn beduidend beter. En dan wordt biologisch boeren ook een heel dankbaar systeem. In het begin was het een heel machteloos systeem. Toen we het nog niet hadden zoals wij het wouden. En als de natuur wel met je meewerkt, dan wordt het een heel dankbaar systeem.
3: Ja.
1: En daar wil ik ook wel heel erg aangeven. Nu we 5 jaar of langer onderweg zijn, hebben we ook veel meer plezier in het boeren gekregen.
3: Ja. Wat geeft nou de meeste voldoening voor jullie allebei?
1: Nou, omdat je toch ziet dat de natuur met je meewerkt.
3: Ja.
1: In plaats van dat het moment als toen wij nog gamba waren, was je heel erg bezig om alles naar je hand te zetten. Alles moest gecontroleerd en moest gaan zoals als jij het wilt. En dat gaat goed zolang dat gebeurt. Maar als je steeds harder moet werken om die controle te houden, wordt het ook een heel frustrerend systeem.
3: Ja, dat is een beetje natuurlijk ook een afspiegeling van de maatschappij zoals die is.
1: Ja, we willen alles beheersen en controleren. En sinds we dat niet meer doen en we toch goede opbrengsten halen, of ik ben ervan overtuigd dat we betere opbrengsten halen dan dat we het eerder hadden, is het een heel dankbaar systeem geworden. En je bent ook veel bewuster van wat er goed gaat.
3: Ja.
1: En we zijn veel bewuster met de natuur bezig gegaan. We zijn veel meer gaan genieten van de vogeltjes om ons heen. De biodiversiteit neemt ook duidelijk toe.
3: Mooi om te horen.
4: Well, my daddy left home when I was 3. Didn't leave very much to my ma and me. Except this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him cause he run and hid. But the meanest thing that my daddy ever did was before he left, he went and named me Sue. He must have thought it was quite a joke, and it got a lot of laughs from lots of folks.

0: I think about it now and then, every time I try and every time I win. If I ever have another boy, I'm gonna name him Waylon or Willie or Chris or after you, Sue. I still hate that name, Sue. Yeah.
1: Nou ga ik jullie toch ook een aantal dingen vragen die misschien wat ingewikkelder of wat lastiger zijn om te bespreken. Want we kunnen er niet omheen. We hebben te maken met de politieke ontwikkelingen in Nederland en met het stikstofbeleid. Hè. Afgelopen week, twee weken, is helder geworden hoe het stikstofbeleid er mogelijk uit gaat zien. Ik ben heel benieuwd, want ik snap dat boeren heel erg lang al die onzekerheid hebben gehad. Maar komt er nu voor jullie een einde aan de onzekerheid?
2: Nee, ik denk dat voorlopig het einde aan de onzekerheid voor het boer in het algemeen er nog niet is. Er zijn nu natuurlijk heel wat voorstellen gedaan rondom stikstof, maar er is nog nergens een klap op gegeven. En mocht het zover komen, dan gaan er nog heel veel juridische procedures volgen. Dus het einde aan de onzekerheid is er nog zeker niet. De vraag is of voor ons die onzekerheid heel groot is.
1: Laten we daar eerst eens naar kijken. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe jullie inschatten, denken dat wat de gevolgen voor jullie bedrijf zullen zijn. Ja, we zien, wat zit er allemaal? Hè? De natuurgebieden, de Veluwe, een cirkel omheen van 500 meter of een kilometer. 2,6 koe maximaal per hectare. Gaat dat soort maatregelen jullie raken?
2: Nou ja, goed, de plek, wij zitten niet direct binnen de 500 of 1000 meter van stikstofgevoelige natuur.
1: Mm-hmm.
2: Dus dat, ja, daar verwacht ik geen problemen. Maar goed, er zouden in de toekomst wel qua waterberging van allerlei andere dingen kunnen komen.
1: Ja, want dit gaat er nog alleen nog maar over stikstof, ja. Hè? Nog niet over het waterproblematiek.
2: Ja, CO2 is de volgende die gaat komen en dan komt methaan nog. Dus er komt nog heel wat op ons pad. Dus we zijn er ook nog zeker niet. Ja, wat GVE ben ik...
1: GVE?
2: De koeien per hectare.
1: Oké.
2: De grootvereenheden wordt dan over gesproken. Daar ben ik persoonlijk niet zo bang voor. Ons bedrijf voldoet al aan die norm. En dat vind ik eigenlijk ook... Dat is ook een zwart-witte norm. Je voldoet eraan of je voldoet er niet aan. Dus daar is wel zekerheid aan te ontleden. Ja, en dan praat ik toch maar voor mezelf. Voor ons is dat haalbaar. Of we behalen dat doel al. Maar ik kan me goed voorstellen voor de... mensen die er niet aan voldoen, dat is dat een heel pijnlijk iets is.
1: Mm-hmm.
2: In Nederland is een kleine postzegel en de druk op grond is al groot. Dus voor de bedrijven die er niet aan voldoen en die met hoge financieringen kampen, is dit een hele pijnlijke regel als deze erdoor komt. Ja, en dan komt het tweede punt nog van de ammoniakemissie. Ja, dat blijft een heikel punt, want we kunnen het amper meten. We weten niet wat voor emissies we hebben. Laat staan als we andere dingen gaan doen of we vooruit gaan of niet. En als we wat kunnen meten, dan wordt er ook direct juridisch weer aangevochten. Mm-hmm. Dus dat vind ik wel een hele spannende regel. En waar ik ook gewoon mijn vraagtekens bij heb of dat richting de toekomst zekerheid of schijnzekerheid geeft.
1: En dat ze nu eigenlijk op zo'n een doeluitstoot willen overgaan. Hè? Dat iedere boer zelf mag een doelen moet bereiken, maar zelf mag kijken hoe die dat gaat bereiken.
2: Ja, nou en dat is een... Dat komt uit de lobby van de sector weg.
1: Mm-hmm.
2: Die hebben dit er zelf doorgepusht, denk ik. Men wou heel graag doelsturing hebben. Dat de boer zelf de regie heeft. Alleen, ja, ik vraag me af of de keerzijde daarvan goed bekeken is. Want het is natuurlijk heel leuk als je de doelsturing haalt. Maar als je de doelsturing niet haalt, dan kan het ook heel pijnlijk zijn. En ik denk dat dat voor heel veel bedrijven nog wel een bittere pil kan zijn.
1: Ja, en daarnaast geef je ook al aan van hoe wil je het nou precies meten?
2: Nee, het is niet te borgen. Ik denk als dit erdoor komt dat de MOB het direct juridisch aanvecht.
1: Hmm. Hoe denk je dat jullie op dat punt zitten?
2: Nou, wij zijn heel erg druk met de voeding van de koeien. En wij kunnen ook al wel aantonen dat wij een behoorlijk lage ammoniakemissie hebben door het voeren van de koeien. Alleen, ook dat is juridisch heel moeilijk te borgen.
1: Ja.
2: Het hele stikstofverhaal draait eigenlijk puur om hoe kunnen we juridisch dingen vastleggen. En dat is heel erg moeilijk. Als je erop tegen bent, kun je altijd wel wat vinden wat een onderzoek onderuit haalt. En dat is ook de impasse waar we nu al 10 jaar in zitten, denk ik. Als we wat willen, dan is er altijd wel iemand die het onderuit haalt. En we komen eigenlijk nooit verder. Dus ik denk dat wij, vooral op ammoniakemissie, als je minder eiwit voert aan de koeien, vooral gras gevoerd, de koeien veel naar buiten, we hebben daadwerkelijk een lage ammoniakemissie. Alleen de feit is van, wordt het ook gezien? Ja. En wordt het juridisch...
1: Maar eigenlijk, als ik goed naar je luister, begrijp ik dat je eigenlijk zegt van... die landbouw zou echt moeten veranderen in de richting van kringloop, biologische landbouw. En dan gaat die emissie minder probleem worden. Dan heb je ook minder dat je steeds technisch moet innoveren en daardoor steeds groter moet worden. En hè, zoals jullie zeggen, wij willen ook niet veel groter worden. Met 60 koeien hebben wij een gezinsinkomen.
2: Ja, wij zijn hier tevreden over en wij hebben deze weg bewandeld. En ik denk dat ook heel veel bedrijven de komende jaren deze weg gaan bewandelen of moeten bewandelen. Maar goed, dat is geen gemakkelijke weg, vooral als de financieringsdruk hoog is. Er zijn natuurlijk een aantal bedrijven die zijn in een trein gestapt waar continue groei is geweest. En veel is geïnvesteerd in stallen, in grond, in ja, noem het allemaal maar op. En die hebben een hoop gevestigd op de technische innovaties. Maar ik hoop echt dat we die weg niet ingaan.
1: Mm-hmm.
2: Ook omdat elke innovatie na een aantal jaren juridisch onderuit gehaald is.
1: Nou, jullie hebben met die vloeren gehad, grote investeringen. En
2: ja, luchtwassers, idem dito.
1: Ja.
2: En nu is natuurlijk de Lely Spare is eigenlijk ook een soort luchtwasser om ammoniak uit de lucht te filteren. Maar ook juridisch erg wankel allemaal.
1: Oké, daarmee zijn we eigenlijk al in het gesprek gekomen over hoe zien jullie de toekomst. Dus ik ben heel benieuwd daar nog wat even over door te praten.
3: Nee, je vertelde net al dat de toekomst van de boeren in het land, het heeft met allerlei juridische stappen te maken, met maatregelen te maken, met wetten te maken. Maar hoe zie je de toekomst van de boeren in zijn algemeenheid in het land?
2: Oeh, dat is een hele brede vraag in algemeenheid. Nou goed, ik heb wel het gevoel dat we toch als agrarische sector uiteindelijk wel op een punt komen dat we of een stap terug moeten zetten en natuurlijker gaan werken. Maar er zal ook een groep zijn die echt wel op de technische innovatie in gaat zetten.
3: Ja.
2: Alleen dat betekent wel dat je, als je die keus maakt, dat je ook gewoon de goedkoopste melk gaat produceren die er is. Want dan moet je gewoon concurreren met de wereldmarkt.
3: Ja.
2: En ik denk, voor ons, een bedrijf als ons, dan moet je toch de andere weg bewandelen en moet je zorgen dat je gewoon meer geld gaat genereren voor je product.
3: De toekomst van jullie bedrijf, want jullie hebben je daar los van gemaakt, dat is natuurlijk heel anders. Hoe zien jullie eigen toekomst, Jessica?
4: Ja, op zich maken we ons daar niet heel erg druk over. Ik denk inderdaad de keuze voor biologisch dat wel een verstandiger is geweest. Ja. Of dat ook echt doorgevoerd gaat worden, politiek gezien, is natuurlijk nog de vraag. Maar ja, we maken ons er ook niet zo heel druk over.
3: Nee.
4: Dus dat is ook denk ik ergens een keuze van, ja goed, we kunnen dat nu gaan doen.
3: Ja.
4: Maar ja, elk jaar wordt het
3: weer
4: anders.
3: Je kunt er toch niks aan veranderen
4: op dit moment. Nee, precies.
3: Nee.
4: Over een paar jaar weer een nieuw kabinet en dan weer nieuwe plannen en voorstellen. Ja. Dus nee, het gaat nu goed. We genieten er nu van. En
3: mooi dat jullie er zo in staan. Want niet iedereen kan dat natuurlijk. Vindt dat lastig.
2: We hebben wel het geluk dat we qua financiering niet zo zwaar zitten dat we ook dat er al een keus voor ons is gemaakt.
3: Ja.
2: Kijk, het hoofddoel van het bedrijf is dat we gewoon een plezier erin willen hebben met elkaar. En dat we voor ons een inkomen hebben voor ons gezin.
3: En hoe fijn is dat? Dat je plezier hebt in wat je doet.
2: Ja, en ik hoop ook dat het zo blijft. Want het is niet vanzelfsprekend.
3: Nee.
2: En het is ook best wel een boel werk af en toe.
3: Natuurlijk,
4: er gaat veel tijd in zitten.
2: Er gaat veel tijd in zitten in die hobby.
4: Ja.
2: Maar goed, of dat inkomen in de toekomst gegenereerd wordt met 60 koeien of met 40 koeien, dat weet ik niet. Dat ligt open. Maar als wij met 40 koeien in de toekomst een goede boterham kunnen verdienen, dan kan ik net zoveel plezier uit de koeien halen als dat ik het met 60 doe. Ja, op dit moment zou ik het een beetje lastig vinden, omdat dan moet ik dieren aanstrepen die weg moeten.
3: Nee,
2: je kan heel slecht koeien wegdoen.
3: Dat vragen wij ook niet van je.
2: Maar om daadwerkelijk koeien de laan uit te sturen, dat is wel lastig.
3: Ja.
2: Maar goed, ik zou ook met 40 koeien zou ik prima tevreden zijn.
3: Ja.
2: Dus wie weet, misschien zit er voor ons ook wel wat krimp in. Ik hoop vooral dat het toekomst bestendigheid is in de bedrijven en dat het gewoon rendabel blijft en we er een inkomen uit kunnen halen.
3: En hoop je op opvolging bij een van je kinderen? Van jullie kinderen.
2: Die zijn 2 en 4.
3: Ja, precies.
2: Dat is nogal lastig in schatten.
4: Nu nog weinig interesse, maar ja. Ah, het zou leuk zijn, maar het is wel iets, dat heb ik inmiddels ook wel gemerkt. Het,

0: smiddags klaar.
1: Nee.
0: En dat is wel iets, als je het leuk vindt, is dat hartstikke leuk. En dan kun je er ook heel erg van genieten. Maar als je daar zelf niet volledig achter staat, dan zou ik dat mijn kinderen ook echt niet aan willen praten. Nee, zeker niet.
1: En jullie geven al aan, want jullie zijn hartstikke druk. Is er nog ruimte voor hobby's, sociaal leven naast de boerderij?
2: Nou, we zijn druk op vaste tijden. Dat is het vooral.
1: Ja.
2: Overdag is er best wel veel ruimte. Alleen je zit gewoon met name twee keer daags aan het melken vast. Ja. Dat is een verplichting.
1: Ja.
2: Maar aan de andere kant geeft het beroep ook heel veel vrijheid.
1: Ja.
2: Ik ben snel op mijn werk 's ochtends, dus ik heb weinig reistijd. Nou goed, we hebben tijd voor de kinderen. Ook overdag is er tijd voor de kinderen.
1: Ja.
2: Dus dat valt op zich best wel mee.
1: Nou, mooi. Ik zou hier nog uren over door kunnen praten. Ik vind het gewoon heerlijk om naar te luisteren. Hoe gepassioneerd jullie zijn. Het hele idee daarachter. En is er eigenlijk iets wat jullie hebben gemist in het gesprek? Wat je graag nog aan de luisteraars zou willen meegeven?
2: Toen wij biologisch werden, hadden wij wel het idee dat wij uit de red race stapten.
1: Ja.
2: Ten opzichte van de gangbare veehouderij. En we hebben toen ook best wel ervaren dat er veel skepsis heerst. Vanuit de gangbare wereld richting de biologische wereld.
1: En wat is de skepsis? Kun je dat omschrijven?
2: Nou, biologisch onderscheidt zich van gangbare landbouw doordat je bewuste keuze maakt om natuurlijker te werken.
1: Mm-hmm.
2: Maar daar zit natuurlijk ook een ondertoon in waarmee je kritisch bent naar de gangbare zaken.
1: Ja.
2: Dat wil ik wel onderstrepen. Wij zijn erg overtuigd van de biologische manier van werken. Maar wij willen niet negatief de gangbare wereld wegzetten.
1: Nee, nee.
2: En dat is het idee wat nog wel eens wat nog wel eens naar voren wordt gehaald. Dat je als biologische veehouder negatief tegenover de gangbare wereld staat. Maar dat is het niet.
1: Nee.
2: We hebben wel heel bewust de keuze gemaakt om het anders te doen.
1: Ja, voor jullie werkt dit.
2: Ja.
1: En voor een ander werkt het op een andere manier.
2: Ja, maar we willen ze niet negatief wegzetten.
1: Nee, nou ja, hartstikke goede toevoeging. Maria, heb jij nog een vraag?
3: Ik ben benieuwd of jullie van de zomer nou ook op vakantie gaan.
0: Jazeker, een hele midweek. Ja.
2: En een weekendje?
0: Ja. Nou, eerder deden we dat niet, toen we nog geen kinderen hadden. Maar ja, we vinden het wel heel belangrijk dat onze kinderen ook meekrijgen dat er een andere wereld is buiten de boerderij.
1: Ja, heel goed.
0: Dus dat proberen we altijd wel te doen, inderdaad. Een midweek en een weekend. En dan.
1: En wat gaan jullie dan doen?
0: De midweek gaan we naar. Hoe heet het ook alweer?
2: Twente.
0: En ja, met het plaatsje.
2: En een weekendje naar
0: Terschelling. Ja.
1: Oh, heerlijk, de eilanden.
0: Ja, dus even op ontdekkingsreis voor de kinderen. Ja,
1: ja, nou, superleuk.
2: We gaan niet zo ver weg op vakantie.
0: Nee.
2: Dat ligt niet aan ons, maar dat ligt vooral aan de kinderen. Want die maken bij Apeldoorn al ruzie. Dus.
1: Volgens mij is dat bij iedere zin zo.
0: Ja, respect voor de mensen die heel ver weg gaan. Ja.
1: Ja. Nou, Jessica en Dennis. Wij vonden het heel leuk om jullie te gast te hebben. En heel interessant wat jullie hebben verteld over jullie prachtige bedrijf. We willen jullie heel veel succes wensen. En vooral heel veel plezier waar jullie mee bezig zijn. Dank jullie
0: Komt
1: wel.
0: Komt goed. Graag gedaan.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Drie jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eigelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Een groep keizerpinguïns in het Zuidpoolgebied had vorig jaar veel minder kuikens. Volgens wetenschappers is een van de grootste vogelkolonies waarschijnlijk in de knel gekomen door een ijsberg die de route naar zee en naar voedsel voor de pinguïns blokkeerde. Er waren in de groep ruim 21.000 kuikens minder dan normaal. Er kwamen mindere eieren uit en veel jonge keizerpinguïns gingen dood. Het ijsblok brak af door opwarming van de aarde. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings en een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. In de eerste helft van dit jaar zijn er minder diesel- en benzineauto's verkocht in Europa. Vorig jaar was het aandeel van zulke auto's bijna 38%. Nu is dat afgenomen naar bijna 30%, zegt de Europese autobrancheorganisatie. Door spanningen wereldwijd in de eerste 6 maanden was er veel onzekerheid en stegen de prijzen aan de pomp. Het weer, wolkenvelden af de zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?
3: A50 is het druk, richting Apeldoorn door gaten in de weg tussen Epe en Apeldoorn-Noord. De rechterrijstrook is daardoor dicht en je doet er 15 minuten langer over. Tot slot nog de N50 richting Emmeloord. Tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen-Zuid is je tijdverlies 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
6: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Nol aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
7: 105.5 FM met het dierenprogramma Hashtag Over Dieren. Boordevol informatie, inspiratie en tips. Samenstelling en presentatie Ellen Pitlow.
8: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Hashtag Over Dieren. Het programma waarin dieren een stem krijgen. Mijn naam is Ellen Pitlow en ik doe dit om jou te overtuigen hoe bijzonder ze zijn en wat ze nodig hebben om comfortabel te kunnen leven. Iedere week staat er een dier of onderwerp wat hiermee te maken heeft centraal. En vandaag is dat het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren. Ik praat hierover met Saskia Ober, medewerker kennis en informatieontwikkeling. Heb jij iets te vertellen over jouw dier of dieren? Wil je een keer mijn gast zijn? Misschien wil je reageren op dit programma? Dat kan, stuur daarvoor een mail naar redactie@loemedia.nl en ik neem per omgaande contact met je op. De techniek is in handen van Rob Takonis. En even een kleine introductie voordat we starten met het eerste nummer. LICG staat voor Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren. Het is een onafhankelijke stichting in Nederland die betrouwbare en objectieve informatie geeft over het aanschaffen, verzorgen en houden van huisdieren. Ze staan vooral bekend om hun zogeheten huisdierenbijsluiters. Dit zijn praktische gidsen met alles wat je moet weten over specifieke diersoorten. We beginnen met You're My Best Friend van Queen. En in de tussentijd gaan we contact leggen met Saskia Ober. Tot zo.

0: Je luistert naar hashtag Overdieren. Ik ga in gesprek met Saskia Ober van het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren. Saskia, ben je er al?
1: Ja, ik ben er.
0: Nou, welkom. Ontzettend leuk.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, ik zat net zo eens even naar de papieren te kijken. We hebben natuurlijk een voorgesprek gehad. En ik bedacht ineens, we hebben gekozen om de vakantie wat nader te belichten en geldzorgen, heb ik het maar even genoemd. Maar ik denk dat dat al een uitdaging wordt in een uur. We hebben zo ontzettend veel te vertellen. En nou ja, als we zouden moeten vertellen wat het LICG allemaal op de website heeft staan, dan kunnen we denk ik door tot kerst.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja, want we hebben heel veel informatie over huisdieren en alles wat er maar mee te maken heeft.
0: Ja, nou goed. We zullen zo goed mogelijk proberen de belangrijkste items eruit te halen. En we zullen natuurlijk ook de website even een aantal keer noemen, zodat mensen ook zelf even rustig kunnen gaan kijken. Want dat is het idee. Even een persoonlijke vraag aan jou. Ik keek naar jouw profielfoto en toen zag ik een geit.
1: Een geit.
0: Een geit. Is dat jouw geit?
1: Nee, dat is niet mijn geit. Nee.
0: Waar heb je die gevonden?
1: Dat is gewoon eentje die ik ergens onderweg tegen ben gekomen, denk ik. Ik maak graag foto's van dieren. Dus als ik dan iets leuk heb, dan zet ik die wel eens op mijn profielfoto.
0: Oh, geweldig. En hoe heet het? Waar komt jouw dierenliefde vandaan?
1: Ja, ik denk een beetje met de paplepel ingegoten. We hadden vroeger thuis, toen ik nog heel klein was, hadden we een konijn. En toen ik 13 werd, toen kreeg ik mijn eigen konijntje op mijn verjaardag. En ja, daar was ik helemaal van onder de indruk dat ik zomaar voor een levend wezen mocht gaan zorgen. En ik was ook altijd al dol op bijvoorbeeld honden van familie en dergelijke. Dus ja, het zit er denk ik van nature al een beetje in.
0: Geweldig. En je hebt uiteindelijk je beroep ervan gemaakt, want jij bent bioloog.
1: Ja, dat klopt.
0: En daarna ben je eigenlijk nog veel meer gaan doen en uiteindelijk zit je hier. Hoe is dat een beetje gegaan?
1: Ik heb eerst biologie gestudeerd en daar was het best lastig om daar een baan in te vinden. Dus ik heb een beetje van alles geprobeerd, zelfs nog als programmeur gewerkt een tijdje. Ook nog een opleiding gedaan voor hondengedragstherapeut. Had ik een vriendin die maakte mij attent op een vacature van het LICG. Die waren toen net aan het opstarten eigenlijk. Die waren nog maar net bezig. En toen dacht ik, dit is gewoon echt iets voor mij. Want ik vind het gewoon heel leuk om ook andere mensen iets te leren en iets te vertellen over huisdieren. En ook om me daar zelf meer in te kunnen verdiepen. Dus ben ik bij het LICG terechtgekomen. Dat is inmiddels alweer sinds 2008. Dus al heel wat jaartjes.
0: Ja, met hoeveel mensen werken jullie daar?
1: Wij zijn maar met z'n viertjes.
0: Ja, dat is helemaal niet zoveel, hè?
1: Nee, want zeker omdat we zijn eigenlijk ook nog allemaal part-timers. Of bijna allemaal part-timers. Dus het is bij elkaar zijn het eigenlijk minder dan drie hele banen. Dus ja, dat is best aanpoten.
0: Nou, jullie zetten wel wat neer. Want ik kan me herinneren dat vorig jaar, of het jaar daarvoor, toen hebben we het vakantiegebeuren zelf ingevuld. Toen dacht ik van, ik ga daar een uur over vullen, omdat er zoveel belangrijks te vertellen is. En ik heb werkelijk alle informatie van jullie website kunnen halen. Dus ik denk dat het echt belangrijk is dat we daar aandacht aan besteden. Want waar mensen ook vragen over hebben, jullie geven eigenlijk het goede antwoord.
1: Ja, wij proberen wel om heel veel onderwerpen die belangrijk zijn toch een plek te geven op onze website. En wij kijken ook gewoon goed hoe we onze informatie samenstellen. Hè? Want dat is natuurlijk waarom wij ook zijn opgericht. Omdat er behoefte was aan gewoon één centrum waar je voor echt goede, objectieve en betrouwbare informatie terecht kon. Dus wij kijken zoveel mogelijk naar bijvoorbeeld wetenschappelijke onderzoeken, informatie van deskundigen en dergelijke. Zodat onze informatie gewoon echt ook ergens op gebaseerd is en zoveel mogelijk goede informatie geeft.
0: Ja, nou zullen we gelijk even benoemen waar wij het over hadden in ons voorgesprek. Misschien dat we het later nog een keer herhalen, maar dit is wel even belangrijk. Jij gaf aan dat heel veel mensen best zoeken en dan ook iets vinden. En tegenwoordig heb je dan een AI en die geeft je gelijk allerlei antwoorden. Maar jij gaf aan, het is zo jammer dat zoveel mensen daar blijven hangen en dat ze niet doorklikken naar daadwerkelijk de website, omdat AI niet altijd het goede antwoord geeft.
1: Nee, dat klopt. Als je op AI, bijvoorbeeld op Google, gaat zoeken, hè, dan krijg je meestal nu eerst een antwoord wat door AI gemaakt is. Mm-hmm. En daar zet hij dan een paar bronnen bij. Maar ik heb zelf al meerdere keren gemerkt dat dat antwoord dan of maar half klopt, of soms helemaal niet klopt. En als je op die bronnen gaat doorklikken, dat die bronnen eigenlijk iets anders vertellen dan wat AI jou vertelt.
0: Ja.
1: Dus je moet eigenlijk vooral niet zomaar op AI afgaan, want die vertelt soms ook gewoon wat hij denkt dat jij wil horen.
0: Ja, nou goed, ik dacht we gaan dat gelijk even benoemen. Ik moest trouwens nog even denken aan een gesprek een paar uitzendingen geleden. Daar was iemand die zei van nou je moet helemaal niet iets met dat AI, want dat zorgt ook nog een keer voor een heleboel bossen die omgaan. En voordat ik nu daar weer iets over hoor, ik denk ik zal het maar even zeggen, ik kan daar ook niks aan doen. Ik vrees dat er weinig stoppen aan is. Maar goed, wat wel belangrijk is, als dan AI wat roept, klik alsjeblieft even door en zoek even door naar de juiste informatie. Want dat is natuurlijk toch gewoon jammer.
1: Ja, precies. Je moet echt zorgen dat je wel echt bij een betrouwbare bron terechtkomt als je goede informatie wil hebben.
0: Precies. Oké, nou, zullen we vast beginnen met een stukje voor de vakantie?
1: Nog even.
0: Jij hebt de muziek uitgezocht. Nick Kershaw en Jason Mraz, spreek je dat zo uit?
1: Mraz.
0: Oké, één van die twee liedjes die konden we niet vinden. Zelfs niet in Spotify, dus dat is wel heel raar. Maar goed, dan heb ik een lookalike liedje bedacht van dezelfde zanger.
1: Oké,
0: kan je daarmee leven? Ik zeg het er even bij dat je niet denkt van nou vraagt ze het. En dan heeft ze het niet gehonoreerd. Dat heb ik wel gedaan. En mijn collega is heel goed in Spotify. Maar die zegt nou dat nummer kan ik niet vinden. Dus we gaan één keer er net even naast. Nou, het is juni. En ja, bijna gaat de grote vakantiestroom beginnen. En ja, als je dan dieren hebt, dan heb je een beslissing te nemen. Of je dier blijft thuis. Of je dieren blijven thuis. Of je dier gaat mee. En ja, in beide gevallen hebben jullie eigenlijk heel veel informatie op de website wat je moet doen en niet moet doen. Mijn voorstel is dat we het stukje thuis blijven eerst even bespreken. Dan gaan we even naar de muziek luisteren en dan gaan we op reis.
1: Ja, het lijkt me prima.
0: Oké, nou, thuis blijven. Ja, heel veel mensen denken daar makkelijk over. Maar je moet je dier dan kwijt in een pension, bijvoorbeeld, waar lang niet altijd plek is.
1: Nee, dat is tegenwoordig echt wel iets waar je echt heel erg bij tijd bij moet zijn. Pensions die zitten vaak al heel erg vroeg in het jaar helemaal volgeboekt. Mm-hmm. En soms nog wel eerder, zeker als je in het hoogseizoen op vakantie moet, moet je soms gewoon een jaar van tevoren ook al bespreken waar je jouw dier gaat laten als je zelf op vakantie bent.
0: Ja, kan je nagaan. Nou, dat is optie 1. Maar je kan natuurlijk ook oppas thuis vragen.
1: Ja.
0: En dan is het ook nog een keer heel leuk als die oppas ook komt op het laatste moment. Anders kun jij niet weg.
1: Ja, want dat is wel iets waar je echt goede afspraken over moet maken. En ja, er zijn natuurlijk verschillende manieren om iemand thuis te vragen. Er zijn organisaties waarbij je een oppas aan huis kunt inhuren. En ja, dan sluit je natuurlijk ook een soort van contract af en goede afspraken. Maar er zijn ook heel veel mensen die vragen bijvoorbeeld aan vrienden of familie van goh, kan jij de kat eten geven of wil jij op mijn hamster passen? Maar dan is het wel heel verstandig als je van tevoren, dus zeg maar ongeveer nu, in de komende maand, nog eens even gaat checken bij die mensen van wil je dat nog steeds en kun je dat nog steeds? Want er kan natuurlijk altijd iets tussen komen. Mensen kunnen van gedachten veranderen, maar er kan ook bijvoorbeeld iets tussenkomen in de vorm van dat mensen bijvoorbeeld het niet meer kunnen omdat ze ziek zijn of ander werk hebben of wat dan ook. Dus het is heel verstandig om die afspraken nog even goed na te gaan van tevoren. Want je wil echt niet dat je in de laatste week ineens te horen krijgt van oh, de oppas kan niet. Want dan heb je echt wel een probleem.
0: Ja, ja, want stel dat, en daar gaan we het dan zo over hebben, je op het laatste moment je hond toch mee zou willen nemen en hij heeft niet de juiste inentingen, dan ga je ook vergaasd. Dat gaat niet goed.
1: Nee, dan wordt het toch een vakantie in eigen land in elk geval.
0: Ja, dat en zelfs niet in België.
1: Oké, natuurlijk, maar inderdaad zelfs niet in België. Nee, nee. Want ook dan moet je een grens over. En ja, dan moet je toch echt aan de voorwaarden voldoen.
0: Ja, nou, dan is het heel belangrijk dat je mensen niet alles laat raden. Dat gaf jij aan van ja, laat vooral ook even het adres van je dierenarts achter. Want mensen kunnen natuurlijk niet zomaar raden, tenzij het je buren zijn. waar jouw hond behandeld wordt of je kat op het moment dat die ziek worden. Het klinkt eigenlijk heel logisch allemaal, hè? En toch denken mensen er niet aan.
1: Nee, er zijn inderdaad best wel dingen waar je echt eventjes aan moet denken en waar het echt even over moet hebben met de oppas. Van ja, wat moet je doen in dat soort gevallen? Hè? Als stel dat de hond of de kat of het konijn ziek wordt, wat wil je dan dat jouw oppas doet? Moeten ze contact met jou opnemen of moeten ze meteen jouw dierenarts bellen? Wat moet er dan gebeuren? Waar staat bijvoorbeeld het reismandje? Stel dat ze met dat dier naar de dierenarts moeten, dan moeten ze ook weten hoe ze dat moeten gaan doen. Dus al dat soort zaken moet je toch even bespreken. Hè? Je hoopt natuurlijk dat er niks gebeurt, maar als het wel gebeurt, is het wel fijn als het allemaal goed geregeld is.
0: Ja, absoluut. En wat eigenlijk het allerbelangrijkste is, en niet alleen bij een oud dier, hè, wat zou je willen als er echt iets misgaat?
1: Ja, dat is natuurlijk ook iets waar mensen eigenlijk liefst niet aan willen denken. En zeker niet als ze op vakantie gaan, want dan ben je bezig met allemaal leuke dingen. Maar ja, er kan natuurlijk altijd iets gebeuren, er kan altijd iets misgaan. En inderdaad niet alleen bij oude dieren, maar ja, een jong dier kan ook ziek worden of een ongeluk krijgen. En wat wil je dan dat er gebeurt? Stel dat jouw dier komt te overlijden. Ja, wat moet de oppas dan doen? Ja. Wil je het weten? Moeten ze jou bellen? Of liever niet? Wat wil je precies dat er dan met jouw dier gebeurt? Als je dat soort dingen niet van tevoren hebt afgesproken en jouw oppas die gaat naar beste weten toch proberen het zo goed mogelijk voor jou te doen. En je komt later thuis en je denkt van, oh, maar dit had ik helemaal niet gewild. Ja, dan is dat natuurlijk wel heel vervelend. Dus je kan maar beter zorgen dat je dat toch goed hebt afgesproken.
0: Ik heb altijd een draaiboek met, ik denk wel 15 pagina's. En ik denk dan later ook wel eens, die mensen zullen wel denken. Maar goed, aan de andere kant, ik weet nog dat ik op een gegeven moment, wij krijgen dan ook altijd oppas thuis. En dat ik de huisarts van mijzelf was vergeten, waarop ze zei van, ja, als wij dan ziek worden, waar moeten wij dan naartoe? Dan denk ik, oh ja, kan ook nog wat vergeten als je een draaiboek hebt van ik weet niet hoeveel pagina's. Maar het is gewoon belangrijk. En je hoeft dan ook niet, als je op vakantie bent en er gaat wat mis, de hele wereld uit te leggen. En dan kan je ook nog zeggen van, nou, kijk even in het draaiboek en zo gaan we het doen.
1: Ja, het is gewoon heel handig om dingen een beetje vast te leggen. En natuurlijk ook gewoon over de verzorging. Hè. Wat moeten ze eten en hoe vaak en wanneer? En wat moeten ze wel doen en ook vooral niet doen? Al dat soort zaken is handig om even op papier te schrijven. Want ja, als je het gewoon één keertje vertelt, dan denkt op dat moment denkt de oppas, oh, oké, ik snap het wel. Ja. Maar later staan ze dan misschien toch van, ja, moest hij nou een half bakje kattenvoer per keer of een heel bakje?
0: Ja.
1: Ja. Ja, als dat de hele vakantie misgaat, dan kom je een heel andere kat tegen als je thuis komt. Dus ook dat soort zaken, leg het gewoon eventjes vast op papier. Dan kunnen ze altijd eventjes bladeren en kijken van hoe moest het ook alweer.
0: Ja, inderdaad. Nou, we gaan even een klein stukje muziek draaien. Daarna gaan wij op reis en dan gaan we kijken wat er allemaal bij komt kijken om op reis te gaan. Blijf hangen, tot zometeen.

0: Je luistert naar hashtag Over Dieren. Ik ben in gesprek met Saskia Ober van het LICG, Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren. Nou, we hebben net besproken waar je aan moet denken op het moment dat je je dier thuis laat. Maar je kan je dier natuurlijk ook meenemen. En om heel eerlijk te zijn, Saskia, vertelde jij iets over de auto. En toen dacht ik, dat doe ik ook niet. Ik weet niet of ik het je gezegd heb, maar het is wel een geit. Dus ik had zoiets van, ik moet onmiddellijk naar de dierenwinkel en daar dingen gaan regelen, want mijn honden gaan ook mee. Zou jij een aantal dingen...
1: Dat is heel verstandig.
0: Ja, absoluut. En ik schrok er een beetje van, want ik heb ze eigenlijk ook altijd los achter in de auto. Ik zal het niet meer doen.
1: Nou ja, en dat is bij best wel veel mensen zo. Hè? Dat is natuurlijk... heel veel mensen zijn gewend om gewoon de autodeur open te doen. Hup, hond erin laten springen en daar gaan we.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk is dat natuurlijk heel erg raar. Want als je je kinderen meeneemt in de auto, dan worden die aan alle kanten vastgesnoerd.
0: Ja.
1: En je hond, die je ook niet kan zeggen van je moet stil blijven zitten of nu even niet... Die zit gewoon los in de auto. Maar als je een aanrijding krijgt, dan vliegt die hond natuurlijk ook gewoon dwars door je auto heen. Net als dat zo'n kind dwars door je auto heen vliegt als je hem niet vastmaakt. En ja, niemand legt tegenwoordig zijn peuter meer los op de achterbank. Maar mensen doen dat met een hond dus wel. Dat is eigenlijk dus heel gek. En er is een keer een onderzoek gedaan door onder andere de ADAC, dus de, zeg maar de Duitse ANWB. En daar hebben ze ook getest dat een hondje, een klein hondje van 5 kilo... als hij een aanrijding krijgt met 50 km per uur... Dan krijgt hij al 25 keer zijn eigen gewicht mee. Dus dat betekent dat je dan op 550 kilo zit. En die 550 kilo komt dan dus door de auto vliegen... misschien tegen jouw hoofd aan of tegen je kind aan. Dus is niet alleen voor de hond heel gevaarlijk... want die breekt gewoon zijn nek en die overleeft dat waarschijnlijk niet. Maar het is ook voor de inzittende heel erg gevaarlijk... als je je dier los in de auto laat zitten. Daar staan veel mensen eigenlijk niet bij stil.
0: Nee, ik ook niet. Dus ik ga daar wat aan doen. En ik ben heel blij dat je dat toch even benoemt. Het is denk ik een stukje onnadenkendheid. Het is, ik had ook zoiets van...
1: Ja, het is ook
0: van...
1: gewoonte, denk ik, ja. Wat zo ontstaan is. En ja, waar mensen eigenlijk niet zo erg bij stilstaan. Maar ja, het is echt wel goed om daar gewoon echt iets goeds voor aan te schaffen. Dus of een hele stevige kennel of een goed tuig... Wat je in elk geval niet moet doen, wil ik er wel even bij zeggen, is je hond dan aan de riem doen, aan zijn halsband en dan die riem ergens vastknopen, zodat hij niet door de auto kan vliegen. Want als hij dan natuurlijk een ruk krijgt door een aanrijding, dan krijgt hij die ruk op zijn nek en dan breekt hij gewoon zijn nek.
0: Ja.
1: Dus nooit aan zijn nek vastmaken.
0: Nee, oké. Okay. Ik heb zo'n ding wat je in je gordel, in die riem steekt. He, ook omdat er natuurlijk anders gaat die auto steeds piepen. Dat er wat beweegt in die auto.
1: Mm-hmm.
0: En als je die gewoon aan een goed tuig vastmaakt, dan moet het wel kunnen, toch?
1: Ja, als het een degelijk systeem is, dan is dat inderdaad een stuk beter dan hem los in de auto te zetten.
0: Ik ga een heel degelijk systeem kopen. Maar goed, er moet nog meer. Want de EU vindt iets over de inentingen. Ja, het is wel zo handig dat je hond gechipt is. Ik ga er ook van uit trouwens, als je je hond meeneemt over de grens, dat moet.
1: Ja, dat is ook inderdaad verplicht. Er zijn, als je over elke grens gaat, dan moet je hond een chip hebben. Hij moet een dierenpaspoort hebben. En hij moet een vaccinatie hebben tegen hondsdolheid.
0: Ja, precies.
1: Dat zijn de drie dingen die zijn altijd verplicht.
0: Ja. Oké, dus nou, dat hebben we dan ook even benoemd. En wat nog even belangrijk is, want ik had een herhalingsprik voor rabies. En die haal je niet even 2 dagen voordat je vertrekt, hè? Dat moet langer van tevoren.
1: Op zich, de herhalingsprik, die kan in principe, als je hem op tijd hebt gezet, als de vorige nog niet verlopen is, dan kan dat ook een dag van tevoren. Want dan blijft de enting gewoon nog geldig.
0: Ja.
1: Maar als het de eerste rabiesvaccinatie is die je hond krijgt, dan moet dat minimaal 21 dagen van tevoren.
0: Okay.
1: Dan is die pas geldig om mee te reizen.
0: Kijk, heel goed. Oké.
1: En voor andere landen, dit is dan voor EU-landen, maar landen buiten de EU, die hebben soms andere regels. Dan moet het soms bijvoorbeeld 30 dagen van tevoren. Of soms nog langer. Dus ja, als je buiten de EU gaat reizen, moet je even extra goed opletten.
0: Ja, wat jij ook zei trouwens over als je denkt, nou, vrijheid, blijheid. Ik ga leuk in mijn campertje zitten. Ik zie wel waar het schip strandt. En je belandt bijvoorbeeld in Montenegro. En je denkt dat je weer terug kunt met je hond, kun je dat ook vergeten, hè? Want dat is buiten de EU. En dan heb je het risico dat je hond een bloedtest moet ondergaan.
1: Ja, dat klopt. En wij krijgen best wel veel vragen over mensen die met de camper inderdaad en de hond gaan trekken. En vaak ook een beetje die kant op. Maar daar zitten meerdere landen in die buurt die dus geen lid zijn van de EU. En daarvoor gelden die regels niet. Nee. Dus die landen die kunnen andere regels hebben om erin te komen. Maar regelmatig geldt ook dat als je dat land weer uit wilt naar een EU-land... dat het mag alleen maar als jouw hond een titertest voor rabies heeft. En dat betekent dat het een bloedtest is, ja, waarbij ze kijken of die rabiesvaccinatie goed heeft gewerkt of die genoeg antilichamen heeft. Omdat anders het mogelijk is dat je misschien hondsdolheid meeneemt uit die landen. En dat willen we natuurlijk niet. Dus wat je dan eigenlijk moet doen, is voordat je weggaat hier uit Nederland, moet je die bloedtest laten doen.
0: Ja.
1: Want als je dat namelijk hier laat doen en er zitten genoeg antilichamen in dat bloed, dan kun je meteen op reis. Maar als je dat nou niet doet en je bent in zo'n land en je wil weer terug, dan moet je die test laten doen in dat land.
0: Mm-hmm.
1: En dan moet je na die test moet je nog 3 maanden wachten voordat je terug mag naar de EU.
0: Dat wordt een hele lange vakantie.
1: Dan is je vakantie wel voorbij, denk ik.
0: Ja, precies. Of het wordt een hele lange vakantie. Ja, ik denk dat mensen zich dit helemaal niet realiseren.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Want wij krijgen inderdaad wel eens mensen die zeggen van... we gaan overmorgen weg en dan zijn we over een week zijn we in Servië of in Montenegro of zo. Ja. Heb ik zo alles goed gedaan? Dan denk ik, nee, dat kan helemaal niet zo.
0: Okay.
1: En dan moet ik ze toch gaan vertellen dat ze echt hun plannen zullen moeten gaan omgooien... omdat het op deze manier niet goed gaat.
0: Ik denk dat het goed is dat we toch nog even tussendoor ook de website noemen. www.licg.nl. Daar kun je alles vinden. Dan even een zijstap. Want je gaat op vakantie en je denkt, de meeste mensen nemen denk ik hun hond mee. Er zal ook een enkeling misschien die hun kat meenemen of wat dan ook. Maar lang niet alle honden zijn in ieder land welkom.
1: Nee, dat is ook echt wel iets om rekening mee te houden. Er zijn tegenwoordig best heel veel landen die speciale voorwaarden hebben of gewoon een verbod voor bepaalde hondentypen. En dat zijn over het algemeen de stoere, sterke rassen.
0: Mm-hmm.
1: De American Staffordshire Terrier bijvoorbeeld. Kruisingen daarvan, de pitbulls. Maar soms ook bijvoorbeeld Rottweilers. Sommige landen hebben ook regels voor herdershonden. Dus als je zo'n type hond hebt, dan moet je echt wel even goed kijken of je er eigenlijk wel in mag. Want een aantal echt van die favoriete vakantielanden, bijvoorbeeld Frankrijk, die heeft een verbod voor een aantal van dat soort honden. En dan kom je er dus gewoon niet in. Spanje heeft ook strenge regels voor dat soort landen. Denemarken heeft ook regels. Zelfs in Duitsland hebben ze eigenlijk regels voor dat type honden.
0: Kan je nagaan, hè? Want ik heb ook wel eens gehoord dat dat soort honden, of dat klinkt een beetje lullig, hè, dat soort, maar goed, de honden met een hoog risico.
1: De hele sterke ja, honden over het algemeen. Ja.
0: Goed, dat die dan dus, als je in een algemene ruimte bent, kijk, die kan je sowieso niet meenemen naar de slager, maar dat terzijde, maar dat ze dan gemuilkorfd moeten worden.
1: Ja, dat is in sommige landen is dat ook zo, dat je ze altijd moet muilkorven en kort moet aanlijnen. Er is in meerdere landen is het ook zo dat je wel een muilkorf altijd bij je moet hebben, ook voor andere honden overigens. En soms moeten ook alle andere honden op bepaalde plekken een muilkorf hebben. Hè. Bijvoorbeeld soms als je in een kabelbaan wil of zo, dan is het wel heel handig als je hond gewend is aan het dragen van een muilkorf en dat je er eentje bij je hebt.
0: Ja.
1: Want dat zijn soms ook verplichtingen die je dan ineens tegenkomt. Maar voor dit soort honden zijn dat veel vaker regels, ja.
0: Ja, en wat ook nog wel aardig is, is dat het ook geldt, tenminste dat heb jij mij verteld, dat als je gewoon door een land rijdt, dat diezelfde regels er zijn. Dus dat het niet zo is van, oh ja, ik ga niet naar Frankrijk, want ik hobbel door naar weet ik veel wat. Ik ga ervan uit dat je, als je aangehouden wordt, dat je in de problemen kan komen.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Je moet niet alleen voldoen aan de eisen van het land waar jij naartoe wilt, maar ook van alle landen waar je doorheen rijdt op die reis.
0: Ja.
1: Dus ja, ook al wil jij naar een land waar het wel is toegestaan om jouw hond mee te nemen, als jij bijvoorbeeld met jouw American Staffordshire naar Spanje zou willen, waar wel ook strenge regels zijn, maar wat in theorie nog zou kunnen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, je komt er eigenlijk niet, want je moet door Frankrijk.
0: Ja, dat is inderdaad zo, ja. Oké. Nou, dit is in een vogelvlucht waar je even op moet letten. Ben ik iets vergeten?
1: Nou ja, er zijn natuurlijk nog wel een heel aantal andere dingen die je soms moet regelen. Bijvoorbeeld, soms moet je je papieren nog laten legaliseren door de NVWA.
0: Mm-hmm.
1: En dat betekent dat zij ze moeten afstempelen. Dat is bijvoorbeeld ook voor landen zoals Montenegro en Albanië en dergelijke het geval. Dus dan moet je nog weer een extra afspraak inplannen. En wat ook wel belangrijk is, is dat je voor je vakantie even met je dierenarts gaat overleggen of er nog bepaalde ziektes voorkomen in het land waar je naartoe gaat. Want bijvoorbeeld in het zuiden van Europa, soms ook in de Balkanlanden, er zijn toch andere dierziektes. Bijvoorbeeld babesiose of leishmania en dergelijke. En die worden overgebracht door parasieten. Dus soms heb je gewoon speciale bescherming tegen ander soort parasieten nodig. Dus dan moet je even van tevoren goed met je dierenarts overleggen.
0: Kun je, ik heb een hond uit, of op dit moment twee honden uit Griekenland. En de hond daarvoor had leishmania. Dus ik was al gewaarschuwd en weet ook wat je moet doen. Maar zijn er preventief medicijnen voor? Ik heb altijd begrepen dat dat vliegje actief is tijdens zonsopkomst en zonsondergang. En dat je dan ook het beste je dier binnen kan houden.
1: Nou, dat kan soms inderdaad al een hoop helpen.
0: Mm-hmm.
1: Maar je hebt bijvoorbeeld ook bepaalde halsbanden die beschermen tegen zandvliegen en muggen. Okay. Die dat soort ziektes overbrengen. Dus dat kan ook al helpen. En een beetje oppassen met bijvoorbeeld stilstand water in de buurt. Want ja, daar komen bijvoorbeeld veel muggen voor. Dus zo kun je wel een beetje rekening mee houden met ook wat je doet en wanneer je het doet. Maar het is vaak toch ook belangrijk om echt goed te zorgen voor bescherming tegen die parasieten.
0: Is het het beste plan om dan toch gewoon ook even met je dierenarts te overleggen voordat je gaat? Want kijk, wij hebben het er nu over. Dan gaan we natuurlijk hopen dat iedereen denkt van hé, dat blijft hangen en we gaan daarna zoeken. Maar ik kan me ook voorstellen dat iemand gewoon gedachteloos zijn hond in de auto kiepert en denkt, nou, hij is toch ingerend? Het is wel oké. En wat raad jij aan?
1: Nee, ik denk dat het zeker verstandig is om gewoon even met je dierenarts te overleggen van goh, ik ga daar en daarheen. Zijn er nou speciale dingen waar ik rekening mee moet houden? Bepaalde ziektes of andere zaken die nog moeten gebeuren voordat ik wegga. Want daar kan je toch echt een hoop ellende mee voorkomen.
0: Ja, dat kan je wel zeggen. Nou, bij deze. Ja, en ik denk dat het goed is om toch ook even op de website te kijken. En anders informeer van tevoren, ruim van tevoren. Want dit zijn natuurlijk ook reizen die je van tevoren meestal wel voorbereidt. Even bij je dierenarts.
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we een hele rare zijstap maken. We hebben het even gehad over dat alles duurder wordt. En dat er mensen soms in de problemen kunnen komen voor dierenartskosten, maar misschien ook voer en dergelijke voor je dier. We hebben deze twee eruit gelicht omdat ze op dit moment hot zijn. We gaan even een ander nummer draaien. Rob, heb jij het andere nummer gevonden op Spotify? Oh, dan krijg je jouw liedje van Jason. Komt helemaal goed. En daarna gaan we verder praten. Tot zo.
1: Okay.

0: Je luistert naar Hashtag Over Dieren. Ik ben in gesprek met Saskia Ober van het LICG. We hebben net besproken in vogelvlucht over reizen en dieren en vakantie. En ook als het dier thuis blijft. We gaan het nu hebben over dat alles duurder wordt. Maar even voor het beeld. De website is onderverdeeld in honden, katten, terrariumdieren, aquariumdieren, vogels, weidedieren en overige dieren. En dan weer over al die dieren, de aanschaf, gezondheid en welzijn, reizen en vakantie zoals gezegd, samenleven met dieren, wetgeving en ziek door een dier. Dus als je denkt dat met deze twee onderwerpen het verhaal compleet is, dat is niet zo. Er is een heleboel te lezen. Dus ik dacht, ik benoem het even. Maar goed, wij gaan even verder met iets wat we allemaal elke dag opnieuw ondervinden. Aan den lijve, zou ik bijna zeggen. Alles wordt duurder. En ja, ik zelf met twee paarden, twee honden en een kat merk dat niet alleen het voer veel duurder is, maar ook de dierenarts en de behandelingen. En ik kan me zo voorstellen dat er mensen zijn die daardoor in de problemen komen.
1: Ja, dat is zeker zo. Wij krijgen ook best regelmatig mailtjes van mensen die in zo'n situatie zitten. Dat ze bijvoorbeeld hun dierenarts niet kunnen betalen of andere financiële problemen hebben met hun dier. En dan hopen ze dat wij ze dus kunnen helpen of in elk geval kunnen wijzen naar een plek waar ze hulp kunnen krijgen. Omdat wij ook een artikel hebben over dierenhulp voor minima op onze website.
0: Ja.
1: Het komt gewoon best wel veel voor. En het is natuurlijk heel erg vervelend als je heel erg veel van je dier houdt en er gebeurt iets met dat dier. En je hebt gewoon niet het geld om dat goed te laten behandelen.
0: Nee, nou hadden we in het gesprek voor de uitzending het erover dat het niet alleen maar is dat alles zoveel duurder is en wordt. Jij gaf aan dat er ook tegenwoordig natuurlijk veel meer mogelijk is.
1: Ja, dat klopt. Tegenwoordig zijn er natuurlijk ontzettend veel mogelijkheden. Hè. Vroeger dan, werd er een bloedonderzoek gedaan en misschien een röntgenfoto gemaakt. Tegenwoordig worden er ook CT-scans uitgevoerd of MRI-scans bij dieren. Er is veel meer onderzoek en ook veel meer behandeling mogelijk. Maar ja, er hangt wel een prijskaartje aan, want die apparatuur die is ook bepaald niet goedkoop.
0: Nee.
1: Dus ja, daardoor worden zaken ook soms duurder.
0: Maar is het dan niet handig ook, ik vraag dat altijd, want ik weet bepaalde behandelingen, dan denk ik, daar gaan we. En dan vraag ik meestal aan de dierenarts van, kun je een beetje inschatten waar dit op uit gaat draaien? Ik denk dat dat sowieso wel verstandig is.
1: Ja, ik denk dat het zeker heel goed is om van tevoren gewoon goed met je dierenarts te bespreken van, hoe duur gaat het worden? Wat is er precies nodig? En ja, zeker als je toch een beetje op de kosten moet letten, ga dan ook eens even overleggen van wat is er nou echt nodig voor je dier? En wat is eigenlijk extra? Is er misschien een alternatief? Kan het misschien toch ook op een goedkopere manier? Kan je bijvoorbeeld kijken van, stel nou dat we meteen medicijnen gaan geven en kijken of dat werkt. Kunnen we dan misschien een kostbaar onderzoek in eerste instantie niet doen? Kijk, en soms kan dat niet omdat het gewoon echt nodig is om een goede diagnose te kunnen stellen, zodat je je dier echt op de goede manier kunt behandelen. Maar soms dan kan je dierenarts ook goed meedenken en dan zijn er nog wel andere mogelijkheden. Dus voordat je nou meteen alles maar laat doen, zeker als je denkt van misschien kan ik het niet betalen, ga gewoon eerst even goed in overleg met je dierenarts van wat is er nou echt nodig en hoe duur wordt dat dan allemaal?
0: Ja, weet je wat ook wel gek is? Dat heb ik dan meegemaakt. Doordat, daar hadden we het net over, mijn eerste hond Leishmania had, daar wordt allopurinol voor gebruikt. En dat wordt ook voor mensen gebruikt. En het bizarre is, voor dieren is zo'n pilletje, ik weet niet hoeveel keer zo duur als voor mensen. Dat vind ik ook zo bizar. Dat ik denk van het is hetzelfde medicijn. Ik had een fantastische dierenarts. En die zei op een gegeven moment, ik schrijf wel een receptje voor je uit. En dan kun je het gewoon bij de apotheek halen.
1: Ja, dat soort zaken komt meestal ook, dat heeft te maken met de registratie ook van medicijnen.
0: Ja.
1: Een medicijn registreren voor mensen, Dat is natuurlijk een veel grotere doelgroep. Dat wordt, meestal wordt dat ook wereldwijd worden dat soort zaken dan uitgezocht en vastgelegd. Als je iets wil registreren voor dieren, en zeker dat moet dan per diersoort ook nog eens geregistreerd worden. Dat is voor zo'n fabrikant is dat ook best wel duur om dat te doen. Ja, en die kosten die zie je dan toch weer terug.
0: Ja, nou, ik weet je, dit ging ook gewoon via de dierenarts, hè? Dus ook het dierenartsreceptje. Zij moesten er ook wel lachen. Om lachen. En ze hebben ons er gewoon mee geholpen. Maar goed, het is wel shocking om het verschil te zien. Dat ik denk van wat gek, kan dat dan niet anders? Maar blijkbaar is dat lastig. Dat gaan we ook nu even niet oplossen. Maar goed, dat is dan even wat het is. Ja, dan heb je natuurlijk het probleem dat er een paar aanbieders zijn die de prijzen enorm opschroeven. Ik weet niet of het nodig is om de naam te noemen. Ik noem er één, Evidentia. En die maken het mensen natuurlijk ook heel erg moeilijk.
1: Ja, er zijn natuurlijk ketens die best een hoop dierenartsenpraktijken hebben overgenomen.
0: Ja.
1: En nou ja, de ACM, de Autoriteit Consument en Markt, die heeft daar pas nog een onderzoek naar gedaan. En die zeggen ook wel van dat er ketens zijn die echt wel commerciële strategieën hebben en er toch wel op aansturen om steeds meer groei te hebben. En daar wordt het natuurlijk duurder van.
0: Ja.
1: En wat ik zelf ook wel vervelend vind altijd om te horen is dat dan mensen denken van de dierenarts is een geldwolf en
0: nee.
1: die is alleen maar op mijn geld uit. Maar meestal de dierenartsen die gewoon in de praktijk staan, dat zijn mensen die hebben echt hart voor je dier, die proberen je zo goed mogelijk te helpen. En dat zijn niet degenen die met het grote geld naar huis gaan over het algemeen.
0: Nee, dat klopt.
1: Maar het zit hem gewoon in het management en de strategieën van dat grote bedrijf wat daar dan boven hangt.
0: Ja, ik weet je, kijk, ik mag natuurlijk helemaal niks roepen, maar ik kan wel zeggen wat ik zelf gedaan heb. Ik heb dat aanzien komen en ik noem geen plekken, geen namen, helemaal niks. Maar ik zag het gebeuren en ik dacht, wegwezen. En dat heb ik op tijd gedaan. Want er zijn wel, ook hier in de buurt is een dierenarts. Dat is een soort dokter Pol. Die heeft echt normale tarieven. Die doet dat met hart voor de dieren. En ik hoop dan ook altijd dat de mensen die wat minder geld hebben daar dan ook terecht kunnen komen met hun dier. Dus er is hoop. En wat ook zou kunnen, dat gaf jij aan, is dat je bijvoorbeeld met de dierenarts overlegt over een, misschien een mogelijkheid om het gespreid te betalen of iets dergelijks.
1: Ja, ik denk dat als je problemen hebt om een behandeling te kunnen betalen, die behandeling is wel nodig, dat het dan in elk geval heel belangrijk is om goed te gaan overleggen met je dierenarts en te kijken of er misschien iets mogelijk is. Sommige dierenartsen doen dat gewoon echt niet. Andere dierenartsen doen dat wel.
0: Mm-hmm.
1: Maar als je het niet gevraagd hebt, dan weet je dat niet. Dus probeer in elk geval goed te overleggen met je dierenarts. En er zijn best wel veel mensen die denken van die schamen zich daarvoor. Die vinden dat vervelend om dan zo'n gesprek aan te moeten gaan. Maar weet wel, je bent echt absoluut niet de enige die hier problemen mee heeft. En je bent ook absoluut niet de enige die vraagt of het misschien mogelijk is om bijvoorbeeld in termijnen te betalen. Want er zijn gewoon best wel veel mensen die in zo'n soort situatie zitten. Dus probeer het in elk geval te overleggen met je dierenarts.
0: Fijn dat je het benoemt. Ja, dan is het natuurlijk mogelijk om een verzekering af te sluiten. Daar zou je natuurlijk ook een hoop bij kunnen winnen. Dat op het moment suprême dat er in elk geval een deel wordt vergoed door de verzekering. Dus daar zou je ook goed over na kunnen denken, toch?
1: Nou ja, dat is zeker wel verstandig om bij honden, katten, konijnen, papegaaien, die kan je eigenlijk allemaal verzekeren. Als je aan zo'n dier begint, dan is het heel verstandig om te kijken van, willen we ook een verzekering afsluiten voor dat dier?
0: Ja.
1: Wat je wel moet doen is even goed kijken naar de verschillende verzekeringen van wat valt er nou precies onder die verzekering? Wat wordt er wel en niet vergoed? Wat is de premie? Want dat kan nog wel eens verschillen. En je moet niet denken van ik neem een verzekering, dus nou wordt volgens alles vergoed. Want dat is meestal niet zo.
0: Ja, klopt.
1: Er zijn altijd nog dingen die je zelf moet betalen. Soms hun eigen bijdrage of bepaalde behandelingen die niet vergoed worden. Waar je ook aan moet denken is dat voor sommige rassen worden bepaalde dingen niet vergoed. Omdat het dan om aandoeningen gaat die eigenlijk met het ras samenhangen.
0: Ja.
1: Dus dan zegt de verzekering ook van maar dit is niet onverwacht. Een heleboel van dat ras hebben zo'n aandoening, dus dit vergoeden wij niet.
0: Ja.
1: Dus daar moet je echt even goed naar kijken als je dat overweegt. Maar dan als je de premie goed kunt betalen, en je denkt van nou, dit is echt wel de moeite waard, dan zou ik zeggen, ja, doe dat. Want ja, dat is dan toch best wel verstandig. Want mocht je hier een keer een ongeluk krijgen en geopereerd moeten worden bijvoorbeeld, of een bepaalde ziekte die een ingewikkelde behandeling vraagt, ja, dan is het ook alweer heel fijn als je verzekerd bent.
0: Ja, dus het is gewoon een kwestie van goed kijken welke verzekering. Ja, ik heb daar ook een voorbeeld van. Ik had een paard al zo heel lang geleden en die bleek achteraf nou niet volgedekt te zijn op een of andere

0: af is dat het ook best belangrijk is dat je toch probeert om een spaarpotje te hebben voor dit soort calamiteit. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde spaarpotje voor als je wasmachine in elkaar stort of niet.
1: Ja, het is hetzelfde principe.
0: Ja.
1: Maar het is wel verstandig om dus een apart spaarpotje te maken voor je hond of je kat of je papegaai of je konijn.
0: Ja. En
1: dat het dus niet zo is dat jij een spaarpotje hebt en dan gaat die wasmachine kapot en dan is dat potje voor je konijn ineens leeg.
0: Ja, precies. Het potje dus, voor de wasmachine is niet voor je konijn en andersom.
1: Nee, precies. Dus leg een apart spaarpotje aan. En dat kan natuurlijk ook heel goed. Hè? Als jij denkt van nou, ik kan best wel goed sparen en ik ga daar niet aankomen. Dan kan je ook op die manier geld opzij zetten, zodat je toch, als je hier een keer iets krijgt, ja, dat toch kunt gaan betalen. Dat je niet voor een hele lastige beslissing zit van ja, wat ga ik nou doen? Want ik kan gewoon die behandeling niet betalen.
0: Ja, oké. Okay. Ja, en als het dan allemaal niet lukt, nou ja, goed, dan hebben we gelukkig inmiddels, dat weet ook nog niet iedereen, een dierenvoedselbank. Daar is je dier natuurlijk niet mee geopereerd en heeft ook niet alle behandelingen bij de dierenarts te gaan. Maar goed, ook de voeding van een dier kan erg uit de hand lopen. Ik heb een hond met een allergie en een gemiddelde zak wel van 11 kilo, maar kost gewoon €76. Dus waar gaat het over? Ja, en als het dus dat je daar echt mee in de problemen komt, is daar ook hulp. Ik zie steeds meer dierenvoedselbanken boven water komen.
1: Ja, dat klopt. Er is best wel veel aandacht voor sowieso voor dit probleem. En er zijn aardig wat dierenvoedselbanken inmiddels. En dat is natuurlijk hartstikke mooi, want als jij zelf al in een minimapositie zit, dan wordt het toch best lastig soms om ook nog het voer voor je dier te kunnen betalen.
0: Ja.
1: En dan is het best wel de moeite om gewoon te kijken of je daar voeding voor je dier kunt krijgen. Vaak zijn er natuurlijk wel allerlei voorwaarden. He, dus soms moet je bijvoorbeeld zelf bij de voedselbank voor mensen lopen, of je moet kunnen aantonen dat je bij de minima hoort. Of sommige gemeentes hebben dan bijvoorbeeld een pas voor minima en dan kan je het op die manier laten zien. Dus ze hebben vaak wel bepaalde eisen en voorwaarden. Maar dat kan echt wel een stuk schelen in de kosten voor je huisdier. En dan kan je er toch op die manier voor zorgen dat je dier nog goed voedsel kan krijgen.
0: Nou, heel goed. Die hebben we ook benoemd. Het is heel erg, maar we zitten erdoor.
1: Ja, het gaat snel, hè?
0: Ja, dat gaat heel snel, hè? Ja, weet je, wij kunnen nog uren vullen. En misschien moeten we in de toekomst nog eens een ander onderwerp aansnijden. Jullie hebben zo ontzettend veel te vertellen en zoveel informatie om te delen. Maar ik denk dat de vakantie en het stukje waar we het dan net over hadden, over verzekering, spaarpotjes, dierenvoedselbank en dergelijke, voor nu even oké is. Mag ik jou danken voor dit gesprek?
1: Nou, heel erg graag gedaan. Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ook heel erg graag gedaan. Wens je een hele fijne avond.
1: Hetzelfde.
0: Rob, dankjewel voor de techniek. Volgende week zijn we er weer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6. Op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De gijzelnemer zou het slachtoffer hebben aangevallen met een mes. Het gaat vermoedelijk om een bankmedewerker. Hij wist naar buiten te vluchten en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is overleden. Over de situatie is nog veel onduidelijk. Zo kan de Duitse politie nog niet zeggen of het echt om een gijzeling gaat. Ook is niet bekend hoeveel mensen er binnen zijn. De politie heeft nog geen contact gehad met de gijzelnemer die nog in het bankgebouw zou zitten. Drie jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eichelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings in een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De 18e etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. In de laatste kilometers van de slotklim ontsnapte hij uit de kopgroep. De renner uit Ecuador had deze Tour al veel pogingen gedaan om een rit te winnen, maar daar slaagde hij tot nu toe niet in. In een sprintje om de tweede plek was Mauro Schmid net iets sneller dan Matteo Jorgensen. Tadej Pogacar behoudt de gele trui. Het weer vanavond en vannacht, wolken en opklaringen. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

disco. It ain't no country club either.

0: There are things in life we cannot forget. Some are good and some are sad, but life goes on, and yet happiness is a thing to desire for all of us.
1: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. Twee andere bankmedewerkers verscholen zich in het gebouw. Zij werden door speciale eenheden van de Duitse politie uit de bank gehaald. De vermoedelijke gijzelnemer is gearresteerd. Het gaat om een man van 20. Over een motief is niets bekend. Een beveiliger is deze week ernstig mishandeld tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de politie werd hij bij een fietsenstalling door meerdere mannen geslagen en getrapt. De daders zouden een woordenwisseling met de beveiliger hebben gehad. De afgelopen dagen waren er meerdere ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen en dinsdagavond werd een man doodgeschoten. De gemeente Nijmegen heeft besloten om preventief te fouilleren tijdens de Vierdaagse feesten. Ook worden er op sommige feesten minder mensen toegelaten. Vanwege een natuurbrand ten westen van Bordeaux in Frankrijk zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het zijn vooral toeristen, maar ook inwoners uit het gebied moeten er weg. Het vuur ontstond gisteren en beslaat een gebied van zo'n 2400 hectare. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond iedere nacht een gebiedsverbod. Het betekent dat het strafbaar wordt om in de wijk te zijn voor mensen die daar geen goede reden toe hebben. Zo'n gebiedsverbod is uniek in Nederland. Het verbod komt er vanwege de grote overlast die bewoners al jaren ervaren in de wijk. Zo is er veel drugsoverlast, prostitutie en zijn er straatraces. De overlast begon tijdens de coronaperiode. Na 3 maanden wordt het verbod geëvalueerd. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan 12 graden. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon en 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

Waar een ander stopt, gaan wij verder. Dit is Hollandse Passie op Radio 794 met Leo Hulleman.

0: De opening vanavond met Tino Martin en Mart Hoogkamer met Hartslag van de Stad. De heren hebben het geschreven als een ode aan hun eigen vriendschap en het nachtleven. Als deze twee mannen samen op pad gaan, staat de hele boel gegarandeerd op zijn kop. Een heerlijke plaat uit 2023. Welkom bij Hollandse Passie. Mijn naam is Leo Holleman en het komende uur neem ik je mee langs de mooiste nummers van eigen bodem en natuurlijk van opkomende talenten. Alles komt weer voorbij vanavond. Heb je de koffers voor een reisje naar het zuiden al gepakt of droom je gewoon lekker weg achter je bureau? Wij brengen de Spaanse zon in ieder geval rechtstreeks naar je luidsprekers. Een prachtig verhaal over een onbereikbare liefde en een briefje aan de poot van een vogel. Hier bij Radio 794 en bij voorste Veluwe Zoon zijn hier Nick en Simon met Spaanse Duif.
1: Ik wist niets van de liefde, ik was toen

0: Wat blijft het toch een heerlijke plaat. Spaanse duif van Nick en Simon. Een lied over onbereikbare liefde. Maar we gaan de droefheid direct inruilen voor een flinke dosis vrolijkheid. Want herken je dat gevoel dat je wereld compleet op zijn kop staat? Onze eigen Volendamse blondine zingt er een heerlijke feestelijk nummer over. Hier is Monique Smit met Als je verliefd op een jongen bent.
1: Als je verliefd...

Wat een heerlijke cover is dit van Monique Smit. Als je verliefd op een jongen bent. Maar de echte liefhebber van het levenslied weet natuurlijk dat het origineel komt uit 1971. En destijds gezongen door minder niemand dan Wilma. En we blijven nog heel even in de hoek hangen. Want er is nog zo'n pareltje van Wilma in een gloednieuw jasje gestoken. We gaan op zoek naar een hele specifiek plekje in de zaal. Hier is de geweldige zangeres Dora met haar vrolijke versie van Op de Vijfde Rij.

Tot zover Dora, met de knallende ode aan Wilma op de vijfde rij. Je luistert naar de gezelligste muziekstroom van de Veluwe op Radio 794. Nou, zullen we nog zo'n legendarische cover doen? Ja? Ja? Nou, oké. Okay. Wat dachten jullie dan van deze absolute mega-knaller? Oorspronkelijk natuurlijk is hij geschreven door Pierre Aardmug. Dit is Marco Schuitmaker met Engel Bewaarder.

0: Zo.
1: Terecht ze wel voorrang geven.
0: Zo, dat hebben we ook weer overleefd. Dat was in ieder geval Ronnie met zijn vrolijke ode aan het Keizer Karelplein in Nijmegen. Als je die rotonde schadevrij bent overgekomen, nou, dan kun je de hele wereld aan. Ook onze volgende artiest in Hollandse Passie heeft gelukkig een, geen man nodig om haar weg te vinden. Ze pakt zelf een stuur van haar leven al in handen. Een heerlijke, krachtige power song. Onze eigen bodem. Hier is Sherelle.

Sheryl met haar heerlijke popsingle. Ik red me wel. Bij Hollandse Passie. In ieder geval prachtig om te horen hoeveel passie en zelfredzaamheid er in die stem zit van haar. Maar wat doe je als er plotseling een charmante verschijning voor je neus staat die alles in de war schopt? Tegen echte charmes kun je nou eenmaal moeilijk verzetten. We gaan luisteren naar een jonge artiest die al vanaf zijn derde jaar op het podium staat. Ik zou zeggen, zing gewoon lekker mee met deze splinternieuwe meezinger van Brandon Buckham met Harten erover.

0: De nieuwe knaller van Brendan Bakken met Hart erover. Deze jongen uit Amsterdam blijft ons verrassen met zijn heerlijke, frisse sound. Maar we blijven nog even lekker in de gezellige feestsfeer hangen. Want de ene Hart erover gaan we door naar de volgende absolute klassieker. En over klassiekers gesproken, we gaan in ieder geval naar een hele bijzondere uitvoering van de Nederpop moment. Het origineel is natuurlijk van de legendarische popband Doe Maar. Hier zijn ze, het leukste en meest unieke koppel van de Nederlandse feestmuziek. Rechtstreeks uit de Brabantse Achtmaal, met hun gloednieuwe single Belle Helene. Hier zijn Nel en Den.
1: Het is dus toch zo ver gekomen, dat jij naast me ligt. En in de schemer van de ochtend

Wat een heerlijke frisse energie. Mel en Den. Met een versie van Doe Maar. We blijven hier bij Hollandse Passie nog heerlijk hangen in de jaren 80. Want van de ene legendarische nederpopcover rollen we zo door naar de volgende. Smeer de stembanden maar met een koud biertje. Want René van der Plein brengt een onvergetelijke klassieker van Harry Slinger terug naar het leven. Hier is hij met Schijn de licht hier op mij.

Ja, dat was hem dan. Schijn dan lig je op mij door René van der Plein. Oftewel René Schillevis. De zingende barman en de absolute keukenkoning uit Geest. Of hij nou een biertje tapt, een droomkoken ontwerpt of een drukwerk klassieker van Harry Slinger zingt. René doet het allemaal met pure passie. Dan is het nu tijd voor de meest sympathieke volkszanger van dit moment. Arman, een echte Deventenaar in hart en nieren met Turkse Koerdische roots. Je kent hem misschien nog wel van zijn virale video's in de kebabzaak of zijn deelname aan Wie is de Mol. Vroeger zong hij tussen de broodjes donuts, maar nu verovert hij de Nederlandse podia's. Vanavond bij Hollandse Passie, Amar met De Makkelijk Verliefd.

Amar met Te Makkelijk Verliefd hier op Radio 794. Tja, te makkelijk verliefd worden. Dat overkom je natuurlijk nog sneller als de absolute droomvrouw opeens de dansvloer opstapt. En laat onze volgende artiesten daar nou net een prachtig nummer over hebben geschreven. We blijven in een gezellige Nederlandstalige sfeer. Blijf lekker meezingen. Hier is Bram van de Veen met De Mooiste van het Feest.

gezelligheid op de vroegavond. Je hoorde zojuist Bram van de Ven met zijn knaller. De mooiste van het feest. Je luistert nog altijd naar Hollandse Passie hier op Radio 794 en bij Voors Veluwezoon. De zender die je dag net even wat meer kleur geeft. Nou ja, ik zal je zeggen dat feestzanger Pascal Redekker, die heeft de ultieme oplossing gevonden voor de echte levensgenieter. In zijn nieuwe single stelt hij de belangrijkste levensvraag van 2026. Kwam het bier maar uit de badkamerkraan? Dan kwam ik nooit onder de douche vandaan. In ieder geval bij Hollandse Passie. De nieuwe single van Pascal Redekker. Met zijn badkamerkraan.

0: De heerlijke Pascal Redekker met zijn feestknaller. Badkamerkraan. Tja, kwam het bier maar uit de kraan. Nou, het blijft natuurlijk altijd een hele mooie droom. Maar voorlopig komt er bij mij thuis nog gewoon water uit de kraan. Ik weet niet hoe bij jullie zit, maar hier nog wel. Na zijn megahit, jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Betoogt hij een legendarische klassieker van vader Abraham in een gloednieuw super vrolijk jasje te steken. Dus ik zou zeggen, zet de volumeknop een streepje hoger. Zing luidkeels mee en droom lekker weg naar die gezellige bruine kroeg aan het water. Hier is John de Bever met Daar in het kleine café aan de haven.
1: De avondzon valt over straten en pleinen. De gouden zon zakt in de stad. En mensen die moe in hun huizen verdwijnen. Ze hebben de dag

John de Bever nam ons juist mee naar de kleine gezellige café aan de haven. En tja, we weten allemaal hoe dat gaat. Het is gezellig, de sfeer is goed en dan wordt er een pilsje gedronken. En natuurlijk, voor je het weet, gebeuren er dingen waar je de volgende ochtend met lichte hoofdpijn op terugkijkt. Onze volgende artiest heeft daar natuurlijk een fantastische plaat over gemaakt. Graag de volume omhoog voor Laura Miller met Had ik je maar nooit gezoend.

Laura Mila, tja, achteraf spijt hebben van die ene zoen. Gelukkig kun je na zo'n foutje altijd weer heerlijk vluchten in je eigen fantasie. En dat is precies wat de volgende artiest doet. Hij kijkt lekker vooruit en verliest zichzelf het liefst in alle mooiste toekomstbeelden. Bij onze passie, Manuel, met Ik ben een dromer.

met Ik ben een dromer. En tja, als je zo lekker aan het dromen bent hier op Radio 704, dan vliegt de tijd natuurlijk voorbij. Alsof de korrel zand door een zandloper glijdt. De volkszanger uit Leiden heeft de Spaanse zon in zijn bol en zingt over een prachtige verschijning op de boulevard. Voeten in het zand, hij meezingen. Met Robert van Hemert, zandloopster.

Jawel, Robert van Heemit bracht ons zojuist helemaal in de vakantiestemming met Zandloopster. En tja, aan die Spaanse kust lussen we wel een lekker visje. Maar daarvoor hoef je gelukkig helemaal het land niet uit. We hebben in Nederland namelijk onze eigen palingvisserij met een hele unieke muzikaal recept. En met deze absolute uitsmijter van vandaag zijn we helaas ook aan het einde gekomen van deze uitzending van Hollands Passie. We gaan zo naar de Amsterdammer die vandaag een prachtige ode brengt aan de muzikale stad van Volendam. Johan van der Meer komt met zijn palingsound. In het nummer neemt hij je mee langs de dijk op zoek naar de bron van het Volendamse succes. Onderweg ontmoet hij natuurlijk Jan Smit, Nick Schilder, Jan Keizer. En wat dacht je van de drie A's? En samen komen ze tot een hele simpele, maar rake conclusie dat de palingsound overal is te vinden. Zowel in de lucht, in het water en natuurlijk in elk glas schuimend bier. Zometeen na het nieuws de tweesprong met Freek Nieuwhuis. Mijn naam is Leo Alleman. En vergeet niet, blijf genieten van de muziek. Want muziek is emotie, muziek is passie. Natuurlijk Hollandse passie. Bye bye.

0: is een klein beetje nee.
1: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie gaat vanaf vandaag preventief fouilleren op de vierdaagse feesten in Nijmegen. Dat heeft de gemeente besloten vanwege ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen, mishandelingen en dinsdagavond werd er een man doodgeschoten. De gemeente zegt dat er niet meer incidenten zijn dan andere jaren, maar dat de ernst ervan wel opvalt. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De vierdaagse feesten duren tot morgenavond. In een onderzoek naar online sadistische netwerken heeft de politie deze week een verdachte aangehouden. De jonge man uit Noord-Holland zou meisjes hebben gevraagd om zichzelf te snijden en de naam die hij online gebruikt op een muur te schrijven met hun eigen bloed. Op dat moment was hij minderjarig, zegt het OM. In de sadistische netwerken wordt extreem geweld verheerlijkt en proberen de leden binnen de groep hun status te vergroten. Vaak dwingen ze kwetsbare jongeren tot geweld of zelfverminking. De toegang tot voedsel voor Gazanen is dit jaar aanzienlijk verbeterd, maar honger en ondervoeding blijven een probleem. Dat meldt VN-voedselwaakhond IPC in een rapport. Het aantal burgers dat kampt met acute ondervoeding, met name onder kinderen, is volgens het IPC fors gedaald. Maar voor 1,2 miljoen mensen geldt nog altijd een crisissituatie. Hoewel er nog altijd vrijwel dagelijks mensen worden gedood door Israëlische beschietingen, heeft de wapenstilstand die sinds oktober geldt geleid tot meer voedselleveringen. Een groep keizerspinguïns kregen vorig jaar veel minder kuikens dan voorheen. Bij een van de grootste kolonies kwamen er tot 70% minder kuikens uit dan gemiddeld. Onderzoekers vermoeden dat een ijsblok de weg naar open zee en voedsel blokkeerde. IJs in het Zuidpoolgebied breekt vaker af door klimaatverandering. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Morgen begint de dag bewolkt. Later is er meer zon. Dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Deze week de liedjes weer 2 aan 2 gedraaid in de tweesprong.

Hallo en welkom bij De Tweesprong. Het programma op de donderdagavond waar liedjes helemaal gedraaid worden. Mijn naam is Vreen Nieuwenhuis en voor het komende uur staan er weer veel liedjes klaar die graag gehoord willen worden. Onder andere in de zomerse Spaanstalige Tweesprong. Bij De Twee van Eén met dit keer Enigma en voor het onderdeel Deze Week in de Muziek. Ben je benieuwd welke liedjes voorbij komen? Blijf dan vooral luisteren en over een uur weet je meer. Maar zoals meestal begin ik eerst met een gouden ouwe. Eric Carmen groeit op in Lyndhurst, Ohio. Al op jonge leeftijd is hij geïnteresseerd in muziek. En vanaf zijn derde krijgt hij ritmelessen op het conservatorium. En als hij zes is, krijgt hij vioolles van zijn tante die in een orkest speelt. Tijdens de middelbare schoolperiode krijgt hij pianoles en leert hij zichzelf gitaar spelen. De Beatles en de Stones inspireren hem. Op de universiteit speelt hij in de band Cyrus Erie. In 1970 richt hij samen met drie leden van The Choir de band The Raspberries op. Na vier albums en zeven hits gaat de groep uit elkaar en begint Eric Carmen een solo carrière.

uit 1975, All By Myself van Eric Carmen. Het is de eerste single van zijn eerste soloalbum. En het couplet is gebaseerd op het tweede deel, het Adagio Sostenuto, van Sergei Rachmaninoff's pianoconcert nummer 2 in C mineur, opus 18. Het refrein is ontleend aan het nummer Let's Pretend, dat geschreven is door Eric Carmen zelf in 1972 en dat hij opneemt met zijn toenmalige band, de Raspberries. De eerste twee sprongen van vanavond bevat zomerse Spaanstalige nummers. En de reden dat ik de volgende twee liedjes heb uitgekozen is de titel van een cd die ik afgelopen weekend in een kringloop heb aangeschaft, namelijk Amor de mis amores. En de oorspronkelijke titel van het lied is Que nadie sepa mi sufrir. Het is een Argentijns nummer dat stamt uit 1936 en voor het eerst is opgenomen door zanger Hugo del Carril. Het lied zou in de vergetelheid zijn geraakt als Alberto Castilla het in 1953 niet had opgenomen. Edith Piaf hoorde namelijk tijdens haar tournee door Zuid-Amerika deze versie en ze liet er gelijk een Franse versie van schrijven. De titel daarvan werd La Foule. Zowel de Spaanse als de Franse titel blijven naast elkaar bestaan. Niet veel later wordt het lied bekend onder de titel Amor de mis amores. En in 1989 heeft François Berthelot, oftewel Paco, er een top 10 hit mee in Nederland.

De Gypsy Kings is een muziekgroep samengesteld uit de families Reyes uit Arles en Baleardo uit Montpellier. Het genre dat ze spelen valt onder de noemer rumba catalan, een vrolijke muziekstijl die de Cubaanse rumba en de Spaanse flamenco laat samensmelten tot een zeer vrolijk en vaak dansbaar geheel. Begin jaren 80 maken ze hun eerste platen, maar pas nadat in 1987 het lied Bamboleo in de hitlijsten verschijnt, wordt de band wereldberoemd. Bekende nummers zijn verder Volare en het nummer wat je zojuist hoorde, namelijk Bailame. In de volgende tweesprong neem ik een kijkje in de top 40 van 32 jaar geleden, namelijk die van 23 juli 1994. In de top 3 staan de volgende liedjes. Van 4 naar 3 gestegen Capella met You and Me. Op 2 blijven staan Yuso Nadure en Nene Cherry met 7 Seconds. En op 1 blijven staan Two Brothers on the Fourth Floor featuring Desiree en D-Rock met Dreams Will Come Alive. En de zomer is al even in het land, dus de zomerse nummers komen ook de top 40 binnen. Op plek 25 bijvoorbeeld. Twee Argentijnse muzikanten, Frank Madero en Ramon Garriga, hebben in 1994 een internationaal hit te pakken met de danceversie van een traditioneel Mexicaans liedje La Cucamarcha. De single brengen ze uit onder de artiestennaam TNN, wat staat voor The New Nation.

Prince. Idle Joe is een artiest uit Dominica. Op zijn 13e verhuist hij met zijn familie naar Amerika. En als acteur heeft hij een rolletje in Marked for Death. Vanaf 1993 werkt hij samen met de Amerikaanse rapper Marky Mark, die later bekend zou worden als acteur. Samen maken ze twee albums. De grootste hit van Prince Idle Joe en Marky Mark is United uit 1994. En op 23 juli 1994 stijgt dit nummer van 14 naar 11 in de top 40. En daarvoor TNN, wat staat voor The New Nation. En die had het nummer La Cucamacha en die kwam nieuw binnen op 25. In de 2 van 1 een kort overzicht van het project Enigma. De in Roemenië geboren Michael Cretu bedacht dit project toen hij werkte in Duitsland. Hij is zowel de componist als producent. Zijn toenmalige vrouw Sandra is regelmatig te horen tijdens de liedjes, bijgestaan door diverse muzikanten. In december 1990 komt het debuutalbum van Enigma uit, genaamd MCMXCAD, oftewel het Romeinse cijfer voor het jaartal 1990. En de eerste single van het album is Sadness Part 1.

Op 19 maart 2015 kondigt Michael Cretu op Twitter aan dat de opnames voor een 8e Enigma-album zijn gestart. In augustus wordt bekend dat het album The Fall of a Rebel Angel gaat heten. Een dik jaar later wordt de plaat uitgebracht. En op het album zijn samenwerkingen te horen met de Indonesische zangeres Angun, de Braziliaanse zanger Mark Joscher, de Israëlische folkband Nanook en het Britse electropopduo Akilo. En met laatstgenoemde wordt de tot nu toe laatste single Amen uitgebracht. En ik heb nog een zomerse tweesprong in de aanbieding. Ja, ik had het in de app al een beetje aangekondigd. Een liedje dat gebaseerd is op de tune van Club Met in Marokko vanaf 1974. Namelijk die van de Saragossa Band. Een Duitse popgroep die het meest succesvol is in de jaren 70 en 80. Uit 1981 ga je het nummer Agadou horen.

Ottavan met D.I.S.C.O. Een grote hit in de zomer van 1980 in de destijds drie hitlijsten op Hilversum 3, waaronder de top 40. Ottavan bestaat uit het duo Patrick Jean-Baptiste en Annette Thies, beide van Caraïbische afkomst. De groep is opgericht door de producenten Jean Kluger en Daniel Vanguard. Beide zijn op promotietournee in Ottawa, Canada en komen zo op de naam van de groep. En dan gaan we door met deze week in de muziek. In 1965 staan The Birds voor de tweede achtereenvolgende week op nummer 3 in de top 40 met Mr. Tambourine Man. Het lied is de doorbraak voor de groep. De track is gebaseerd op een demoversie van Bob Dylan en hij krijgt hierdoor het besef dat hij voortaan meer elektrisch moet gaan spelen. Zijn fans nemen hem dit niet altijd in dank af.

In 1984 moet Miss America Vanessa Williams haar kroontje teruggeven, omdat naaktfoto's van haar verschijnen in het maatblad Penthouse. Dit heeft geen effect op haar carrière. In 1988 breekt ze door als zangeres met het nummer The Right Stuff. Daarnaast bouwt ze vanaf midden jaren 90 een carrière op als actrice in films en tv-series zoals Ugly Betty en Desperate Housewives. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Tweesprong. Komende maandag tussen 8 en 10 uur in de ochtend is het programma Popcorn te horen bij RTV 794 met René op Dijn. In zijn programma aandacht voor het land waar we als Nederlanders het vaakst op vakantie gaan. En het is geen Frankrijk, want die staat op plek 2. Het programma begint met het nummer Deutschland van Rammstein. Voor nu zeg ik bedankt voor het luisteren, goed weekend en graag tot de volgende week. Dag.

ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794.

0: lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een bankoverval. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. De dader hield zich intussen urenlang op in het bankgebouw. De politie vermoedde dat er sprake was van een gijzeling, maar gaat nu toch uit van een roofoverval. Speciale eenheden van de politie hebben in het bankgebouw een 20-jarige verdachte opgepakt. Het nieuwe voedingsmiddelenbedrijf achter Nederlandse merken als Calvé en Kuppensoep krijgt geen beursnotering in Amsterdam. De nieuwe Amerikaanse eigenaar McCormick kiest voor een notering aan de beurs in Londen. De merken worden volgend jaar overgenomen van Unilever, dat zich alleen nog wil richten op schoonmaakproducten. Het internationale hoofdkantoor van McCormick komt wel in Nederland. Unilever krijgt een belang van 9,9% in het nieuwe concern. Het oude centrum van Paramaribo is op de lijst geplaatst van bedreigd werelderfgoed. Het gaat om historisch houten gebouwen in het centrum van de Surinaamse hoofdstad. UNESCO maakt zich zorgen over brandgevaar. Ook zijn er twee grote bouwprojecten in de stad die het beschermde stadsgezicht aan zouden tasten. De lijst van bedreigd erfgoed is bedoeld als waarschuwing aan de regering om het erfgoed beter te beschermen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race. Iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci, maar zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt niet kouder dan 12 graden vannacht. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Hallo, dit is een uur lang. Het programma met de hits in een ander jasje. Omdat de uitvoering die gedraaid wordt niet de standaard radioversie is. De nummers die je gaat horen duren namelijk allemaal langer dan 5 minuten. Soul, funk, disco, dance. Allemaal nummers uit de vorige eeuw. Mijn naam is Fred Nieuwenhuis. Geniet van een uur lang de leukste lange versies. We beginnen met Melba Moore. Vanaf midden jaren 70 heeft ze succes met haar platen. Haar debuutalbum I Got Love levert haar een Grammy-nominatie op. Ik ga de special disco-version draaien van het nummer You Stepped Into My Life uit 1978.

In 1976 wordt het nummer Lean on Me, waarin zijn toon 35 seconden lang volhoudt, ook genomineerd voor een Grammy Award. Andere hits van haar zijn This Is It, Read My Lips en Falling. En we gaan door met nog een 70s klassieker. Tina Charles, artiestennaam van Tina Hoskins, is als discozangeres actief vanaf het midden van de jaren 70. Rond 1976 heeft ze solo een hit met Dance Little Lady Dance.

carrière van Tina Charles start als zij de zang verzorgt bij I'm on Fire van de groep 5000 Volts. In het onderdeel 30 jaar terug gaan we naar de top 40 van 17 augustus 1991. Bomb the Bass komt nieuw binnen op nummer 23 met de trip-hop hit Winter in July.

Het tweede album Unknown Territory van Bomb the Bass moet in eerste instantie worden uitgesteld, omdat Pink Floyd weigert om een sample van het nummer Money vrij te geven. In de Bendy Brand mix een nummer van de Duitse groep Culture Beat, namelijk het nummer Mr. Vain uit 1993. Het is de eerste single van hun tweede album Serenity. In de Bendy Brand mix zijn versie van deze plaat. Au, au, au.

Mr. Bean van Culture Beat wordt wereldwijd een gigantische hit. De plaat bereikt de nummer 1 positie in 12 landen, waaronder thuisland Duitsland, maar ook in Nederland, waar het nummer de Nederlandse top 40 wekenlang aanvoert. De volgende track in het programma een uur lang zit in de categorie Italo. Het wordt de nummer van het Italiaanse popproject Fun Fun.

Dit was het nummer Could This Be Love. Bij Funfun was het gebruikelijk om de single en de maxi-single tegelijkertijd uit te brengen bij diverse platenmaatschappijen. Deze week ook weer een nummer van The Hit Factory. De carrière van Jason Donovan begint in de Australische soap Neighbours aan de zijde van Kylie Minogue. In navolging van zijn medespeelster tekent ook Jason een contract bij PRL, het label van Stock, Aitken en Waterman.

Zijn eerste single is Nothing Can Divide Us. Maar het is dankzij het duet met Kylie Minogue, Especially For You, dat zijn bekendheid als zanger van de grond komt. Met Too Many Broken Hearts heeft hij in 1989 zijn eerste solo nummer 1 hit te pakken. De tweede dance classic van vandaag is van Robert Philip Orlando, ook wel bekend als Bobby Orlando of Bobby O. En hij is Amerikaanse platenproducer, componist en muzikant. Als soloartiest heeft hij hits met How to Pick Up Girls, I'm So Hot For You en She Has A Way.

Bobby Orlando is ook degene die de eerste twee singles van de Pet Shop Boys heeft geproduceerd. One More Chance en West End Girls. Daarna zijn de boys overgestapt naar Parlophone. En het laatste onderdeel van vanavond is de albumtrack. Vice Versa is een band uit Sheffield die is opgericht in 1977 en wordt gevormd door de synthesizerspelers Stephen Singleton en Mark White. Als in 1980 Martin Fry zich bij hen aansluit, wordt de naam veranderd in ABC.

In 1982 verschijnt het album The Lexicon of Love met de hits Poison Arrow, The Look of Love en het nummer wat je zojuist hoorde, All of My Heart. En dit was alweer de laatste lange versie van dit programma. Volgende week een nieuwe aflevering met veel dance classics uit de jaren 70 en 80. Tot dan!

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyadh zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van

Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of dat er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. In de VS is een man veroordeeld tot een levenslange celstraf voor aanslagen die hij had gepleegd op politici van de Democratische Partij. De man schoot een politica in Minnesota en haar man dood bij hun thuis. Ook had hij een senator in die staat en zijn vrouw beschoten en verwond. De 59-jarige schutter heeft zijn daden bekend om doodstraf te voorkomen. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. Het weer vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyad zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54

25-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race en iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci. Maar er zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel wat warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyad zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de Duitse grens. Eén persoon is aangehouden, de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. Doelpunten waren van Klaassen, Berghuis en Glock. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club

verloor thuis in de tweede voorronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Volgende week is de return in Hongarije. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, maar in de middag zon. En dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juni al handelsafspraken met de VS. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. Eén persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al had duidelijk gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede ronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juli al handelsafspraken met de VS. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer gaat. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. Bij een politiecontrole op de A7 zijn 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Die waren verstopt in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. 1 persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Vorige week kondigde de douane aan om meer te gaan controleren op het smokkelen van sigaretten, waarover geen accijnsbelasting wordt betaald. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.